0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers. En ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt, de vraag vanuit de consument, voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal, je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante doubles. En dat zijn ook, ze spelen een mixed double dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de 4. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie. Die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje per paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazzen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi. Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dan ben ik wel enigszins subjectief, maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull, heeft hij een uitdaging, heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus, op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven. Maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken, want zij wilden hem paaien en wilden hem verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint twee jaar, 10 miljoen is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft gecreëerd en een soort horizontale programmering elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien, dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten gingen zijn richting Xavi en jou. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn?
2: Hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en het podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. En dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Walbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.

elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau, die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands kampioenschappen schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de staatsloterij Nederlands kampioenschappen wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS, het Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands kampioenschappen atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan billiken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, 11 stedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw.

0: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2 en weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
1: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
0: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met de hand natuurlijk, the hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
1: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd 2 keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht. Dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen. Het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen... dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
0: Zo, dat is wel bizar hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
1: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
0: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
1: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken, en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd, om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan. En die is voorlopig weer even stopgezet en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sport.

0: tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar één keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, ja, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
0: Absoluut. Maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers. De basketbal franchise, NBA franchise. Verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
0: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
0: Absoluut. Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Aankomend weekend gaan we van start met de traditionele strijd om de Nederlandse honkbaltitel, namelijk de Holland Series. In de Best of Seven Series zijn het recordkampioen Curaçao Neptunus uit Rotterdam en de Amsterdam Pirates, wat dan weer een van de talentverenigingen van Topsport Amsterdam is, die het dit seizoen tegen elkaar op gaan nemen. Voor de Pirates was de laatste Holland Series alweer 3 jaar geleden, nadat het de vorige 2 seizoenen in de playoffs het onderspit dolf tegen respectievelijk HCW en Neptunus zelf. Ja, hoe leeft men bij de Pirates eigenlijk vooruit naar deze Holland Series? En wat verwachten ze eigenlijk? Ik ga het erover hebben met coach Mervin Gario. Mervin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, sowieso lijkt het me allereerst toch wel heel erg fijn om na 3 jaar eindelijk weer eens in de Holland Series terug te zijn.
2: Ja, zeker. Het voelt ook goed. Gisteren hadden we het over bij de training. Je merkt dat iedereen relaxed is en lekker aan trainen en klaar zijn voor de Holland Series.
1: Ja, neem ons even mee naar dit seizoen tot nu toe natuurlijk in de hoofdklasse. Want je komt natuurlijk niet zomaar terecht in de Holland Series. Hoe loopt het seizoen tot nu toe sowieso bij jullie?
2: Nou, het seizoen heeft echt goed gelopen bij ons. We waren ook een van de favorieten samen met Kenheim en Twins. We hebben een mooi seizoen neergelegd met het hele team. En nu staan we in de Holland Series.
1: Ja, dat had overigens dus nog wel een interessante voeten in de aarde wat dat betreft in die playoffs. Hè. Jullie speelden tegen Oosterhout Twins. Want er was nog zelfs een heel protest gaande en een wedstrijd die vanaf de 7e inning moest worden hervat.
2: Correct. Ja, het was een situatie tijdens de wedstrijd op zaterdag in Oosterhout. Waar de jongens van Twins hebben een herinbaltruc gedaan. Jammer genoeg was de pitcher nog op de pitcher mount wanneer ze dat hebben gedaan. En dat mag niet in onze spelregel.
1: Wat gebeurt er daarna? Want is het dan gewoon ook direct klaar als jullie een protest indienen? Want uiteindelijk moest er van alles gebeuren voordat die wedstrijd eigenlijk hervat werd.
2: Ja, correct. Als je een protest aanvraagt op dat moment bij de scheids, dan speel je gewoon de wedstrijd uit. En als je de wedstrijd wint, dan meestal trek je de protest in. Op dit moment hadden wij met een walk-off hebben Twins gewonnen met 1-0. En toen dachten we wel, weet je wat, we gaan toch die protest aantekenen. En toen hebben we wel de protest gewonnen.
1: Dan moet er natuurlijk weer een wedstrijd hervat worden vanaf de 7e inning. Dat deden jullie eigenlijk best wel succesvol.
2: Dat ging best goed. We kwamen ook met het vertrouwen van, jongens, we gaan het sowieso afmaken zaterdag bij Twins. En van het eerste moment dat Julian Goins die dubbel sloeg. Ik merk aan mijn team dat de jongens vanaf dat moment gelijk omhoog ging. En ik merk aan Twins die een beetje inzakken. En op een gegeven moment ging van de eerste punt naar de tweede punt naar de derde punt. En dan merk ik gelijk dat het bijna klaar was.
1: Dan is het wel een verschil tussen of je dat duel 1-0 verliest of in dit geval met 6-1 wint.
2: Correct.
1: Overigens was het met een clean sweep. Het is dan een best of 5. In dit geval wonnen jullie 3 wedstrijden, dus dan is het gelijk klaar. Dat is op zich natuurlijk wel een lekkere voorbereiding op de aanstaande Holland Series.
2: Ja, zeker. Kijk, het wordt ook voor ons om een goede prestatie neer te zeggen tegen Twins. En als we dat succesvol hebben afgerond, dan gaan we naar de Holland Series om daar ook met het hele team en de staf een mooie Holland Series te laten zien. En hopen we dat we die titel weer naar huis brengen.
1: Jullie nemen het op tegen niet de eerste, de beste ploeg natuurlijk. Curaçao Neptunus, recordkampioen in Nederland. Voordat we daar naartoe gaan, jullie hebben natuurlijk ook het reguliere seizoen tegen elkaar gespeeld. Hoe waren die wedstrijden?
2: Waren ook spannend. Waren topwedstrijden tegen elkaar. We zijn geëindigd met 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren. En andersom ook. Voor Neptunus. Dus ik denk dat we een beetje aan elkaar gewaagd. Maar ik zou altijd zeggen, de bal is rond. En wij gaan ervoor om een goede potje neer te zetten tegen Neptunus.
1: Nou, nu starten jullie komende zaterdag in Rotterdam. Zo'n eerste wedstrijd uit, is dat gunstig? Of had je misschien liever thuis begonnen?
2: Kijk, we zeggen allemaal liever thuis begonnen. Maar ik denk, het maakt niet uit waar we beginnen. Wij gaan gewoon de strijd aan tegen Neptunus. Of het thuis zit of het uit is. En wij gaan proberen om de W, dus de win, thuis te brengen. En dan vanuit daar naar zondag gaan. Maar wedstrijd voor wedstrijd gaan we gewoon spelen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor?
2: Ja, supergoed. Relax. We zijn aan het genieten met elkaar. Grapjes maken. Lachen. Met elkaar dingen voorbereiden. Dus dat gaat heel goed. En nogmaals, ik ben zeker trots op deze jongens. En ook aan mijn staf. Maar ook aan de club. Maar we doen het samen. En dat is belangrijk.
1: Ja, want het is natuurlijk een groepsprestatie. Dat zou je als coach waarschijnlijk ook wel onderschrijven. Maar toch, voor de mensen die wat minder hebben gevolgd dit seizoen. Wie zijn nou echt de spelers die er bij jullie wat dat betreft boven uitsteken? Of in ieder geval de jongens zijn om echt in de gaten te houden?
2: Ik denk dat je de hele team in de gaten moet houden. Niet alleen één jongen, maar de hele team. Want dat is hoe wij functioneren als een team. Ik kan heel veel namen noemen. Maar ik noem naam aan de hele team. Waar iedereen moet uitkijken. Want iedereen is uniek in zijn eigen.
1: Ja, precies. Ja, dat is zo'n mooi politiek correct antwoord dat ik al wel verwacht van jou als coach, Mervin. Maar ja, het is natuurlijk ook een collectieve prestatie die je met het team neerzet. Nu zei je al in het reguliere seizoen 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren. Het is dus echt aan elkaar gewaagd. Wat betekent dat voor de aankomende Holland-series?
2: Nou, ik denk dat iedereen moet naar de velden toe komen. Want er wordt echt een mooie spektakelwedstrijd tegen deze twee ploegen. En we zeggen altijd, the best man win, the best team win. Maar we gaan ervoor om toch de kampioenschap weer naar huis te brengen.
1: Nu is het het leukste natuurlijk altijd, voor de neutrale kijker sowieso, als het helemaal naar het einde gaat. Hè? Dus dat er een Game 7 aan te pas moet komen. Verwacht je dat ook met de 3-3, dat zijn natuurlijk bij elkaar 6 wedstrijden. Dat het ook uiteindelijk op een Game 7 zal gaan uitdraaien?
2: Weet je, we weten niet wat gaat gebeuren. Het enige wat ik wel weet over mijn team. Wij willen het zo snel mogelijk afmaken. Maar nogmaals, de bal is rond. Er kan van alles gebeuren. Maar we gaan gewoon wedstrijd voor wedstrijd spelen. En we gaan ook gewoon lekker honkballen. En genieten met elkaar.
1: Nou ja, toch natuurlijk wel even ruimte voor het publiek, voor de luisteraar. Wanneer spelen jullie thuis in Amsterdam? En waarom moeten de mensen nou voornamelijk gewoon naar jullie toe komen?
2: We spelen de eerste thuiswedstrijd op zondag. Ik vraag iedereen om naar de velden toe te komen. Kom even je ploeg aanmoedigen. Kom ons aanmoedigen. Want wij gaan weer een mooie honkbal laten zien. En het wordt echt spectaculair tussen die twee ploegen. Voor de Holland-series.
1: Nou ja, en wat het verleden wel geleerd heeft, is dat het wedstrijden tussen Curaçao, Neptunus en de Amsterdam Pirates zijn nooit saai. Dus dat zal hoe dan ook een spektakel worden. Mervin Gario, coach van Amsterdam Pirates, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk jij en je ploeg heel erg veel succes tijdens de aankomende Holland-series.
2: Nou, dankjewel. En dankjewel dat ik mag meedoen aan jullie programma. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de ander in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op.

0: rond 10 september. Dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final Eight is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final Eight. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advance Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster. En dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is met de kleur band die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes. Gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En zo rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik, dat ik dat altijd deed en dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig, want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. Als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging. En dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk.
2: Ja, ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup... Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent de beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je het hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, weer nieuwe tegenstanders. Nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. Helaas, de bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus dan zit je met vliegtickets. En tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Jij hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar de kosten blijven ontzettend hoog. Dus voor het nieuwe seizoen in de 21. Komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, zijn ontzettend hoog. Dus alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van

0: in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee. Je kent het wel, de koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing, dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja?
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
9: Voetbal.
10: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal.
11: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
9: Tennis.
12: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
9: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live. Onze Team NL volleybaldames die maken zich momenteel op voor de kwartfinale van het EK. In Istanbul wacht donderdag Polen. En na een wat wisselvallige poolfase in Azerbeidzjan kwamen onze dames in de achtste finales nog met de schrik vrij tegen Slovenië, dat zich knap als derde had geplaatst in een hele lastige pool. Kan de ploeg van bondscoach Felix Kozlowski weer de rug rechten en het de Polen lastig gaan maken? We gaan erover in gesprek met Ziggo Sport commentator Raymond Koning. Raymond, hele goede middag.
1: Hey Robert.
0: Het goede nieuws is dat onze Team NL volleybaldames in de kwartfinale staan. Maar op meerdere momenten had het zomaar ook niet hier kunnen staan.
1: Ja, ja, dat is precies wat het is. Ze ontmoeten nu de nummer 4 van de wereld. Er zijn twee ploegen die wat mij betreft redelijk favoriet zijn voor de zegen in dit Europees kampioenschap. Italië, de nummer 1 van de wereld, maar ook Turkije. Als thuisspelend land krijgt hij natuurlijk nog wat extra's. Maar Polen is daar echt ook wel een mega goede outsider in dat veld. Polen heb ik nog niet zijn sterkste spel zien spelen. Misschien in die wedstrijd toen ze in de pool met Turkije afrekenden. Dat werd een 5-setter, 3-2 voor Polen. Daardoor Polen dus ook als nummer 1 in die pool. En Nederland, ja, je zei het al, heeft eigenlijk zijn sterkste spel nog niet gespeeld. Ofwel. En dan is dat de conclusie. Dat dit is wat Nederland op dit moment kan bieden. Met de spelers die er zijn. Want we moeten het niet alleen maar hebben over de Nika Daalderops en de Nova Marings die er niet bij zijn. Geen Celeste Plak meer en allerlei sterkhouders. Dit is het team nu, die moeten het gaan doen.
0: De laatste keer dat we elkaar spraken zaten we nog in de poolfase. Hadden we de eerste 3 wedstrijden gespeeld. Daarna tegen de Belgen. Op zich prachtig teruggekomen in de wedstrijd. Eigenlijk de eerste serieuze tegenstander die Oranje trof. Uiteindelijk wel in de beslissende derde set dan verloren. En uiteindelijk dan wel nog gewonnen van het thuisland, van Azerbeidzjan. Daarna de achtste finale tegen Slovenië. Ook wederom eigenlijk weer heel erg moeizaam.
1: Ja, nou, er zit wel een verschil in. Helemaal als je bijvoorbeeld kijkt naar die wedstrijden tegen de Belgen en ook tegen Azerbeidzjan, zijn twee wedstrijden waar Nederland echt slecht aan is begonnen. Dat hebben ze tegen Slovenië niet gedaan. Tegen Slovenië begon het team goed, begonnen ze scherp. Je zou kunnen zeggen dat ze dat verbeterden. Hebben ze niet helemaal kunnen volhouden, want Slovenië was sterk genoeg om ook weer terug te komen en sets te pakken. Leidde daarmee tot, nou ja, een van de leukste wedstrijden tot nu toe van dit kampioenschap. Zeker vanuit Nederlands perspectief. Omdat we, hè, als we winnen praten we altijd over we. Hè. Omdat we die wedstrijd uiteindelijk winnend konden afsluiten. Het is denk ik voor Nederland super belangrijk dat ze echt scherp uit de startblokken komen. En ik was echt verbijsterd om te zien hoe ze dat tegen de Belgen deden. Want België is gewoon wel een goede ploeg. Nu uitgeschakeld overigens. Hebben verloren van Duitsland in de achtste finales. Dus zij gaan niet naar de kwartfinales. Maar ja, België heeft met Britt Herbots natuurlijk een geweldige pasenloper. Een geweldige hoekspeelster die heel veel ballen kan raakschieten. Eigenlijk een beetje een ideale speler naast een sterke diagonaal. En Nederland heeft ook een hele goede diagonaal met Alice Dambrink. Maar ik vind juist dat die hoekspelers die dan ook de helft van die ballen zouden moeten scoren, die laten het nog wel een beetje afweten. Hè. Ze zijn ook lang niet fit geweest. Je ziet dat Jolien Knollema nog niet alles kan spelen bij Nederland. Moest er tegen Azerbeidzjan uit vanwege die hoofdpijnklachten. Was ook een heksenketel van geluid. Maar ja, juist op die posities zou je willen dat je daar de power kan brengen van een Nika Daalderop of van een Nova Maring. Die dat echt in zich hebben. Waardoor de afhankelijkheid van bijvoorbeeld je eigen diagonaal niet zo groot gaat worden. Ja, en dat kan Nederland nu nog niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Hè. De spelers die er nu staan, die doen het naar vermogen. Marit Jasper is weer fit. Doet het goed, is ook redelijk stabiel in de passing. Laura Jansen vind ik vooral beter in de passing. Komt vaak in de aanval net iets te kort. Wat wat lengte, wat power. Maar kan zich ook wel terugvechten. Dat is echt wel een vechter. Dus ja, er zit van alles in het vat. De vraag is of het morgenmiddag genoeg gaat zijn tegen Polen. Want ik zei het al, dat is de nummer 4 van de wereld. En wat mij betreft echt een outsider om de topplekken voor wat betreft dit EK.
0: Nu had je het al een klein beetje over dat scorende vermogen van de hoekspeelsters. Je zegt dat mag misschien wel wat meer. Zag je dat dan ook bijvoorbeeld terug in die vierde set tegen Slovenië? Want daar heeft Oranje 4 matchpoints gekregen. Slovenië leek al bijna de tientallen gehad te hebben met de knock-out uit de wedstrijd te zijn. Maar ja, die komen dan toch nog terug. Hè. 29-31 is wel echt een verlenging van een set. Zie je uiteindelijk wel dat in die vijfde set Oranje relatief de wedstrijd makkelijk naar zich toebrengt. Maar die 4 matchpoints niet benutten, is daar ook bijvoorbeeld waar aan je ziet waar bijvoorbeeld dat scorende vermogen wat mist?
1: Ja en nee. Natuurlijk heb je echt sterke hoekspelers. Dan heb je gewoon meer kansen om zo'n set uit te maken. Ik vond wel dat we heel veel konden scoren. Ook met de middenspelers. Dat Sarah van Aalen die lijn ook heel goed had. Ook in de aanval. Dus wanneer de een het niet doet, dan pakt de ander het uiteindelijk wel op. Zo werkt het natuurlijk ook. Maar het gaat ook om vertrouwen en voorspelbaarheid in de aanval. En natuurlijk, als je 4 wedstrijdpunten krijgt, dan moet je hem gewoon binnenhalen. Dat scheelt jezelf gewoon 20 minuten aan extra werk. En die 20 minuten, die voel je echt hoor, een dag later. Dus Nederland had het zichzelf daar makkelijker in kunnen maken. Ik weet niet per se of dat 100% komt door het... doordat we niet de sterkste hoekspeelsters van het toernooi hebben. Die durf ik nog niet aan.
0: Maar goed, ik denk wel dat het feit is als Oranje het in die vierde set al had beslist en met 3-1 had gewonnen, dat dan de woorden in de pers wel iets anders geweest waren.
1: Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Dan spreek je toch meer over een overtuigende zege. En dan gaat het wat minder over de punten die je tussendoor hebt laten liggen of de sets die je hebt verloren. Maar dan heb je gewoon tegen een goed land met 3-1 gewonnen. En nu weten de Polen ook, tegen Slovenië. En dat team hebben zij al gehad. En daar hebben ze ruim van gewonnen. Tegen Slovenië had Nederland het toch uiteindelijk wel lastig. Kijk, de Polen die zijn eerste geworden. Die hebben hun achtste finale tegen Portugal gespeeld. En ik vond Portugal met name in de derde set heel aardig weerwerk geven aan de Polen. Maar je merkte dat op het moment dat er toen een punt of 4 achter stonden. Toen brachten de Polen weer wat van hun sterren in. Toen waren Lampkowska en Szurowska er opeens weer bij. Net als Tisiak die weer punten ging maken. En ja, dan heb je gelijk al een soort van ongelijke strijd. Dus de Polen konden eigenlijk... Portugal best wel wat speeltijd geven, wat punten gunnen. Maar toen het op paytime aankwam, toen kwamen de hotshots weer terug en maakten ze het gewoon heel snel af. Ja, Polen is gewoon een goede ploeg en daar moet Nederland zich tegen weren. Nederland heeft morgen echt een hele goede dag nodig om van Polen te kunnen winnen.
0: Nou, je zegt al, dan is scherp beginnen aan de wedstrijd cruciaal. Is de beste manier om de Polen te bestrijden ze dan gewoon maar gelijk vanaf minuut 1 bij de strot grijpen?
1: Ja, dat denk ik ook. Vanaf begin af aan in de wedstrijd heel scherp zijn in je service, in je eigen passing. Het zijn natuurlijk de basisingrediënten van elke volleybalwedstrijd. En ik weet het, elke coach die hamert erop. We gaan scherp beginnen, we gaan goed beginnen. We hebben een service target, maar het moet er wel uitkomen op zo'n moment. En natuurlijk staat er ook echt wel druk op. Want er zitten best wat spelers in het Nederlands team die dat nog niet eerder hebben meegemaakt. Een Indy Baaiens, maar ook inmiddels wel Sarah van Aalen en Britt Bongaerts. Die hebben dat allemaal wel eens meegemaakt. Die zijn er wel vaker bij geweest. Die waren er ook in 2023 bij, toen Nederland brons pakte. Maar er zitten echt ook heel veel spelers bij die nog nooit op dit niveau in die finales hebben gespeeld. Ja, vanaf dat moment is het allemaal nieuw. Daar heb je ook even tijd voor nodig. Finales moet je leren spelen. En ja, Nederland moet heel scherp blijven met de service. Ik vind vooral de service van onze middenspelers, van Indy Baaiens, van Britten Stuut, vind ik heel goed. Net als van Ellis Danbrink. Maar de rest moet gevaarlijker kunnen blijven serveren in series. En dan heeft Nederland een kans. En anders wordt dit het eindstation voor Oranje. Want Polen is gewoon eigenlijk op de meeste posities net iets beter dan Nederland.
0: Dus ja, eigenlijk de conclusie, als Nederland echt een goede dag heeft en het begint scherp aan de wedstrijd, dan maakt het kans tegen Polen. Andersom gezegd, nou ja, mocht Nederland het toernooi verlaten na deze wedstrijd, is dat dan ja, ook wel het maximaal haalbaar geweest wat Felix Kozłowski met deze selectie, met dit team wat hij nu tot zijn beschikking heeft kunnen halen?
1: Ja, wat mij betreft wel. Ik denk dat je, als je nu simpelweg kijkt naar het deelnemersveld voor de kwartfinales, daar heeft Nederland zich nu natuurlijk voor gekwalificeerd. Nu komt de ploeg in aanraking met straks leveren die vier kwartfinales ook de vier halve finalisten over. Wat mij betreft, ik zei het al, Italië en Turkije de grote favorieten met twee outsiders daarbij. En dat zijn Servië en Polen. Ja, en we gaan morgen en overmorgen gaan we zien hoe die wedstrijden gaan lopen. Vanavond natuurlijk al de eerste, of vanmiddag de eerste wedstrijden. Servië tegen Griekenland. Nou, dat wordt een 3-0 overwinning. De Grieken hebben één keer Frankrijk verrast, maar gaan dat niet nog een keer doen. Wedstrijd wordt gefloten door onze eigen Marco van Zanten, een Nederlandse scheidsrechter trouwens. En Italië tegen Zweden. Dat gaat Italië ook geen problemen opleveren. Nou, dan heb je Servië en Italië alvast op de halve finale plaatsen. Polen en Nederland, laat ik die keuze dan nog maar niet maken. En ik verwacht dat Duitsland tegen Turkije in Turkije, dat gaat hem niet worden voor Duitsland. Dus dan gaan de Turken ook door. Ja, nou ja, dan laat het maar Polen of Nederland. Ik ben benieuwd. We gaan het zien morgen.
0: We gaan het zien. De wedstrijd, vanaf hoe laat kunnen we morgen onze Team NL volleybaldames verwachten en waar kunnen we
1: Ja,
0: het
1: de
0: beste
1: wedstrijd.
0: volgen?
1: Ja, wij beginnen om 2:50 op Ziggo Sport 1. Dus op kanaal 14 voor de Ziggo-klanten. Op Ziggo Sport 1. Ja, bij Ziggo is dat 401. En bij de KPN zal het ergens anders zijn als je daar een abonnement hebt. Maar daar is hij te volgen. De hele wedstrijd tussen Nederland en Polen. Maar ook alle andere wedstrijden in de kwartfinale zijn ook bij Ziggo Sport te volgen. Niet met Nederlands commentaar, maar wel met gewoon dat je de wedstrijd kan zien. Dus die zenden we ook uit op onze kanalen voor de abonnees.
0: We gaan het allemaal volgen. Laten we hopen op een, nou ja, dan toch maar een mooie verrassing. Zo hoopvol zijn we natuurlijk ook alweer als
1: Ja,
0: Nederlanders.
1: daar hoop ik ook op, zeker. Ja.
0: Raymond Koning van Ziggo Sport, dank voor je tijd en alvast veel succes morgen.
1: Dankjewel.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het IndyCar seizoen 2026 die loopt langzaam ten einde. Waar we komend weekend de seizoensafsluiter gaan krijgen op het circuit van Laguna Seca, konden we afgelopen weekend wel alvast de kampioen kronen. Tijdens de twee luiken op de Milwaukee Mile stelde Spanjaard Alex Palou zijn 5e titel in 6 jaar tijd veilig. Wat hem momenteel ook de op 2 na succesvolste IndyCar coureur ooit maakt qua titels. De Mexicaan Pato O'Ward die wist dan weer bij de races van het afgelopen weekend te winnen. En onze landgenoot Rinus Vicky die haalde tijdens de eerste race het podium. Hij werd 3e en keurig 7e tijdens race 2. Ik ga erover in gesprek met René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Er waren een paar korte nachtjes, denk ik.
2: Oh, ja, het viel niet mee. Het originele tijdschema was eigenlijk best wel gunstig voor de Nederlandse fans. Alleen, dan heb je een oval en dan heb je ook nog de regenval. En dan gaat het hele tijdschema overhoop. Dus het waren twee korte nachten inderdaad. Maar wel genoeg spektakel gezien gelukkig om wakker te blijven.
1: Dat zeker. Want wat het even ingewikkeld maakte. We begonnen het weekend met race 1. Die werd door weersomstandigheden uitgesteld. Of in ieder geval even tijdig gekapt. Dat moest zo dusdanig worden uitgesteld dat we eerst race 2 hadden. Waarna we na race 2 nog race 1 finishten.
2: Ja, dat zorgde voor genoeg hilariteit op zowel social media en ook tijdens onze uitzending. Had je dus de situatie dat de winnaar van race 2 eerder bekend was dan de winnaar van race 1. Of dat zelfs Pato O'Ward race 2 won, terwijl die de andere wedstrijd nog aan de leiding ligt. Maar die moest nog gereden worden. Nou, heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het gewoon een rechte kwestie was. He, dat ze gewoon de tweede race van het weekend eigenlijk op de originele tijd gewoon wilden laten plaatsvinden. Vooral voor het Amerikaanse publiek. En dat die dat afmaken van die eerste wedstrijd, dat eigenlijk als een soort moedje voelde. Maar uiteindelijk was dat misschien wel een van de betere wedstrijden van het jaar. Dus ik ben blij dat we die ook afgemaakt hebben.
1: Ik kan zeggen, we hebben het soms wel eens over een race in een race. Maar dit was letterlijk een race in een race.
2: Ja, het was. Kijk, en het is ook op Milwaukee. Dat is een korte oval. Heel anders dan bijvoorbeeld zo'n superspeedway als Indianapolis. Maar het blijft genieten. Je kunt gewoon 2-3 dik. Veel tactische verschillen. Overal spektakel. Het was heerlijk. Helemaal goed.
1: Ja, laten we het allereerst maar eens gewoon over de Nederlander hebben. Rinus Vicky, Rinus van Kalmthout. Die had werkelijk waar een fantastische race 1. Zou ongetwijfeld heel even gebaald hebben van het feit dat toen hij eenmaal in de top 3 te vinden was, dat de race wat dat betreft door de weersomstandigheden werd gecanceld. Maar ja, keurig op het podium, 3e en ook nog eens een keer 7 in race 2. Fantastisch weekend.
2: Absoluut, ja, geweldig weekend. Ze hadden hier ook getest een tijdje geleden en we spraken hem al een paar weken terug ter voorbereiding op de drukke seizoensfinale. En onder andere Milwaukee had hij al toch al rood omcirkeld van daar moeten we echt kunnen gaan scoren. Niet op de eerste plaats omdat Junkels daar eigenlijk in het verleden altijd best wel goed gaat. Maar dan moet het ook maar eventjes lukken. En bij zo'n double header weekend waarbij het klinkt gek, maar dan heb je dus best wel minder tijd om te trainen omdat de rest van het schema best wel in elkaar gedrukt is. Dan moet je meteen goed vanuit de vrachtwagen rollen en dat deed hij eigenlijk al. Meteen in de eerste vrije training had hij zich als 5e geplaatst. Kwalificatie was dan echt wel een tegenvaller. Dan hadden ze bij het team echt niet de auto goed afgesteld. Dus het moest dus helemaal vanaf de 24e plek komen. Inclusief een gridstraf ook. Dus dat hielp dan ook niet mee. Vanwege het inzetten van een extra motor. Maar uiteindelijk kon hij zich zo makkelijk naar voren knokken. En dan was het ook goed om te zien dat het niet alleen maar op de zaterdag was. Maar ook op de zondag kon hij dat ook doen. Dus het was echt een constant een goede auto. En dat is ook wel iets wat eigenlijk gewoon een trend is geweest de afgelopen maanden. Ze hebben echt stappen gezet bij Junkers Hollinger Racing. En dat uiteindelijk dan uitbetaald naar een podiumfinish.

0: denk even naar Washington, dat hij er eigenlijk heel ongelukkig uitgetikt was, terwijl hij daar ook echt wel resultaat kon halen.
1: Ja, absoluut. En het grappige is, eigenlijk na de Indianapolis 500 is er een soort omslag geweest bij het team. Ze hebben toch best wel wat ontwikkeld in mensen, de juiste poppetjes neerzetten. En je ziet dat het zich gewoon uitbetaalt. Eigenlijk vanaf dat moment, tot de Indy 500 had hij nog maar één top 10 klassering. Nou, toen was het team al blij als ze in de top 10 kwamen. Nu merk je al dat gewoon, tot daarna, de afgelopen wedstrijden, drie keer een top 4 klassering gehad, werd hij drie keer vierde. Ja, dan werd toch bijna gebaald dat er een podium niet in zat. Dus dat is wel een mooie shift geweest. Dat je dus eerst tevreden was met een top 10 klassering. Ja, en nu ben je dan ontevreden als je het podium niet haalt. Dus in die zin, ja, gewoon goede stappen. En gewoon een heel goed seizoen. En Rinus is dus ook op weg naar zijn beste klassering uit zijn IndyCar carrière. Staat nu gewoon in de top 10. En dan staat hij gewoon echt voor best wel grote namen. En dat met zo'n klein team. Ik denk dat dit echt wel een van de betere seizoenen is geweest voor Rinus Wieckers uit zijn carrière.
0: Ja, er staat gewoon direct voor namen als Will Power, Scott Dixon, Alexander Rossi. Dat zijn natuurlijk niet de minste. Kijken we wel even vooruit naar boven, zeg maar. Daar weten we in ieder geval al één ding. Alex Palou, wederom kampioen. Vierde titel op rij, vijfde in zes jaar tijd. Ja, minder overmacht natuurlijk wel dan de vorige keer. Toen was hij al iets eerder kampioen. Maar nog steeds, ja. Wie stopt? Ja, wie gaat hem stoppen?
1: Ja, nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wie gaat hem stoppen? Het is sinds hij bij Ganassi rijdt, sinds 2021, is er eigenlijk niemand die hem aan kan. Het is ongelooflijk hoe constant hij blijft presteren. En ook dit jaar gewoon weer. Het is op alle vlakken komt de concurrentie tekort. Of het nou een kwalificatie is, of het nou een prestatie is op een roadcourse, of een streetcourse, of een oval. Het maakt allemaal niet uit. Alex Palou heeft het hele IndyCar spelletje inmiddels wel uitgespeeld. En het team ook. Het enige waar we ook de afgelopen weekend een beetje over hebben nagedacht, het enige wat hem zou kunnen tegenhouden, is het feit dat misschien Christian Lundgaard in die nummer 9 gaat zitten van Scott Dixon. Ja, dan krijgt hij toch wel wat extra interne druk en interne concurrentie. Hoe gaat hij daarmee om? Maar vooralsnog, je noemde het al, hij heeft nu dus 5 titels, staat derde in de all-time ranks. Hij is nu al een van de grootste en hij gaat alleen nog maar groter worden. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Het is ongelooflijk talent en ook gewoon weer goed uitgevoerd dit jaar.
0: Ja, en dat ding wat wel interessant maakt, hij is natuurlijk nog steeds, heeft 100 punten voorsprong in het kampioenschap, wordt dan dus afgelopen weekend kampioen. Het is niet, in tegenstelling tot misschien het vorige seizoen, om maar even een voorbeeld te noemen, al was dat natuurlijk wel echt een bizar seizoen. Hij liet ook wel op af en toe momenten te zien wel gewoon menselijk te zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan DC.
1: Ja, nou ja, het aardige is, dat is dan ook een van de weinige dingen dat je echt dacht, nou echt, dat hij echt een off weekend heeft. Maar het rottige is, de concurrentie heeft veel vaker gewoon een off weekend. En Palou heeft er misschien maar één. En als hij misschien een ander weekend heeft waar het een beetje moi gaat, dan wordt hij alsnog gewoon vierde of vijfde. Of misschien eigenlijk niet wel op het podium. Een slechte wedstrijd voor Palou is in de basis nog steeds een top 6 klassering. Ja, en dan, daarmee haal je titels. Nu dus ook weer. Er is altijd een andere nummer 2 die opstaat. Volgens mij is Christian Lundgaard nu ook weer de nieuwe nummer 2 geworden bijvoorbeeld. Terwijl Carl Kirkwood eigenlijk het hele seizoen degene was die in de achtervolging ging. Ja, maar ook die verzaakt. Dus ik wil niks tekort doen aan de titels van Alex Palou. En zeker dit jaar ook niet. Maar het is ook niet zo dat de concurrentie het hem heel moeilijk maakt.
0: Nee, sterker nog, je hebt het over die positie 2. Die is natuurlijk heel erg spannend. Met inderdaad Christian Lundgaard nu op 2. Kyle Kirkwood terug naar 3. En ja, Petter O'Ward, de man die beide wedstrijden won in Milwaukee, staat daar heel kort achter. Hè? Volgens mij het gat tussen de nummer 2 en nummer 4 met nog één wedstrijd te gaan is maar 4 punten.
1: Nou, kijk, het gaat natuurlijk helemaal nergens over in die zin. Ze willen eigenlijk met z'n drieën strijden voor die P1-plek. Maar goed, lekker de wintermaanden ingaan, dat is altijd lekker. Ik denk dat het voor Pato O'Ward een hele goede opsteker is dat hij toch al wat van zijn seizoen gemaakt heeft. Want in alle eerlijkheid, het viel tot dit weekend echt niet mee met de Mexicaan. Christian Lundgaard die zal met opgeheven hoofd graag McLaren willen verlaten. En Carl Kirkwood, ja, die wil ook eigenlijk laten zien dat hij de kroonprins is om Alex Palou aan te kunnen, wellicht volgend jaar. Dus ze hebben alle drie wel een eigen reden om die P2 in het kampioenschap op te

0: eisen. Maar eigenlijk zijn dat maar de kruimels. De dikke vette vis die is nog echt wel gevangen door Palo. Wederom.
1: Komend weekend, tot slot, de seizoensafsluiter Laguna Seca. Wat kunnen we van die race verwachten?
0: Ja, Laguna Seca, geweldig circuit natuurlijk. Een prachtige roadcourse. Waar je dus ook weer ziet de mooie diversiteit van de IndyCar-series. Hè? Vorig weekend in de straten van Washington DC. Dit weekend hadden we dan de korte oval van Milwaukee. En volgende week dan een fraaie roadcourse. Het is toch ook wel weer een Palobaan. Het zal me verbazen als Alex Palou. Nou, niet voor de overwinning zou strijden. Lundgaard kan ook daar heel goed gaan. Maar ook Rinus Fiekee gaat eigenlijk best wel vaak heel goed op Laguna Seca. En hij heeft ook wat recht te zetten. Want vorig jaar was het, toen hij nog voor Dale Coyne reed, werd hij achterstevoren getikt door Kyle Kirkwood. Terwijl hij in een goede klassering had. Dus ja, ik ben benieuwd. Rinus Fiekee kan ook nog op een hele mooie manier zijn seizoen afsluiten. Maar hou er ook gewoon rekening mee dat Alex Palou gewoon gaat winnen.
1: We gaan het in de gaten houden. In ieder geval een fantastisch weekend gezien op de Milwaukee Mile. Zeker voor Rinus van Kalkhouten. René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. Mag ik je danken voor je tijd. En spreken we
0: ja,
1: elkaar
0: graag
1: ontzettend
0: gedaan.
1: Snel.
2: All Sports Radio Live.

0: thuis, tijdens je training, in de sportkantine of uit. Dit is All Sports Radio.
1: I left the key under the doormat of my hotel.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Dede Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers. En ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt, de vraag vanuit de consument, voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal, je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante dubbels. En dat zijn ook, ze spelen een mixed double dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de 4. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijk prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie, die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het veld dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazzen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment en we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi. Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld is in de algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dan ben ik wel enigszins subjectief, maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu in ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull, heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus, op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als de Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wou beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft, richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven, maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem op zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal een klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeier leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken. Want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen, is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft opgecreëerd en een soort horizontale programmering, elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan, van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien, dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten gingen zijn richting Xavi en jou hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn? Nou.
2: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en het podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me erin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Wolbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wil je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau, die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederland Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, maar daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen dat rijmt dan niet. Want als hij zegt de sponsormerken die het meeste impact hebben en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door de anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan billijken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in de laatste, in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Daar zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. Daar weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles,

0: De Hand of Goldball, waarin hij in die wedstrijd 2 keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3,35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht. Dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen, bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen. Het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen. Dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar, hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
0: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
0: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken, en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd, om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan. En die is voorlopig weer even stopgezet en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5,500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
0: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport. En

0: en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers, de basketball franchise, NBA franchise, verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
0: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA-franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
0: Absoluut. Tot volgende week, Robert. Tot zo.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Aankomend weekend gaan we van start met de traditionele strijd om de Nederlandse honkbaltitel, namelijk de Holland Series. In de Best of Seven Series zijn het recordkampioen Curaçao Neptunus uit Rotterdam en de Amsterdam Pirates, wat dan weer een van de talentverenigingen van Topsoort Amsterdam is, die het dit seizoen tegen elkaar op gaan nemen. Voor de Pirates was de laatste Holland Series alweer 3 jaar geleden, nadat het de vorige 2 seizoenen in de playoffs het onderspit dolf tegen respectievelijk HCW en Neptunus zelf. Ja, hoe leeft men bij de Pirates eigenlijk vooruit naar deze Holland Series? En wat verwachten ze eigenlijk? Ik ga het erover hebben met coach Mervin Gario. Mervin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, sowieso lijkt het me allereerst toch wel heel erg fijn om na 3 jaar eindelijk weer eens in de Holland Series terug te zijn.
2: Ja, zeker. Het voelt ook goed. Gisteren hadden we het over met de training. Je merkt dat iedereen relaxed is en lekker aan trainen en klaar zijn voor de Holland Series.
1: Ja, neem ons even mee naar dit seizoen tot nu toe natuurlijk in de hoofdklasse. Want je komt natuurlijk niet zomaar terecht in de Holland Series. Hoe loopt het seizoen tot nu toe sowieso bij jullie?
2: Nou, het seizoen heeft echt goed gelopen bij ons. We waren ook een van de favorieten samen met K9 en Twins. We hebben een mooi seizoen neergelegd met het hele team. En nu staan we in de Holland Series.
1: Ja, dat had overigens dus nog wel een interessante voeten in de aarde wat dat betreft in die playoffs. Hè. Jullie speelden tegen Oosterhout Twins. Want er was nog zelfs een heel protest gaande. En een wedstrijd die vanaf de 7e inning moest worden hervat.
2: Correct. Ja, het was een situatie tijdens de wedstrijd op zaterdag in Oosterhout. Waar de jongens van Twins hebben een hittingballtruc gedaan. Jammer genoeg was de pitcher nog op de pitcher mount wanneer ze dat hebben gedaan. En dat mag niet in onze spelregel.
1: Wat gebeurt er daarna? Want is het dan gewoon ook direct klaar als jullie een protest indienen? Want uiteindelijk moest er van alles gebeuren voordat die wedstrijd eigenlijk hervat werd.
2: Ja, correct. Als je een protest aanvraagt op dat moment bij de scheids, dan speel je gewoon de wedstrijd uit. Als je de wedstrijd wint, dan meestal trek je de protest in. Op dit moment hadden wij met een walk-off hebben Twins gewonnen met 1-0. En toen dachten we wel, weet je wat, we gaan toch die protest aantekenen. En toen hebben we wel de protest gewonnen.
1: Dan moet er natuurlijk weer een wedstrijd hervat worden vanaf de 7e inning. Dat deden jullie eigenlijk best wel succesvol.
2: Dat ging best goed. We kwamen ook met het vertrouwen van, jongens, we gaan het sowieso afmaken zaterdag bij Twins. En van het eerste moment dat Julian Goins die dubbel sloeg. Ik merk aan mijn team dat de jongens vanaf dat moment gelijk omhoog ging. En ik merk aan Twins die een beetje inzakken. En op een gegeven moment ging van de eerste punt naar de tweede punt naar de derde punt. En dan merk ik gelijk dat het bijna klaar was.
1: Dan is het wel een verschil tussen of je dat duel 1-0 verliest of in dit geval met 6-1 wint.
2: Correct.
1: Overigens was het met een clean sweep. Het is dan een best of 5. In dit geval wonnen jullie 3 wedstrijden. Dus dan is het gelijk klaar. Dat is op zich natuurlijk wel een lekkere voorbereiding op de aanstaande Holland Series.
2: Ja, zeker. Kijk, het wordt ook voor ons om een goede prestatie neer te zeggen tegen Twins. En als we dat succesvol hebben afgerond, dan gaan we naar de Holland Series om daar ook weer met het hele team en de staf een mooie Holland Series te laten zien. En hopen we dat we die titel weer naar huis brengen.
1: Jullie nemen het op tegen niet de eerste, de beste ploeg natuurlijk. Curaçao Neptunus, recordkampioen in Nederland. Voordat we daar naartoe gaan, jullie hebben natuurlijk ook het reguliere seizoen tegen elkaar gespeeld. Hoe waren die wedstrijden?
2: Waren ook spannend. Waren topwedstrijden tegen elkaar. We zijn geëindigd met 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren. En andersom ook. Voor Neptunus. Dus ik denk dat we een beetje aan elkaar gewaagd. Maar ik zou altijd zeggen, de bal is rond. En wij gaan ervoor om een goede potje neer te zetten tegen Neptunus.
1: Nou, nu starten jullie komende zaterdag in Rotterdam. Zo'n eerste wedstrijd uit, is dat gunstig? Of had je misschien liever thuis begonnen?
2: Kijk, we zeggen allemaal liever thuis begonnen. Maar ik denk, het maakt niet uit waar we beginnen. Wij gaan gewoon de strijd aan tegen Neptunus. Of het thuis is of het uit is. En wij gaan proberen om de W, dus de win, thuis te brengen. En dan vanuit daar naar zondag gaan. Maar wedstrijd voor wedstrijd gaan we gewoon spelen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor?
2: Ja, supergoed. Relax. We zijn aan het genieten met elkaar. Grapjes maken. Lachen. Met elkaar dingen voorbereiden. Dus dat gaat heel goed. En nogmaals, ik ben zeker trots op deze jongens. En ook aan mijn staf. Maar ook aan de club. Maar we doen het samen. En dat is belangrijk.
1: Ja, want het is natuurlijk een groepsprestatie. Dat zou je als coach waarschijnlijk ook wel onderschrijven. Maar toch, voor de mensen die wat minder hebben gevolgd dit seizoen. Wie zijn nou echt de spelers die er bij jullie wat dat betreft boven uitsteken? Of in ieder geval de jongens zijn om echt in de gaten te houden?
2: Ik denk dat je de hele team in de gaten moet houden. Niet alleen één jongen, maar de hele team. Want dat is hoe wij functioneren als een team. Ik kan heel veel namen noemen. Maar ik noem naam aan de hele team. Waar iedereen moet uitkijken. Want iedereen is uniek in zijn eigen.
1: Ja, precies. Ja, dat is zo'n mooi politiek correct antwoord dat ik al wel verwacht van jou als coach, Mervin. Maar ja, het is natuurlijk ook een collectieve prestatie die je met het team neerzet. Nu zei je al in het reguliere seizoen 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren. Het is dus echt aan elkaar gewaagd. Wat betekent dat voor de aankomende Holland-series?
2: Nou, ik denk dat iedereen moet naar de velden toe komen. Want er wordt echt een mooie spektakelwedstrijd tegen deze twee ploegen. En we zeggen altijd, the best man win, the best team win. Maar we gaan ervoor om toch de kampioenschap weer naar huis te brengen.
1: Nu is het het leukste natuurlijk altijd, voor de neutrale kijker sowieso, als het helemaal naar het einde gaat. Hè? Dus dat er een Game 7 aan te pas moet komen. Verwacht je dat ook met de 3-3, dat zijn natuurlijk bij elkaar 6 wedstrijden, dat het ook uiteindelijk op een Game 7 zal gaan uitdraaien?
2: Weet je, we weten niet wat gaat gebeuren. Het enige wat ik wel weet over mijn team, wij willen het zo snel mogelijk afmaken. Maar nogmaals, de bal is rond. Er kan van alles gebeuren. Maar we gaan gewoon wedstrijd voor wedstrijd spelen. En we gaan ook gewoon lekker honkballen. En genieten met elkaar.
1: Nou ja, toch natuurlijk wel even ruimte voor het publiek, voor de luisteraar. Wanneer spelen jullie thuis in Amsterdam? En waarom moeten de mensen nou voornamelijk gewoon naar jullie toe komen?
2: We spelen de eerste thuiswedstrijd op zondag. Ik vraag iedereen om naar de velden toe te komen. Kom even je ploeg aanmoedigen. Kom ons aanmoedigen. Want wij gaan weer een mooie honkbal laten zien. En het wordt echt spectaculair tussen die twee ploegen. Voor de Holland-series.
1: Nou ja, en wat het verleden wel geleerd heeft, is dat het wedstrijden tussen Curaçao, Neptunus en de Amsterdam Pirates zijn nooit saai. Dus dat zal hoe dan ook een spektakel worden. Mervin Gario, coach van Amsterdam Pirates, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk jij en je ploeg heel erg veel succes tijdens de aankomende Holland-series.
2: Nou, dankjewel. En dankjewel dat ik mag meedoen aan jullie programma. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het IndyCar seizoen 2026 die loopt langzaam ten einde. Waar we komend weekend de seizoensafsluiter gaan krijgen op het circuit van Laguna Seca, konden we afgelopen weekend wel alvast de kampioen kronen. Tijdens het tweeluik op de Milwaukee Mile stelde Spanjaard Alex Palou zijn 5e titel in 6 jaar tijd veilig. Wat hem momenteel ook de op 2 na succesvolste IndyCar coureur ooit maakt qua titels. De Mexicaan Pato O'Ward die wist dan weer bij de races van het afgelopen weekend te winnen. En onze landgenoot Rinus Fike, die haalde tijdens de eerste race het podium. Hij werd 3e en keurig 7e tijdens race 2. Ik ga erover in gesprek met René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Er waren een paar korte nachtjes, denk ik.
2: Ja, het viel niet mee. Het originele tijdschema was eigenlijk best wel gunstig voor de Nederlandse fans. Alleen, dan heb je een oval en dan heb je ook nog de regenval. En dan gaat het hele tijdschema overhoop. Dus het waren twee korte nachten inderdaad. Maar wel genoeg spektakel gezien gelukkig om wakker te blijven.
1: Dat zeker. Want wat het even ingewikkeld maakte. We begonnen het weekend met race 1. Die werd door weersomstandigheden uitgesteld. Of in ieder geval even tijdig gekapt. Dat moest zo dusdanig worden uitgesteld dat we eerst race 2 hadden. Waarna we na race 2 nog race 1 finishten.
2: Ja, dat zorgde voor genoeg hilariteit op zowel social media en ook tijdens onze uitzending. Had je dus de situatie dat de winnaar van race 2 eerder bekend was dan de winnaar van race 1. Of dat zelfs Pato O'Ward race 2 won, terwijl die de andere wedstrijd nog aan de leiding ligt. Maar die moest nog gereden worden. Nou, heel, heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het gewoon een rechte kwestie was. He, dat ze gewoon de tweede race van het weekend eigenlijk op de originele tijd gewoon wilden laten plaatsvinden. Vooral voor het Amerikaanse publiek. En dat die dat afmaken van die eerste wedstrijd, dat eigenlijk als een soort moedje voelde. Maar uiteindelijk was dat misschien wel een van de betere wedstrijden van het jaar. Dus ik ben blij dat we die ook afgemaakt hebben.
1: Ik kan zeggen, we hebben het soms wel eens over een race in een race. Maar dit was letterlijk een race in een race.
2: Ja, het was. Kijk, en het is ook op Milwaukee. Dat is een korte oval. Heel anders dan bijvoorbeeld zo'n superspeedway als Indianapolis. Maar het blijft genieten. Je kunt gewoon 2-3 dik. Veel tactische verschillen. Overal spektakel. Het was heerlijk. Helemaal goed.
1: Ja, laten we het allereerst maar eens gewoon over de Nederlander hebben. Rinus Wieke, Rinus van Kalmthout. Die had werkelijk waar een fantastische race 1. Zou ongetwijfeld heel even gebaald hebben van het feit dat toen hij eenmaal in de top 3 te vinden was, dat de race wat dat betreft door de weersomstandigheden werd gecanceld. Maar ja, keurig op het podium, 3e en ook nog eens een keer 7 in race 2. Fantastisch weekend.
2: Absoluut, ja, geweldig weekend. Ze hadden hier ook getest een tijdje geleden en we spraken hem al een paar weken terug ter voorbereiding op de drukke seizoensfinale. En onder andere Milwaukee had hij al toch al rood omcirkeld van daar moeten we echt kunnen gaan scoren. Niet op de eerste plaats omdat Junkels daar eigenlijk in het verleden altijd best wel goed gaat. Maar dan moet het ook maar eventjes lukken. En bij zo'n double header weekend waarbij het klinkt gek, maar dan heb je dus best wel minder tijd om te trainen omdat de rest van het schema best wel in elkaar gedrukt is. Dan moet je meteen goed vanuit de vrachtwagen rollen en dat deed hij eigenlijk al. Meteen in de eerste vrije training had hij zich als 5e geplaatst. Kwalificatie was dan echt wel een tegenvaller. Dan hadden ze bij het team echt niet de auto goed afgesteld. Dus het moest dus helemaal vanaf de 24e plek komen. Inclusief een gridstraf ook. Dus dat hielp dan ook niet mee. Vanwege het inzetten van een extra motor. Maar uiteindelijk kon hij zich zo makkelijk naar voren knokken. En dan was het ook goed om te zien dat het niet alleen maar op de zaterdag was. Maar ook op de zondag kon hij dat ook doen. Dus het was echt een constant een goede auto. En dat is ook wel iets wat eigenlijk gewoon een trend is geweest de afgelopen maanden. Ze hebben echt stappen gezet bij Junkers Hollinger Racing. En dat uiteindelijk dan uitbetaald naar een podiumfinish. Ja, dat is loon naar werken.
1: Plus het is eigenlijk ook wel fijn dat je dat een keer gewoon puur op pace doet in plaats van tussen haakjes gelukkig met strategie.
2: Ja, absoluut. Ja, het was de eerste race officieel, maar eigenlijk de tweede wedstrijd die we reden dat weekend. Hoorde die eigenlijk gewoon altijd in die top 5 thuis. En dat hij dan uiteindelijk in de absolute slotfase nog met dan misschien een beetje geluk van een achterblijver. Maar ja, het feit dat je er wel kan zijn en iemand kan inhalen, waardoor je niet 4e eindigt. Maar 3e eindigt. Ja, dat is geweldig. Echt op snelheid goed gedaan.
1: Ja, want hij heeft natuurlijk wel misschien wat pech achter de rug. Hè. Denk even aan Washington, dat hij er eigenlijk heel ongelukkig uitgetikt was. Terwijl hij daar ook echt wel resultaat kon halen?
2: Ja, absoluut. En het grappige is, eigenlijk na de Indianapolis 500 is er een soort omslag geweest bij het team. Ze hebben toch best wel wat ontwikkeld in mensen, de juiste poppetjes neerzetten. En je ziet dat het zich gewoon uitbetaalt. Eigenlijk vanaf dat moment, tot de Indy 500 had hij nog maar één top 10 klassering. Nou, toen was het team al blij als ze in de top 10 kwamen. Nu merk je al dat gewoon, tot daarna, de afgelopen wedstrijden, 3 keer een top 4 klassering gehad, werd hij 3 keer 4e. Ja, dan werd toch bijna gebaald dat er een podium niet in zat. Dus dat is wel een mooie shift geweest. Dat je dus eerst tevreden was met een top 10 klassering. Ja, en nu ben je dan ontevreden als je het podium niet haalt. Dus in die zin, ja, gewoon goede stappen. En gewoon een heel goed seizoen. En Rinus is dus ook op weg naar zijn beste klassering uit zijn IndyCar carrière. Staat nu gewoon in de top 10. En dan staat hij gewoon echt voor best wel grote namen. En dat met zo'n klein team. Ik denk dat dit echt wel een van de betere seizoenen is geweest van Rinus Wieckens in zijn carrière.
1: Nou, er staat gewoon direct voor namen als Will Power, Scott Dixon, Alexander Rossi. Dat zijn natuurlijk niet de minste. Kijken we wel even vooruit naar boven, zeg maar. Daar weten we in ieder geval al één ding. Alex Palou, wederom kampioen. 4e titel op rij, 5e in 6 jaar tijd. Ja, minder overmacht natuurlijk wel dan de vorige keer. Toen was hij al iets eerder kampioen. Maar nog steeds, ja. Wie stopt? Ja, wie gaat hem stoppen?
2: Ja, nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wie gaat hem stoppen? Het is sinds hij bij Ganassi rijdt, sinds 2021, is er eigenlijk niemand die hem aan kan. Het is ongelooflijk hoe constant hij blijft presteren. En ook dit jaar gewoon weer. Het is op alle vlakken komt de concurrentie tekort. Of het nou een kwalificatie is, of het nou een prestatie is op een roadcourse, of een streetcourse, of een oval. Het maakt allemaal niet uit. Alex Palou heeft het hele IndyCar spelletje inmiddels al uitgespeeld. En het team ook. Het enige waar we ook de afgelopen weekend een beetje over hebben nagedacht, het enige wat hem zou kunnen tegenhouden, is het feit dat misschien Christian Lundgaard in die nummer 9 gaat zitten van Scott Dixon. Ja, dan krijgt hij toch wel wat extra interne druk en interne concurrentie. Hoe gaat hij daarmee om? Maar vooralsnog, je noemde het al, hij heeft nu dus 5 titels, staat 3e in de all-time ranks. Hij is nu al een van de grootste en hij gaat alleen nog maar groter worden. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Het is ongelooflijk talent en ook gewoon weer goed uitgevoerd dit jaar.
1: Ja, en dat ding wat wel interessant maakt, hij is natuurlijk nog steeds, heeft 100 punten voorsprong in het kampioenschap, wordt dan dus afgelopen weekend kampioen. Het is niet, in tegenstelling tot misschien het vorige seizoen, om maar even een voorbeeld te noemen, al was dat natuurlijk echt een bizar seizoen. Hij liet ook wel op af en toe momenten te zien wel gewoon menselijk te zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan DC.
2: Ja, nou ja, het aardige is, dat is dan ook een van de weinige dingen dat je echt dacht, nou echt, dat hij echt een off weekend heeft. Maar het rottige is, de concurrentie heeft veel vaker gewoon een off weekend. En Palou heeft er misschien maar één. En als hij misschien een ander weekend heeft waar het een beetje moi gaat, dan wordt hij alsnog gewoon 4e of 5e. Of misschien eigenlijk niet wel op het podium. Een slechte wedstrijd voor Palou is in de basis nog steeds een top 6 klassering. Ja, en dan, daarmee haal je titels. Nu dus ook weer. Er is altijd een andere nummer 2 die opstaat. Volgens mij is Christian Lundgaard nu ook weer de nieuwe nummer 2 geworden bijvoorbeeld. Terwijl Carl Kirkwood eigenlijk het hele seizoen degene was die in de achtervolging ging. Ja, maar ook die verzaakt. Dus ik wil niks tekort doen aan de titels van Alex Palou. En zeker dit jaar ook niet. Maar het is ook niet zo dat de concurrentie het hem heel moeilijk maakt.
1: Nee, sterker nog, je hebt het over die positie 2. Die is natuurlijk heel erg spannend. Met inderdaad Christian Lundgaard nu op 2. Kyle Kirkwood terug naar 3. En ja, Petter O'Ward, de man die beide wedstrijden won in Milwaukee, staat daar heel kort achter. Hè? Volgens mij het gat tussen de nummer 2 en nummer 4 met nog 1 wedstrijd te gaan is maar 4 punten.
2: Oh, nou kijk, ja, het gaat natuurlijk helemaal nergens over in die zin. Ze willen eigenlijk met z'n drieën strijden voor die P1-plek. Maar goed, lekker de wintermaanden ingaan, dat is altijd lekker. Ik denk dat het voor Pato O'Ward een hele goede opsteker is dat hij toch wel wat van zijn seizoen gemaakt heeft. Want in alle eerlijkheid, het viel tot dit weekend echt niet mee met de Mexicaan. Christian Lundgaard die zal met opgeheven hoofd graag McLaren willen verlaten. En Carl Kirkwood, ja, die wil ook eigenlijk laten zien dat hij de kroonprins is om Alex Palou aan te kunnen, wellicht volgend jaar. Dus ze hebben alle drie wel hun eigen redenen om die P2 in het kampioenschap op te eisen. Maar eigenlijk zijn dat maar de kruimels. De dikke vette vis die is nog echt wel gevangen door Palo. Wederom.
1: Komend weekend, tot slot, de seizoensafsluiter Laguna Seca. Wat kunnen we van die race verwachten?
2: Ja, Laguna Seca, geweldig circuit natuurlijk. Een prachtige roadcourse. Waar je dus ook weer ziet de mooie diversiteit van de IndyCar Series. Hè? Vorig weekend in de straten van Washington D.C. Dit weekend hadden we dan de korte oval van Milwaukee. En volgende week dan een fraaie roadcourse. Het is een, ja, het is toch ook wel weer een Palobaan. Het zal me verbazen als Alex Palou niet voor de overwinning zou strijden. Lundgaard kan ook daar heel goed gaan. Maar ook Rinus Wieken gaat eigenlijk best wel vaak heel goed op Laguna Seca. En hij heeft ook wat recht te zetten. Want vorig jaar was het, toen hij nog voor Dale Coyne reed, werd hij achterstevoren getikt door Kyle Kirkwood. Terwijl hij in een goede klassering had. Dus ja, ik ben benieuwd. Rinus Wieken kan ook nog op een hele mooie manier zijn seizoen afsluiten. Maar hou er ook gewoon rekening mee dat Alex Palou gewoon gaat winnen.
1: We gaan het in de gaten houden. In ieder geval een fantastisch weekend gezien op de Milwaukee Mile. Zeker voor Rinus van Kalmthouten. René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. Mag ik je danken voor je tijd. En spreken we elkaar ja, graag, graag. Tot snel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
6: Voetbal.
7: Hallo, ik ben John van het Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
6: Hockey.
8: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts.
9: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. En we mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. En daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sport Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Klaar, klaar, klaar.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo. En dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin, zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk keek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt

0: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen. Dus ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje.
1: Ja.
0: Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: Zeg maar de Grand Prix voor de jeugd.
0: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
0: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op, maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je het hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Wat, als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie.

0: categorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus ja, daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups in die leeftijd. De ja, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En dan gaan zien wat het volgend jaar met me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast. Ja, dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa, overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee, financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf, die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters, heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld, ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zon zou kunnen zijn. Nou, de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die, dat zou, qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
6: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Onze Team NL volleybaldames die maken zich momenteel op voor de kwartfinale van het EK. In Istanbul wacht donderdag Polen. En na een wat wisselvallige poolfase in Azerbeidzjan kwamen onze dames in de achtste finales nog met de schrik vrij tegen Slovenië, dat zich knap als derde had geplaatst in een hele lastige pool. Kan de ploeg van bondscoach Felix Kozlowski weer de rug rechten en het de Polen lastig gaan maken? We gaan erover in gesprek met Ziggo Sport commentator Raymond Koning. Raymond, hele goede middag.
2: Hey Robert.
1: Het goede nieuws is dat onze Team NL volleybaldames in de kwartfinale staan. Maar op meerdere momenten had het zomaar ook niet hier kunnen staan.
2: Ja, ja, dat is precies wat het is. Ze ontmoeten nu de nummer 4 van de wereld. Er zijn twee ploegen die wat mij betreft redelijk favoriet zijn voor de zegen in dit Europees kampioenschap. Italië, de nummer 1 van de wereld, maar ook Turkije als thuisspelend land krijgt hij natuurlijk nog wat extra's. Maar Polen is daar echt ook wel een mega goede outsider in dat veld. Polen heb ik nog niet zijn sterkste spel zien spelen. Misschien in die wedstrijd toen ze in de pool met Turkije afrekenden. Dat werd een 5-setter, 3-2 voor Polen. Daardoor Polen dus ook als nummer 1 in die pool. En Nederland, ja, je zei het al, heeft eigenlijk zijn sterkste spel nog niet gespeeld. Ofwel. En dan is dat de conclusie. Dat dit is wat Nederland op dit moment kan bieden. Met de spelers die er zijn. Want we moeten het niet alleen maar hebben over de Nika Daalderops en de Nova Marings die er niet bij zijn. Geen Celeste Plak meer en allerlei sterkhouders. Dit is het team nu, die moeten het gaan doen.
1: De laatste keer dat we elkaar spraken zaten we nog in de poolfase. Hadden we de eerste 3 wedstrijden gespeeld. Daarna tegen de Belgen. Op zich prachtig teruggekomen in de wedstrijd. Eigenlijk de eerste serieuze tegenstander die Oranje trof. Uiteindelijk wel in de beslissende derde set dan verloren. En uiteindelijk dan wel nog gewonnen van het thuisland, van Azerbeidzjan. Daarna de achtste finale tegen Slovenië. Ook wederom eigenlijk weer heel erg moeizaam.
2: Ja, nou, er zit wel een verschil in. Helemaal als je bijvoorbeeld kijkt naar die wedstrijden tegen de Belgen en ook tegen Azerbeidzjan, zijn twee wedstrijden waar Nederland echt slecht aan is begonnen. Dat hebben ze tegen Slovenië niet gedaan. Tegen Slovenië begon het team goed, begonnen scherp. Je zou kunnen zeggen dat ze dat verbeterden. Hebben ze niet helemaal kunnen volhouden, want Slovenië was sterk genoeg om ook weer terug te komen en sets te pakken. Leidde daarmee tot, een van de leukste wedstrijden tot nu toe van dit kampioenschap. Zeker vanuit Nederlands perspectief. Omdat we, als we winnen praten we altijd over we. Omdat we die wedstrijd uiteindelijk winnend konden afsluiten. Het is denk ik voor Nederland super belangrijk dat ze echt scherp uit de startblokken komen. En ik was echt verbijsterd om te zien hoe ze dat tegen de Belgen deden. Want België is gewoon wel een goede ploeg. Nu uitgeschakeld overigens. Hebben verloren van Duitsland in de achtste finales. Dus zij gaan niet naar de kwartfinales. Maar ja, België heeft met Britt Herbots natuurlijk een geweldige pasen loper. Een geweldige hoekspeelster die heel veel ballen kan raakschieten. Eigenlijk een beetje een ideale speler naast een sterke diagonaal. En Nederland heeft ook een hele goede diagonaal met Alice Dambrink. Maar ik vind juist dat die hoekspelers die dan ook de helft van die ballen zouden moeten scoren, die laten het nog wel een beetje afweten. Hè. Ze zijn ook lang niet fit geweest. Je ziet dat Jolien Knollema nog niet alles kan spelen bij Nederland. Moest er tegen Azerbeidzjan uit vanwege die hoofdpijnklachten. Was ook een heksenketel van geluid. Maar ja, juist op die posities zou je willen dat je daar de power kan brengen van een Nika Daalderop of van een Nova Maring, die dat echt in zich hebben, waardoor de afhankelijkheid van bijvoorbeeld je eigen diagonaal niet zo groot gaat worden. Ja, en dat kan Nederland nu nog niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Hè. De spelers die er nu staan, die doen het naar vermogen. Marit Jasper is weer fit. Doet het goed, is ook redelijk stabiel in de passing. Laura Jansen vind ik vooral beter in de passing. Komt vaak in de aanval net iets te kort. Wat wat lengte, wat power. Maar kan zich ook wel terugvechten. Dat is echt wel een vechter. Dus ja, er zit van alles in het vat. De vraag is of het morgenmiddag genoeg gaat zijn tegen Polen. Want ik zei het al, dat is de nummer 4 van de wereld. En wat mij betreft echt een outsider om de topplekken voor wat betreft dit EK.
1: Nu had je het al een klein beetje over dat scorende vermogen van de hoekspeelsters. Je zegt dat mag misschien wel wat meer. Zag je dat dan ook bijvoorbeeld terug in die vierde set tegen Slovenië? Want daar heeft Oranje 4 matchpoints gekregen. Slovenië leek al bijna de tientallen gehad te hebben met de knock-out uit de wedstrijd te zijn. Maar ja, die komen dan toch nog terug. Hè? 29-31 is wel echt een verlenging van een verlenging van een set. Zie je uiteindelijk wel dat in die vijfde set Oranje relatief de wedstrijd makkelijk naar zich toe brengt. Maar die 4 matchpoints niet benutten, is daar ook bijvoorbeeld waar aan je ziet waar bijvoorbeeld dat scorende vermogen wat mist?
2: Ja en nee. Natuurlijk heb je echt sterke hoekspelers. Dan heb je gewoon meer kansen om zo'n set uit te maken. Ik vond wel dat we heel veel konden scoren. Ook met de middenspelers. Dat Sarah van Aalen die lijn ook heel goed had. Ook in de aanval. Dus hè, wanneer de een het niet doet, dan pakt de ander het uiteindelijk wel op. Zo werkt het natuurlijk ook. Maar het gaat ook om vertrouwen en voorspelbaarheid in de aanval. En natuurlijk, als je 4 wedstrijdpunten krijgt, dan moet je hem gewoon binnenhalen. Hè, dat scheelt jezelf gewoon 20 minuten aan extra werk. En die 20 minuten, die voel je echt hoor, een dag later. Dus Nederland had het zichzelf daar makkelijker in kunnen maken. Ik weet niet per se of dat 100% komt door het... doordat we niet de sterkste hoekspeelsters van het toernooi hebben. Die durf ik nog niet aan.
1: Maar goed, ik denk wel dat het feit is als Oranje het in die vierde set al had beslist en met 3-1 had gewonnen, dat dan de woorden in de pers wel iets anders geweest waren.
2: Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Dan spreek je toch meer over een overtuigende zege. En dan gaat het wat minder over de punten die je tussendoor hebt laten liggen of de sets die je hebt verloren. Maar dan heb je gewoon tegen een goed land met 3-1 gewonnen. En nu weten de Polen ook, ja, tegen Slovenië, en dat team hebben zij al gehad, en daar hebben ze ruim van gewonnen. Tegen Slovenië had Nederland het toch uiteindelijk wel lastig. Kijk, de Polen die zijn eerste geworden, die hebben hun achtste finale tegen Portugal gespeeld. En ik vond Portugal met name in de derde set heel aardig weerwerk geven aan de Polen. Maar je merkte dat op het moment dat er toen een punt of 4 achter stonden, brachten de Polen weer wat van hun sterren in. Hè, toen waren Lampkowska en Szurowska er opeens weer bij. Net als Tisiak die weer punten ging maken. En ja, dan heb je gelijk al een soort van ongelijke strijd. Dus de Polen konden eigenlijk Portugal best wel wat speeltijd geven, wat punten gunnen. Maar toen het op paytime aankwam, toen kwamen de hotshots weer terug en maakten ze het gewoon heel snel af. Ja, Polen is gewoon een goede ploeg en daar moet Nederland zich tegen weren. Nederland heeft morgen echt een hele goede dag nodig om van Polen te kunnen winnen.
1: Nou, je zegt al, dan is scherp beginnen aan de wedstrijd cruciaal. Is de beste manier om de Polen te bestrijden, ze dan gewoon maar gelijk vanaf minuut 1 bij de strot grijpen?
2: Ja, dat denk ik ook. Vanaf begin af aan in de wedstrijd heel scherp zijn in je service, in je eigen passing. Het zijn natuurlijk de basisingrediënten van elke volleybalwedstrijd. En ik weet het, elke coach die hamert erop. We gaan scherp beginnen, we gaan goed beginnen. We hebben een service target, maar het moet er wel uitkomen op zo'n moment. En natuurlijk staat er ook echt wel druk op, want er zitten best wat spelers in het Nederlands team die dat nog niet eerder hebben meegemaakt. He, zo'n een Indy Baaiens, maar ook inmiddels wel Sarah van Aalen en Britt Bongaerts. Die hebben dat allemaal wel eens meegemaakt. Die zijn er wel vaker bij geweest. Die waren er ook in 2023 bij, toen Nederland brons pakte. Maar er zitten echt ook heel veel spelers bij die nog nooit op dit niveau in die finales hebben gespeeld. Ja, vanaf dat moment is het allemaal nieuw. Daar heb je ook even tijd voor nodig. Finales moet je leren spelen. En ja, Nederland moet heel scherp blijven met de service. Ik vind vooral de service van onze middenspelers, van Indy Baaiens, van Britten Stuut, vind ik heel goed. Net als van Ellis Dambrink. Maar de rest moet gevaarlijker kunnen blijven serveren in series. En dan heeft Nederland een kans. En anders.

0: Heeft Nederland zich nu natuurlijk voor gekwalificeerd. Nu komt de ploeg in aanraking met straks leveren die vier kwartfinales ook de vier halve finalisten over. Wat mij betreft, ik zei het al, Italië en Turkije de grote favorieten met twee outsiders daarbij. En dat zijn Servië en Polen. Ja, we gaan morgen en overmorgen gaan we zien hoe die wedstrijden gaan lopen. Vanavond natuurlijk al de eerste, of vanmiddag de eerste wedstrijden. Servië tegen Griekenland. Nou, dat wordt een 3-0 overwinning. De Grieken hebben één keer Frankrijk verrast, maar gaan dat niet nog een keer doen. De wedstrijd wordt gefloten door onze eigen Marco van Zanten, een Nederlandse scheidsrechter trouwens. En Italië tegen Zweden. Dat gaat Italië ook geen problemen opleveren. Nou, dan heb je Servië en Italië alvast op de halve finale plaatsen. Polen en Nederland, laat ik die keuze dan nog maar niet maken. En ik verwacht dat Duitsland tegen Turkije in Turkije, dat gaat hem niet worden voor Duitsland. Dus dan gaan de Turken ook door. Ja, nou ja, dan laat het maar Polen of Nederland. Ik ben benieuwd. We gaan het zien morgen.
1: We gaan het zien. De wedstrijd, vanaf hoe laat kunnen we morgen onze Team NL volleybaldames verwachten? En waar kunnen we het beste volgen?
0: Ja, wij beginnen om 2:50 op Ziggo Sport 1. Dus op kanaal 14 voor de Ziggo klanten. En op Ziggo Sport 1, ja, bij Ziggo is dat 401. En bij de KPN zal het ergens anders zijn als je daar een abonnement hebt. Maar daar is hij te volgen. De hele wedstrijd tussen Nederland en Polen. Maar ook alle andere wedstrijden in de kwartfinale zijn ook bij Ziggo Sport te volgen. Niet met Nederlands commentaar, maar wel met gewoon dat je de wedstrijd kan zien. Dus die zenden we ook uit op onze kanalen voor de abonnees.
1: We gaan het allemaal volgen. Laten we hopen op een, dan toch maar een mooie verrassing. Zo hoopvol zijn we natuurlijk ook alweer als Nederlanders.
0: Ja, daar hoop ik ook op, zeker.
1: Raymond Koning van Ziggo Sport, dank voor je tijd en alvast veel succes morgen.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live. 1, 2,

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
8: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het IndyCar seizoen 2026 die loopt langzaam ten einde. Waar we komend weekend de seizoensafsluiter gaan krijgen op het circuit van Laguna Seca, konden we afgelopen weekend wel alvast de kampioen kronen. Tijdens de twee luiken op de Milwaukee Mile stelde Spanjaard Alex Palou zijn 5e titel in 6 jaar tijd veilig. Wat hem momenteel ook de op 2 na succesvolste IndyCar coureur ooit maar qua titels. De Mexicaan Pato O'Ward die wist dan weer bij de races van het afgelopen weekend te winnen. En onze landgenoot Rinus Fiquet die haalde tijdens de eerste race het podium. Hij werd 3e en keurig 7e tijdens race 2. Ik ga erover in gesprek met René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Er waren een paar korte nachtjes, denk ik.
2: Oh, ja, het viel niet mee. Het originele tijdschema was eigenlijk best wel gunstig voor de Nederlandse fans. Alleen, dan heb je een oval en dan heb je ook nog de regenval. En dan gaat het hele tijdschema overhoop. Dus het waren twee korte nachten inderdaad. Maar wel genoeg spektakel gezien gelukkig om wakker te blijven.
1: Dat zeker. Want wat het even ingewikkeld maakte. We begonnen het weekend met race 1. Die werd door weersomstandigheden uitgesteld. Of in ieder geval even tijdig gekapt. Dat moest zo dusdanig worden uitgesteld dat we eerst race 2 hadden. Waarna we na race 2 nog race 1 finishten.
2: Ja, dat zorgde voor genoeg hilariteit op zowel social media en ook tijdens onze uitzending. Had je dus de situatie dat de winnaar van race 2 eerder bekend was dan de winnaar van race 1. Of dat zelfs Pato O'Ward race 2 won, terwijl die de andere wedstrijd nog aan de leiding ligt. Maar die moest nog gereden worden. Nou, heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het gewoon een rechte kwestie was. He, dat ze gewoon de tweede race van het weekend eigenlijk op de originele tijd gewoon wilden laten plaatsvinden. Vooral voor het Amerikaanse publiek. En dat die dat afmaken van die eerste wedstrijd, dat eigenlijk als een soort moedje voelde. Maar uiteindelijk was dat misschien wel een van de betere wedstrijden van het jaar. Dus ik ben blij dat we die ook afgemaakt hebben.
1: Ik kan zeggen, we hebben het soms wel eens over een race in een race. Maar dit was letterlijk een race in een race.
2: Ja, het was. Kijk, en het is ook op Milwaukee. Dat is een korte oval. Heel anders dan bijvoorbeeld zo'n superspeedway als Indianapolis. Maar het blijft genieten. Je kunt gewoon 2, 3 dik. Veel tactische verschillen. Overal spektakel. Het was heerlijk. Helemaal goed.
1: Ja, laten we het allereerst maar eens gewoon over de Nederlander hebben. Rinus Fiquet, Rinus van Kalmthout. Die had werkelijk waar een fantastische race 1. Zou ongetwijfeld heel even gebaald hebben van het feit dat toen hij eenmaal in de top 3 te vinden was, dat de race wat dat betreft door de weersomstandigheden werd gecanceld. Maar ja, keurig op het podium, 3e en ook nog eens een keer 7 in race 2. Fantastisch weekend.
2: Absoluut, ja, geweldig weekend. Ze hadden hier ook getest een tijdje geleden en we spraken hem al een paar weken terug ter voorbereiding op de drukke seizoensfinale. En onder andere Milwaukee had hij al toch al rood omcirkeld van daar moeten we echt kunnen gaan scoren. Niet op de eerste plaats omdat Junkels daar eigenlijk in het verleden altijd best wel goed gaat. Maar dan moet het ook maar eventjes lukken. En bij zo'n double header weekend waarbij het klinkt gek, maar dan heb je dus best wel minder tijd om te trainen omdat de rest van het schema best wel in elkaar gedrukt is. Dan moet je meteen goed vanuit de vrachtwagen rollen en dat deed hij eigenlijk al. Meteen in de eerste vrije training had hij zich als 5e geplaatst. Kwalificatie was dan echt wel een tegenvaller. Dan hadden ze bij het team echt niet de auto goed afgesteld. Dus het moest dus helemaal vanaf de 24e plek komen. Inclusief een gridstraf ook. Dus dat hielp dan ook niet mee. Vanwege het inzetten van een extra motor. Maar uiteindelijk kon hij zich zo makkelijk naar voren knokken. En dan was het ook goed om te zien dat het niet alleen maar op de zaterdag was. Maar ook op de zondag kon hij dat ook doen. Dus het was echt een constant een goede auto. En dat is ook wel iets wat eigenlijk gewoon een trend is geweest de afgelopen maanden. Ze hebben echt stappen gezet bij Jukas Hollinger Racing. En dat uiteindelijk dan uitbetaald naar een podiumfinish. Ja, dat is loon aan werken.
1: Plus, het is eigenlijk ook wel fijn dat je dat een keer gewoon puur op pace doet in plaats van, tussen haakjes gelukkig met strategie.
2: Ja, absoluut. Ja, het was de eerste race officieel, maar eigenlijk de tweede wedstrijd die we reden dat weekend, hoorde die eigenlijk gewoon altijd in die top 5 thuis. En dat hij dan uiteindelijk in de absolute slotfase nog met dan misschien een beetje geluk van een achterblijver, maar ja, het feit dat je er wel kan zijn en iemand kan inhalen, waardoor je niet 4e eindigt, maar 3e eindigt. Ja, dat is geweldig. Echt op snelheid goed gedaan.
1: Ja, want hij heeft natuurlijk wel misschien wat pech achter de rug. Hè. Denk even aan Washington, dat hij er eigenlijk heel ongelukkig uitgetikt was. Terwijl hij daar ook echt wel resultaat kon halen.
2: Ja, absoluut. En het grappige is, eigenlijk na de Indianapolis 500... is er een soort omslag geweest bij het team. Ze hebben toch best wel wat ontwikkeld in mensen, de juiste poppetjes neerzetten. En je ziet dat het zich gewoon uitbetaalt. Eigenlijk vanaf dat moment, tot de Indy 500 had hij nog maar één top 10 klassering. Nou, toen was het team al blij als ze in de top 10 kwamen. Nu merk je al dat gewoon, tot daarna de afgelopen wedstrijden 3 keer een top 4 klassering gehad, werd hij 3 keer vierde. Ja, dan werd toch bijna gebaald dat er een podium niet in zat. Dus dat is wel een mooie shift geweest. Dat je dus eerst tevreden was met een top 10 klassering. Ja, en nu ben je dan ontevreden als je het podium niet haalt. Dus in die zin, ja, gewoon goede stappen. En gewoon een heel goed seizoen. En Rinus is dus ook op weg naar zijn beste klassering uit zijn IndyCar carrière. Staat nu gewoon in de top 10. En dan staat hij gewoon echt voor best wel grote namen. En dat met zo'n klein team. Ik denk dat dit echt wel een van de betere seizoenen is geweest voor Rinus Wieckens uit zijn carrière.
1: Nou, er staat gewoon direct voor namen als Will Power, Scott Dixon, Alexander Rossi. Dat zijn natuurlijk niet de minste. Kijken we wel even vooruit naar boven, zeg maar. Daar weten we in ieder geval al één ding. Alex Palou, wederom kampioen. 4e titel op rij, 5e in 6 jaar tijd. Ja, minder overmacht natuurlijk wel dan de vorige keer. Toen was hij al iets eerder kampioen. Maar nog steeds, ja, wie stopt? Ja, wie gaat hem stoppen?
2: Ja, nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wie gaat hem stoppen? Het is sinds hij bij Ganassi rijdt, sinds 2021, is er eigenlijk niemand die hem aan kan. Het is ongelooflijk hoe constant hij blijft presteren. En ook dit jaar gewoon weer. Het is op alle vlakken komt de concurrentie tekort. Of het nou een kwalificatie is, of het nou een prestatie is op een roadcourse, of een streetcourse, of een oval. Het maakt allemaal niet uit. Alex Palou heeft het hele IndyCar spelletje inmiddels wel uitgespeeld. En het team ook. Het enige waar we ook de afgelopen weekend een beetje over hebben nagedacht, het enige wat hem zou kunnen tegenhouden is het feit dat misschien Christian Lundgaard in die nummer 9 gaat zitten van Scott Dixon. Nou, dan krijgt hij toch wel wat extra interne druk en interne concurrentie. Hoe gaat hij daarmee om? Maar vooralsnog, je noemde het al, hij heeft nu dus 5 titels, staat 3e in de all-time ranks. Hij is nu al een van de grootste en hij gaat alleen nog maar groter worden. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Het is ongelooflijk talent en ook gewoon weer goed uitgevoerd dit jaar.
1: Ja, en dat ding wat wel interessant maakt, hij is natuurlijk nog steeds, heeft 100 punten voorsprong in het kampioenschap, wordt dan dus afgelopen weekend kampioen. Het is niet, in tegenstelling tot misschien het vorige seizoen, om maar even een voorbeeld te noemen, al was dat natuurlijk wel echt een bizar seizoen. Hij liet ook wel op af en toe momenten te zien, wel gewoon menselijk te zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan DC.
2: Ja, nou ja, het aardige is, dat is dan ook een van de weinige dingen dat je echt dacht, nou echt, dat hij echt een off weekend heeft. Maar het rottige is, de concurrentie heeft veel vaker gewoon een off weekend. En Palou heeft er misschien maar één. En als hij misschien een ander weekend heeft waar het een beetje moi gaat, dan wordt hij alsnog gewoon 4e of 5e. Of misschien eigenlijk niet wel op het podium. Een slechte wedstrijd voor Palou is in de basis nog steeds een top 6 klassering. Ja, en dan, daarmee haal je titels. Nu dus ook weer. Er is altijd een andere nummer 2 die opstaat. Volgens mij is Christian Lundgaard nu ook weer de nieuwe nummer 2 geworden bijvoorbeeld. Terwijl Carl Kirkwood eigenlijk het hele seizoen degene was die in de achtervolging ging. Ja, maar ook die verzaakt. En dus het is, ik wil niks tekort doen aan de titels van Alex Palou. En zeker dit jaar ook niet. Maar het is ook niet zo dat de concurrentie het hem heel moeilijk maakt.
1: Nee, sterker nog, je hebt het over die positie 2. Die is natuurlijk heel erg spannend. Met inderdaad Christian Lundgaard nu op 2. Kyle Kirkwood terug naar 3. En ja, Petter O'Ward, de man die beide wedstrijden won in Milwaukee, staat daar heel kort achter. Hè? Volgens mij het gat tussen de nummer 2 en nummer 4 met nog 1 wedstrijd te gaan is maar 4 punten.
2: Oh, nou kijk, ja, het gaat natuurlijk helemaal nergens over in die zin. Ze willen eigenlijk met z'n drieën strijden voor die P1 plek. Maar goed, lekker de wintermaanden ingaan, dat is altijd lekker. Ik denk dat voor Pato O'Ward een hele goede opsteker is dat hij toch al wat van zijn seizoen gemaakt heeft. Want in alle eerlijkheid, het viel tot dit weekend echt niet mee met de Mexicaan. Christian Lundgaard die zal met opgeheven hoofd graag McLaren willen verlaten. En Carl Kirkwood, ja, die wil ook eigenlijk laten zien dat hij de kroonprins is om Alex Palou aan te kunnen, wellicht volgend jaar. Dus ze hebben alle drie wel hun eigen reden om die P2 in het kampioenschap op te eisen. Maar eigenlijk zijn dat maar de kruimels. De dikke vette vis die is nog echt wel gevangen door Palo. Wederom.
1: Komend weekend, tot slot, de seizoensafsluiter Laguna Seca. Wat kunnen we van die race verwachten?
2: Ja, Laguna Seca, geweldig circuit natuurlijk. Een prachtige roadcourse. Waar je dus ook weer ziet de mooie diversiteit van de IndyCar Series. Hè? Vorig weekend in de straten van Washington DC. Dit weekend hadden we dan de korte oval van Milwaukee. En volgende week dan een fraaie roadcourse. Het is het is toch ook wel weer een Palo-baan. Het zal me verbazen als Alex Palo niet voor de overwinning zou strijden. Lundgaard kan ook daar heel goed gaan. Maar ook Rinus Vierkee gaat eigenlijk best wel vaak heel goed op Laguna Seca. En hij heeft ook wat recht te zetten. Want vorig jaar was het, toen hij nog voor Dale Coyne reed, werd hij achterstevoren getikt door Kyle Kirkwood. Terwijl hij in een goede klassering had. Dus ik ben benieuwd. Rinus Vierkee kan ook nog op een hele mooie manier zijn seizoen afsluiten. Maar hou er ook gewoon rekening mee dat Alex Palo gewoon gaat winnen.
1: We gaan het in de gaten houden. In ieder geval een fantastisch weekend gezien op de Milwaukee Mile. Zeker voor Rinus van Kalmthouten. René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. Mag ik je danken voor je tijd. En spreken we elkaar ontzettend snel. All Sport Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern te zijn, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt, de vraag vanuit de consument, voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal, je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante doubles. En dat zijn ook, ze spelen een mixed double dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de vier. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie, die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazzen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi. Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld is in de algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dan ben ik wel enigszins subjectief, maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull, heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus, op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als de Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wou beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft, richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven, maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was helemaal een klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal in Europa het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken, want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft toch gecreëerd en een soort horizontale programmering, elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan, van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien, dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten gingen zijn richting Xavi en jou. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn? Nou.
2: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en een podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Wolbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: that it? Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: All Sports Radio.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen.
5: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
1: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week, we hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau, die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB Beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS, Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederland Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, maar daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen dat rijmt dan niet. Want als hij zegt de sponsormerken die het meeste impact hebben en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door de anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan billijken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. Daar weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, de hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht. Dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen. Het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen. Dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken en dat hebben ze daarbij het woord gevoegd om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan en die is voorlopig weer even stopgezet en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden dan ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut. Maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers, de basketbal franchise, NBA franchise, verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, hoe kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.

Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Aankomend weekend gaan we van start met de traditionele strijd om de Nederlandse honkbaltitel, namelijk de Holland Series. In de Best of Seven Series zijn het recordkampioen Curaçao Neptunus uit Rotterdam en de Amsterdam Pirates, wat dan weer een van de talentverenigingen van Topsoort Amsterdam is, die het dit seizoen tegen elkaar op gaan nemen. Voor de Pirates was de laatste Holland Series alweer 3 jaar geleden, nadat het de vorige 2 seizoenen in de playoffs het onderspit dolf tegen respectievelijk HCW en Neptunus zelf. Ja, hoe leeft men bij de Pirates eigenlijk vooruit naar deze Holland Series? En wat verwachten ze eigenlijk? Ik ga het erover hebben met coach Mervin Gario. Mervin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, sowieso lijkt het me allereerst toch wel heel erg fijn om na 3 jaar eindelijk weer eens in de Holland Series terug te zijn.
2: Ja, zeker. Het voelt ook goed. Gisteren hadden we het over met de training. Je merkt dat iedereen relaxed is en lekker aan trainen en klaar zijn voor de Holland Series.
1: Ja, neem ons even mee naar dit seizoen tot nu toe natuurlijk in de hoofdklasse. Want je komt natuurlijk niet zomaar terecht in de Holland Series. Hoe loopt het seizoen tot nu toe sowieso bij jullie?
2: Nou, het seizoen heeft echt goed gelopen bij ons. We waren ook een van de favorieten samen met Kenheim en Twins. We hebben een mooi seizoen neergelegd met het hele team. En nu staan we in de Holland Series.
1: Ja, dat had overigens nog wel een interessante voeten in de aarde wat dat betreft in die playoffs. Hè. Jullie speelden tegen Oosterhout Twins. Want er was nog zelfs een heel protest gaande en een wedstrijd die vanaf de 7e inning moest worden hervat.
2: Correct. Ja, het was een situatie tijdens de wedstrijd op zaterdag in Oosterhout. Waar de jongens van Twins hebben een hittingballtruc gedaan. Jammer genoeg was de pitcher nog op de pitcher mount wanneer ze dat hebben gedaan. En dat mag niet in onze spelregel.
1: Wat gebeurt er daarna? Want is het dan gewoon ook direct klaar als jullie een protest indienen? Want uiteindelijk moest er van alles gebeuren voordat die wedstrijd eigenlijk hervat werd.
2: Ja, correct. Als je een protest aanvraagt op dat moment bij de scheids, dan speel je gewoon de wedstrijd uit. En als je de wedstrijd wint, dan meestal trek je de protest in. Op dit moment hadden wij met een walk-off hebben Twins gewonnen met 1-0. En toen dachten we, weet je wat, we gaan toch die protest aantekenen. En toen hebben we wel de protest gewonnen.
1: Dan moet er natuurlijk weer een wedstrijd hervat worden vanaf de 7e inning. Dat deden jullie eigenlijk best wel succesvol.
2: Ja, dat ging best goed. We kwamen ook met het vertrouwen van, jongens, we gaan het sowieso afmaken zaterdag bij Twins. En van het eerste moment dat Julian Goins die dubbel sloeg. Ik merk aan mijn team dat de jongens vanaf dat moment gelijk omhoog ging. En ik merk aan Twins die een beetje inzakken. En op een gegeven moment ging van de eerste punt naar de tweede punt naar de derde punt. Ja, en dan merk je gelijk dat het bijna klaar was.
1: Dan is het wel een verschil tussen of je dat duel 1-0 verliest of in dit geval met 6-1 wint.
2: Correct.
1: Overigens was het met een clean sweep. Het is dan een best of 5. In dit geval wonnen jullie 3 wedstrijden, dus dan is het gelijk klaar. Dat is op zich natuurlijk wel een lekkere voorbereiding op de aanstaande Holland Series.
2: Ja, zeker. Kijk, het wordt ook voor ons om een goede prestatie neer te zeggen tegen Twins. En als we dat succesvol hebben afgerond, dan gaan we naar de Holland Series om daar ook met het hele team en de staf een mooie Holland Series te laten zien. En dan hopen we willen we dat we die titel weer naar huis brengen.
1: Jullie nemen het op tegen niet de eerste, de beste ploeg natuurlijk. Curaçao Neptunus, recordkampioen in Nederland. Voordat we daar naartoe gaan, jullie hebben natuurlijk ook het reguliere seizoen tegen elkaar gespeeld. Hoe waren die wedstrijden?
2: Waren ook spannend. Waren topwedstrijden tegen elkaar. We zijn geëindigd met 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren. En andersom ook. Voor Neptunus. Dus ik denk dat we een beetje aan elkaar gewaagd. Maar ik zou altijd zeggen, de bal is rond. En wij gaan ervoor om een goede potje neer te zetten tegen Neptunus.
1: Nou, nu starten jullie komende zaterdag in Rotterdam. Zo'n eerste wedstrijd uit, is dat gunstig? Of had je misschien liever thuis begonnen?
2: Kijk, we zeggen allemaal liever thuis begonnen. Maar ik denk, het maakt niet uit waar we beginnen. Wij gaan gewoon de strijd aan tegen Neptunus. Of het thuis zit of het uit is. En wij gaan proberen om de W, dus de win, thuis te brengen. En dan vanuit daar naar zondag gaan. Maar wedstrijd voor wedstrijd gaan we gewoon spelen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor?
2: Ja, supergoed. Relax. We zijn aan het genieten met elkaar. Grapjes maken. Lachen. Met elkaar dingen voorbereiden. Dus dat gaat heel goed. En nogmaals, ik ben zeker trots op deze jongens. En ook aan mijn staf. Maar ook aan de club. Maar we doen het samen. En dat is belangrijk.
1: Ja, want het is natuurlijk een groepsprestatie. Dat zou je als coach waarschijnlijk ook wel onderschrijven. Maar toch, voor de mensen die wat minder hebben gevolgd dit seizoen. Wie zijn nou echt de spelers die er bij jullie wat dat betreft boven uitsteken? Of in ieder geval de jongens zijn om echt in de gaten te houden?
2: Ik denk dat je de hele team in de gaten moet houden. Niet alleen één jongen, maar de hele team. Want dat is hoe wij functioneren als een team. Ik kan heel veel namen noemen. Maar ik noem naam aan de hele team. Waar iedereen moet uitkijken. Want iedereen is uniek in zijn eigen.
1: Ja, precies. Ja, dat is zo'n mooi politiek correct antwoord dat ik al wel verwacht van jou als coach, Mervin. Maar ja, het is natuurlijk ook een collectieve prestatie die je met het team neerzet. Nu zei je al in het reguliere seizoen 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren. Het is dus echt aan elkaar gewaagd. Wat betekent dat voor de aankomende Holland-series?
2: Nou, ik denk dat iedereen moet naar de velden toe komen. Want er wordt echt een mooie spektakelwedstrijd tegen deze twee ploegen. En we zeggen altijd, de best man win, de best team win. Maar we gaan ervoor om toch de kampioenschap weer naar huis te brengen.
1: Nu is het het leukste natuurlijk altijd, voor de neutrale kijker sowieso, als het helemaal naar het einde gaat. Hè? Dus dat er een Game 7 aan te pas moet komen. Verwacht je dat ook met de 3-3, dat zijn natuurlijk bij elkaar 6 wedstrijden, dat het ook uiteindelijk op een Game 7 zal gaan uitdraaien?
2: Weet je, we weten niet wat gaat gebeuren. Het enige wat ik wel weet over mijn team, wij willen het zo snel mogelijk afmaken. Maar nogmaals, de bal is rond. Er kan van alles gebeuren. Maar we gaan gewoon wedstrijd voor wedstrijd spelen. En we gaan ook gewoon lekker honkballen. En genieten met elkaar.
1: Nou ja, toch natuurlijk wel even ruimte voor het publiek, voor de luisteraar. Wanneer spelen jullie thuis in Amsterdam? En waarom moeten de mensen nou voornamelijk gewoon naar jullie toe komen?
2: We spelen de eerste thuiswedstrijd op zondag. Ik vraag iedereen om naar de velden toe te komen. Kom even je ploeg aanmoedigen. Kom ons aanmoedigen. Want wij gaan weer een mooie honkbal laten zien. En het wordt echt spectaculair tussen die twee ploegen. Voor de Holland-series.
1: Nou ja, en wat het verleden wel geleerd heeft, is dat het wedstrijden tussen Curaçao, Neptunus en de Amsterdam Pirates zijn nooit saai. Dus dat zal hoe dan ook een spektakel worden. Mervin Gario, coach van Amsterdam Pirates, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk jij en je ploeg heel erg veel succes tijdens de aankomende Holland-series.
2: Nou, dankjewel. En dankjewel dat ik mag meedoen aan jullie programma. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
7: Voetbal. Mijn naam is Jurie Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
8: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
9: Autosport.
10: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar een wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds de publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

juiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo ddan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat het opworm gaat, is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En zo rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie.

0: aan een gewichtsklasse. Misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu. Qua natuur, qua gewicht zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden. Is in de avond de weging. En dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij. En het helpt uiteindelijk wel.
0: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
1: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
0: De Grand Prix voor de jeugd.
1: Ja,
0: eigenlijk. Ja,
1: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... Onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie. En ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
0: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
1: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
0: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
1: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup. Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
0: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
1: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
1: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En... en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
0: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
1: Ja, ik gok eerst. Ik zit al eerst gewicht

0: omhoog spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europacups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op 1800 euro of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds, een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op 5000 euro. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen naar de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn. Nou, de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die, dat zou, qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
7: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
8: Cricket.
9: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilde ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moet hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Onze Team NL volleybaldames die maken zich momenteel op voor de kwartfinale van het EK. In Istanbul wacht donderdag Polen. En na een wat wisselvallige poolfase in Azerbeidzjan kwamen onze dames in de achtste finales nog met de schrik vrij tegen Slovenië, dat zich knap als derde had geplaatst in een hele lastige pool. Kan de ploeg van bondscoach Felix Kozlowski weer de rug rechten en het de Polen lastig gaan maken? We gaan erover in gesprek met Ziggo Sport commentator Raymond Koning. En Raymond, hele goede middag.
2: Hey Robert.
1: Het goede nieuws is dat onze Team NL volleybaldames in de kwartfinale staan. Maar op meerdere momenten had het zomaar ook niet hier kunnen staan.
2: Ja, dat is precies wat het is. Ze ontmoeten nu de nummer 4 van de wereld. Er zijn twee ploegen die wat mij betreft redelijk favoriet zijn voor de zegen in dit Europees kampioenschap. Italië, de nummer 1 van de wereld, maar ook Turkije. Als thuisspelend land krijgt hij natuurlijk nog wat extra's. Maar Polen is daar echt ook wel een mega goede outsider in dat veld. Polen heb ik nog niet zijn sterkste spel zien spelen. Misschien in die wedstrijd toen ze in de pool met Turkije afrekenden. Dat werd een 5-setter, 3-2 voor Polen. Daardoor Polen dus ook als nummer 1 in die pool. En Nederland, ja, je zei het al, heeft eigenlijk zijn sterkste spel nog niet gespeeld. Ofwel. En dan is dat de conclusie. Dat dit is wat Nederland op dit moment kan bieden. Met de spelers die er zijn. Want we moeten het niet alleen maar hebben over de Nika Daalderops en de Nova Marings die er niet bij zijn. Geen Celeste Plak meer en allerlei sterkhouders. Dit is het team nu, die moeten het gaan doen.
1: De laatste keer dat we elkaar spraken zaten we nog in de poolfase. Hadden we de eerste 3 wedstrijden gespeeld. Daarna tegen de Belgen. Op zich prachtig teruggekomen in de wedstrijd. Eigenlijk de eerste serieuze tegenstander die Oranje trof. Uiteindelijk wel in de beslissende derde set dan verloren. En uiteindelijk dan wel nog gewonnen van het thuisland, van Azerbeidzjan. Daarna de achtste finale tegen Slovenië. Ook wederom eigenlijk weer heel erg moeizaam.
2: Ja, nou, er zit wel een verschil in. Helemaal als je bijvoorbeeld kijkt naar die wedstrijden tegen de Belgen en ook tegen Azerbeidzjan, zijn twee wedstrijden waar Nederland echt slecht aan is begonnen. Dat hebben ze tegen Slovenië niet gedaan. Tegen Slovenië begon het team goed, begonnen scherp. Je zou kunnen zeggen dat ze dat verbeterden. Hebben ze niet helemaal kunnen volhouden, want Slovenië was sterk genoeg om ook weer terug te komen en sets te pakken. Leidde daarmee tot, een van de leukste wedstrijden tot nu toe van dit kampioenschap. Zeker vanuit Nederlands perspectief. Omdat we, als we winnen praten we altijd over we, omdat we die wedstrijd uiteindelijk winnend konden afsluiten. Het is denk ik voor Nederland super belangrijk dat ze echt scherp uit de startblokken komen. En ik was echt verbijsterd om te zien hoe ze dat tegen de Belgen deden. Want België is gewoon wel een goede ploeg. Nu uitgeschakeld overigens. Hebben verloren van Duitsland in de achtste finales. Dus zij gaan niet naar de kwartfinales. Maar ja, België heeft met Britt Herbots natuurlijk een geweldige pasen loper. Een geweldige hoekspeelster die heel veel ballen kan raakschieten. Eigenlijk een beetje een ideale speler naast een sterke diagonaal. En Nederland heeft ook een hele goede diagonaal met Alice Dambrink. Maar ik vind juist dat die hoekspelers die dan ook de helft van die ballen zouden moeten scoren, die laten het nog wel een beetje afweten. Hè. Ze zijn ook lang niet fit geweest. Je ziet dat Jolien Knollema nog niet alles kan spelen bij Nederland. Moest er tegen Azerbeidzjan uit vanwege die hoofdpijnklachten. Was ook een heksenketel van geluid. Maar ja, juist op die posities zou je willen dat je daar de power kan brengen van een Nika Daalderop of van een Nova Maring. Die dat echt in zich hebben. Waardoor de afhankelijkheid van bijvoorbeeld je eigen diagonaal niet zo groot gaat worden. Ja, en dat kan Nederland nu nog niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Hè. De spelers die er nu staan, die doen het naar vermogen. Marit Jasper is weer fit. Kan er, doet het goed, is ook redelijk stabiel in de passing. Laura Jansen vind ik vooral beter in de passing. Komt vaak in de aanval net iets te kort. Wat wat lengte, wat power. Maar kan zich ook wel terugvechten. Dat is echt wel een vechter. Dus ja, er zit van alles in het vat. De vraag is of het morgenmiddag genoeg gaat zijn tegen Polen. Want ik zei het al, dat is de nummer 4 van de wereld. En wat mij betreft echt een outsider om de topplekken voor wat betreft dit EK.
1: Nu had je het al een klein beetje over dat scorende vermogen van de hoekspeelsters. Je zegt dat mag misschien wel wat meer. Zag je dat dan ook bijvoorbeeld terug in die vierde set tegen Slovenië? Want daar heeft Oranje 4 matchpoints gekregen. Slovenië leek al bijna de tientallen gehad te hebben met de knock-out uit de wedstrijd te zijn. Maar ja, die komen dan toch nog terug. Hè. 29-31 is wel echt een verlenging van een verlenging van een set. Zie je uiteindelijk wel dat in die vijfde set Oranje relatief de wedstrijd makkelijk naar zich toe brengt. Maar die 4 matchpoints niet benutten, is daar ook bijvoorbeeld waaraan je ziet waar bijvoorbeeld dat scorende vermogen wat mist?
2: Ja en nee. Natuurlijk heb je echt sterke hoekspelers, dan heb je gewoon meer kansen om zo'n set uit te maken. Ik vond wel dat we heel snel konden scoren, ook met de middenspelers. Dat Sarah van Aalen die lijn ook heel goed had, ook in de aanval. Dus hè, wanneer de een het niet doet, dan pakt de ander het uiteindelijk wel op. Zo werkt het natuurlijk ook. Maar het gaat ook om vertrouwen en voorspelbaarheid in de aanval. En natuurlijk, als je 4 wedstrijdpunten krijgt, dan moet je hem gewoon binnenhalen. Hè, dat scheelt jezelf gewoon 20 minuten aan extra werk. En die 20 minuten, die voel je echt hoor, een dag later. Dus Nederland had het zichzelf daar makkelijker in kunnen maken. Ik weet niet per se of dat 100% komt door het... doordat we niet de sterkste hoekspeelsters van het toernooi hebben. Die durf ik nog niet aan.
1: Maar goed, ik denk wel dat het feit is als Oranje het in die vierde set al had beslist en met 3-1 had gewonnen, dat dan de woorden in de pers wel iets anders geweest waren.
2: Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Dan spreek je toch meer over een overtuigende zege. En dan gaat het wat minder over de punten die je tussendoor hebt laten liggen of de sets die je hebt verloren. Maar dan heb je gewoon tegen een goed land met 3-1 gewonnen. En nu weten de Polen ook, tegen Slovenië. En dat team hebben zij al gehad. En daar hebben ze ruim van gewonnen. Tegen Slovenië had Nederland het toch uiteindelijk wel lastig. Kijk, de Polen die zijn eerste geworden. Die hebben hun achtste finale tegen Portugal gespeeld. En ik vond Portugal met name in de derde set heel aardig weerwerk geven aan de Polen. Maar je merkte dat op het moment dat er toen een punt of 4 achter stonden. Toen brachten de Polen weer wat van hun sterren in. Hè, toen waren Lampkowska en Szurowska er opeens weer bij. Net als Tisiak die weer punten ging maken. En ja, dan heb je gelijk al een soort van ongelijke strijd. Dus de Polen konden eigenlijk... Portugal best wel wat speeltijd geven, wat punten gunnen. Maar toen het op paytime aankwam, toen kwamen de hotshots weer terug en maakten ze het gewoon heel snel af. Ja, Polen is gewoon een goede ploeg en daar moet Nederland zich tegen weren. Nederland heeft morgen echt een hele goede dag nodig om van Polen te kunnen winnen.
1: Nou, je zegt al, dan is scherp beginnen aan de wedstrijd cruciaal. Is de beste manier om de Polen te bestrijden ze dan gewoon maar gelijk vanaf minuut 1 bij de strot grijpen?
2: Ja, dat denk ik ook. Vanaf begin af aan in de wedstrijd heel scherp zijn in je service, in je eigen passing. Het zijn natuurlijk de basisingrediënten van elke volleybalwedstrijd. En ik weet het, elke coach die hamert erop. We gaan scherp beginnen, we gaan goed beginnen. We hebben een service target, maar het moet er wel uitkomen op zo'n moment. En natuurlijk staat er ook echt wel druk op, want er zitten best wat spelers in het Nederlands team die dat nog niet eerder hebben meegemaakt. Hef zo'n een Indy Baaiens, maar ook inmiddels wel Sarah van Aalen en Britt Bongaerts. Die hebben dat allemaal wel eens meegemaakt. Die zijn er wel vaker bij geweest. Die waren er ook in 2023 bij, toen Nederland brons pakte. Maar er zitten echt ook heel veel spelers bij die nog nooit op dit niveau in die finales hebben gespeeld. Ja, vanaf dat moment is het allemaal nieuw. Daar heb je ook even tijd voor nodig. Finales moet je leren spelen. En Nederland moet heel scherp blijven met de service. Ik vind vooral de service van onze middenspelers, van Indy Baaiens, van Britten Stuut, vind ik heel goed. Net als van Ellis Danbrink. Maar de rest moet gevaarlijker kunnen blijven serveren in series. En dan heeft Nederland een kans. En anders wordt dit het eindstation voor Oranje. Want Polen is gewoon eigenlijk op de meeste posities net iets beter dan Nederland.
1: Dus eigenlijk de conclusie, als Nederland echt een goede dag heeft en het begint scherp aan de wedstrijd, dan maakt het kans tegen Polen. Andersom gezegd, mocht Nederland het toernooi verlaten na deze wedstrijd, is dat dan ja, ook wel het maximaal haalbaar geweest wat Felix Kozłowski met deze selectie, met dit team wat hij nu tot zijn beschikking heeft kunnen halen?
2: Ja, wat mij betreft wel. Ik denk dat je, als je nu simpelweg kijkt naar het deelnemersveld voor de kwartfinales, daar heeft Nederland zich nu natuurlijk voor gekwalificeerd. Nu komt de ploeg in aanraking met straks leveren die vier kwartfinales ook de vier halve finalisten over. Wat mij betreft, ik zei het al, Italië en Turkije de grote favorieten met twee outsiders daarbij. En dat zijn Servië en Polen. Ja, en we gaan morgen en overmorgen gaan we zien hoe die wedstrijden gaan lopen. Vanavond natuurlijk al de eerste, of vanmiddag de eerste wedstrijden. Servië tegen Griekenland. Nou, dat wordt een 3-0 overwinning. De Grieken hebben één keer Frankrijk verrast, maar gaan dat niet nog een keer doen. Wedstrijd wordt gefloten door onze eigen Marco van Zanten, een Nederlandse scheidsrechter trouwens. En Italië tegen Zweden. Dat gaat Italië ook geen problemen opleveren. Nou, dan heb je Servië en Italië alvast op de halve finale plaatsen. Polen en Nederland, laat ik die keuze dan nog maar niet maken. En ik verwacht dat Duitsland tegen Turkije in Turkije, dat gaat hem niet worden voor Duitsland. Dus dan gaan de Turken ook door. Ja, nou ja, dan laat het maar Polen of Nederland. Ik ben benieuwd. We gaan het zien morgen.
1: We gaan het zien. De wedstrijd, vanaf hoe laat kunnen we morgen onze Team NL volleybaldames verwachten en waar kunnen we
2: Ja,
1: het
2: de
1: beste
2: wedstrijd.
1: volgen?
2: Ja, wij beginnen om 2:50 op Ziggo Sport 1. Dus op kanaal 14 voor de Ziggo klanten. En op Ziggo Sport 1. Ja, bij Ziggo is dat 401. En bij de KPN zal het ergens anders zijn als je daar een abonnement hebt. Maar daar is hij te volgen. De hele wedstrijd tussen Nederland en Polen. Maar ook alle andere wedstrijden in de kwartfinale zijn ook bij Ziggo Sport te volgen. Niet met Nederlands commentaar, maar wel met gewoon dat je de wedstrijd kan zien. Dus die zenden we ook uit op onze kanalen voor de abonnees.
1: We gaan het allemaal volgen. Laten we hopen op een, dan toch maar een mooie verrassing. Zo hoopvol zijn we natuurlijk ook wel weer als
2: Ja,
1: Nederlanders.
2: daar hoop ik ook op, zeker.
1: Raymond
2: Ja.
1: Koning van Ziggo Sport, dank voor je tijd en alvast veel succes morgen.
2: Dankjewel.
0: All Sport Radio Live.

0: All Sport Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
2: Voetbal. Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
3: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
3: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het IndyCar seizoen 2026 die loopt langzaam ten einde. Waar we komend weekend de seizoensafsluiter gaan krijgen op het circuit van Laguna Seca, konden we afgelopen weekend wel alvast de kampioen kronen. Tijdens de twee luiken op de Milwaukee Mile stelde Spanjaard Alex Palou zijn vijfde titel in 6 jaar tijd veilig. Wat hem momenteel ook de op 2 na succesvolste IndyCar coureur ooit maakt qua titels. De Mexicaan Pato O'Ward die wist dan weer bij de races van het afgelopen weekend te winnen. En onze landgenoot Rinus Vierkee, die haalde tijdens de eerste race het podium. Hij werd derde en keurig zevende tijdens race 2. Ik ga erover in gesprek met René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Er waren een paar korte nachtjes, denk ik.
2: Ja, het viel niet mee. Het originele tijdschema was eigenlijk best wel gunstig voor de Nederlandse fans. Alleen, dan heb je een oval en dan heb je ook nog de regenval. En dan gaat het hele tijdschema overhoop. Dus het waren twee korte nachten inderdaad. Maar wel genoeg spektakel gezien gelukkig om wakker te blijven.
1: Dat zeker. Want wat het even ingewikkeld maakte. We begonnen het weekend met race 1. Die werd door weersomstandigheden uitgesteld. Of in ieder geval even tijdig gekapt. Dat moest zo dusdanig worden uitgesteld dat we eerst race 2 hadden. Waarna we na race 2 nog race 1 finishten.
2: Ja, dat zorgde voor genoeg hilariteit op zowel social media en ook tijdens onze uitzending. Had je dus de situatie dat de winnaar van race 2 eerder bekend was dan de winnaar van race 1. Of dat zelfs Pato O'Ward race 2 won, terwijl die de andere wedstrijd nog aan de leiding ligt. Maar die moest nog gereden worden. Nou, heel, heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het gewoon een rechte kwestie was. Dat ze gewoon de tweede race van het weekend eigenlijk op de originele tijd gewoon wilden laten plaatsvinden. Vooral voor het Amerikaanse publiek. En dat die dat afmaken van die eerste wedstrijd, dat eigenlijk als een soort moedje voelde. Maar uiteindelijk was dat misschien wel een van de betere wedstrijden van het jaar. Dus ik ben blij dat we die ook afgemaakt hebben.
1: Ik kan zeggen, we hebben het soms wel eens over een race in een race. Maar dit was letterlijk een race in een race.
2: Ja, het was. Kijk, en het is ook op Milwaukee. Dat is een korte oval. Heel anders dan bijvoorbeeld zo'n superspeedway als Indianapolis. Maar het blijft genieten. Je kunt gewoon 2, 3 dik. Veel tactische verschillen. Overal spektakel. Het was heerlijk. Helemaal goed.
1: Ja, laten we het allereerst maar eens gewoon over de Nederlander hebben. Rinus Vierkee, Rinus van Kalmthout. Die had werkelijk waar een fantastische race 1. Zal ongetwijfeld heel even gebaald hebben van het feit dat toen hij eenmaal in de top 3 te vinden was, dat de race wat dat betreft door de weersomstandigheden werd gecanceld. Maar ja, keurig op het podium, derde en ook nog eens een keer 7 in race 2. Fantastisch weekend.
2: Absoluut, ja, geweldig weekend. Ze hadden hier ook getest een tijdje geleden en we spraken hem al een paar weken terug ter voorbereiding op de drukke seizoensfinale. En onder andere Milwaukee had hij al toch al rood omcirkeld van daar moeten we echt kunnen gaan scoren. Niet op de eerste plaats omdat Junkels daar eigenlijk in het verleden altijd best wel goed gaat. Maar dan moet het ook maar eventjes lukken. En bij zo'n double header weekend waarbij het klinkt gek, maar dan heb je dus best wel minder tijd om te trainen omdat de rest van het schema best wel in elkaar gedrukt is. Dan moet je meteen goed vanuit de vrachtwagen rollen en dat deed hij eigenlijk al. Meteen in de eerste vrije training had hij zich als 5e geplaatst. Kwalificatie was dan echt wel een tegenvaller. Dan hadden ze bij het team echt niet de auto goed afgesteld. Dus het moest dus helemaal vanaf de 24e plek komen. Inclusief een gridstraf ook. Dus dat hielp dan ook niet mee. Vanwege het inzetten van een extra motor. Maar uiteindelijk kon hij zich zo makkelijk naar voren knokken. En dan was het ook goed om te zien dat het niet alleen maar op de zaterdag was. Maar ook op de zondag kon hij dat ook doen. Dus het was echt een constant een goede auto. En dat is ook wel iets wat eigenlijk gewoon een trend is geweest de afgelopen maanden. Ze hebben echt stappen gezet bij Junkers Hollinger Racing. En dat uiteindelijk dan uitbetaald naar een podiumfinish. Ja, dat is loon naar werken.
1: Plus het is eigenlijk ook wel fijn dat je dat een keer gewoon puur op pace doet in plaats van tussen haakjes gelukkig met strategie.
2: Ja, absoluut. Ja, nee, het was de eerste race officieel, maar eigenlijk de tweede wedstrijd die we reden dat weekend. Hoorde die eigenlijk gewoon altijd in die top 5 thuis. En dat hij dan uiteindelijk in de absolute slotfase nog met dan misschien een beetje geluk van een achterblijver. Maar ja, het feit dat je er wel kan zijn en iemand kan inhalen, waardoor je niet 4e eindigt. Maar derde eindigt. Ja, dat is geweldig. Echt op snelheid goed gedaan.
1: Ja, want hij heeft natuurlijk wel misschien wat pech achter de rug. Hè. Denk even naar Washington, dat hij er eigenlijk heel ongelukkig uitgetikt was. Terwijl hij daar ook echt wel resultaat kon halen?
2: Ja, absoluut. En het grappige is, eigenlijk na de Indianapolis 500... is er een soort omslag geweest bij het team. Ze hebben toch best wel wat ontwikkeld in mensen, de juiste poppetjes neerzetten. En je ziet dat het zich gewoon uitbetaalt. Eigenlijk vanaf dat moment, tot de Indy 500 had hij nog maar één top 10 klassering. Nou, toen was het team al blij als ze in de top 10 kwamen. Nu merk je al dat gewoon, tot daarna de afgelopen wedstrijden 3 keer een top 4 klassering gehad, werd hij 3 keer 4e. Ja, dan werd toch bijna gebaald dat er een podium niet in zat. Dus dat is wel een mooie shift geweest. Dat je dus eerst tevreden was met een top 10 klassering. Ja, en nu ben je dan ontevreden als je het podium niet haalt. Dus in die zin, ja, gewoon goede stappen. En gewoon een heel goed seizoen. En Rinus is dus ook op weg naar zijn beste klassering uit zijn IndyCar carrière. Staat nu gewoon in de top 10. En dan staat hij gewoon echt voor best wel grote namen. En dat met zo'n klein team. Ik denk dat dit echt wel een van de betere seizoenen is geweest voor Rinus Wieckens uit zijn carrière.
1: Nou, er staat gewoon direct voor namen als Will Power, Scott Dixon, Alexander Rossi. Dat zijn natuurlijk niet de minste. Kijken we wel even vooruit naar boven, zeg maar. Daar weten we in ieder geval al één ding. Alex Palou, wederom kampioen. 4e titel op rij, 5e in 6 jaar tijd. Ja, minder overmacht natuurlijk wel dan de vorige keer. Toen was hij al iets eerder kampioen. Maar nog steeds, ja. Wie stopt? Ja, wie gaat hem stoppen?
2: Ja, nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wie gaat hem stoppen? Het is sinds hij bij Ganassi rijdt, sinds 2021, is er eigenlijk niemand die hem aan kan. Het is ongelooflijk hoe constant hij blijft presteren. En ook dit jaar gewoon weer. Het is op alle vlakken komt de concurrentie tekort. Of het nou een kwalificatie is, of het nou een prestatie is op een roadcourse, of een streetcourse, of een oval. Het maakt allemaal niet uit. Alex Palou heeft het hele IndyCar spelletje inmiddels al uitgespeeld. En het team ook. Het enige waar we ook de afgelopen weekend een beetje over hebben nagedacht, het enige wat hem zou kunnen tegenhouden is het feit dat misschien Christian Lundgaard in die nummer 9 gaat zitten van Scott Dixon. Nou, dan krijgt hij toch wel wat extra interne druk en interne concurrentie. Hoe gaat hij daarmee om? Maar vooralsnog, je noemde het al, hij heeft nu dus 5 titels, staat 3e in de all-time ranks. Hij is nu al een van de grootste en hij gaat alleen nog maar groter worden. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Het is ongelooflijk talent en ook gewoon weer goed uitgevoerd dit jaar.
1: Ja, en dat ding wat wel interessant maakt, hij is natuurlijk nog steeds, heeft 100 punten voorsprong in het kampioenschap, wordt dan dus afgelopen weekend kampioen. Het is niet, in tegenstelling tot misschien het vorige seizoen, om maar even een voorbeeld te noemen, al was dat natuurlijk wel echt een bizar seizoen. Hij liet ook wel op af en toe momenten te zien wel gewoon menselijk te zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan DC.
2: Ja, nou ja, het aardige is, dat is dan ook een van de weinige dingen dat je echt dacht, nou echt, dat hij echt een off weekend heeft. Maar het rottige is, de concurrentie heeft veel vaker gewoon een off weekend. En Palou heeft er misschien maar 1. En als hij misschien een ander weekend heeft waar het een beetje moi gaat, dan wordt hij alsnog gewoon 4e of 5e. Of misschien eigenlijk wel op het podium. Een slechte wedstrijd voor Palou is in de basis nog steeds een top 6 klassering. Ja, en dan, daarmee haal je titels. Nu dus ook weer. Er is altijd een andere nummer 2 die opstaat. Volgens mij is Christian Lundgaard nu ook weer de nieuwe nummer 2 geworden bijvoorbeeld. Terwijl Carl Kirkwood eigenlijk het hele seizoen degene was die in de achtervolging ging. Ja, maar ook die verzaakt. En dus het is, ik wil niks tekort doen aan de titels van Alex Palou. En zeker dit jaar ook niet. Maar het is ook niet zo dat de concurrentie het hem heel moeilijk maakt.
1: Nee, sterker nog, je hebt het over die positie 2. Die is natuurlijk heel erg spannend. Met inderdaad Christian Lundgaard nu op 2. Kyle Kirkwood terug naar 3. En ja, Pato O'Ward, de man die beide wedstrijden won in Milwaukee, staat daar heel kort achter. Hè? Volgens mij, het gat tussen de nummer 2 en nummer 4 met nog 1 wedstrijd te gaan, is maar 4 punten.
2: Kijk, het gaat natuurlijk helemaal nergens over in die zin. Ze willen eigenlijk met z'n drieën strijden voor die P1 plek. Maar goed, lekker de wintermaanden ingaan, dat is altijd lekker. Ik denk dat voor Pato O'Ward een hele goede opsteker is dat hij toch al wat van zijn seizoen gemaakt heeft. Want in alle eerlijkheid, het viel tot dit weekend echt niet mee met de Mexicaan. Christian Lundgaard die zal met opgeheven hoofd graag McLaren willen verlaten. En Carl Kirkwood, ja, die wil ook eigenlijk laten zien dat hij de kroonprins is om Alex Palou aan te kunnen, wellicht volgend jaar. Dus ze hebben alle drie wel hun eigen redenen om die P2 in het kampioenschap op te eisen. Maar eigenlijk zijn dat maar de kruimels. De dikke vette vis die is nog echt wel gevangen door Palo. Wederom.
1: Komend weekend, tot slot, de seizoensafsluiter Laguna Seca. Wat kunnen we van die race verwachten?
2: Ja, Laguna Seca, geweldig circuit natuurlijk. Een prachtige roadcourse. Waar je dus ook weer ziet de mooie diversiteit van de IndyCar Series. Hè? Vorig weekend in de straten van Washington DC. Dit weekend hadden we dan de korte oval van Milwaukee. En volgende week dan een fraaie roadcourse. Het is het is toch ook wel weer een Palo-baan. Het zal me verbazen als Alex Palo niet voor de overwinning zou strijden. Lundgaard kan ook daar heel goed gaan. Maar ook Rinus Vierkei gaat eigenlijk best wel vaak heel goed op Laguna Seca. En hij heeft ook wat recht te zetten. Want vorig jaar was het, toen hij nog voor Dale Coyne reed, werd hij achterstevoren getikt door Kyle Kirkwood. Terwijl hij in een goede klassering had. Dus ik ben benieuwd. Rinus Vierkei kan ook nog op een hele mooie manier zijn seizoen afsluiten. Maar hou er ook gewoon rekening mee dat Alex Palo gewoon gaat winnen.
1: We gaan het in de gaten houden. In ieder geval een fantastisch weekend gezien op de Milwaukee Maal. Zeker voor Rinus van Kalmthouten. René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. Mag ik je danken voor je tijd. En spreken we elkaar ontzettend snel. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt. De vraag vanuit de consument voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal. Je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante dubbels. En dat zijn ook, ze spelen een mixed dubbel dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden van alle Grand Slams, van de 4. De pot is gevuld met $108 miljoen en dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Nou, dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien, is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show. En dit.
0: Op het gebied van sportmarketing, luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportsradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
0: Cricket.
9: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
0: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met nieuws uit de televisiereclamemarkt. Want daar is goed nieuws te melden. Na 2 jaar van eigenlijk alleen maar daling qua cijfers, is het afgelopen half jaar de tendens omhoog gegaan.
2: Ja, en voordat ik daarop inga, wil ik even melden dat we hebben natuurlijk een week achter de rug met sportnieuws. Dat werd overheerst door de vele transfers en de alsmaar groeiende bedragen in het clubvoetbal in Europa. Waarin er alleen maar in de Premier League, de Engelse zeer populaire competitie, een bedrag van 4 miljard pond werd betaald. En dan heb ik het over, nog eventjes, over het zichtbare circuit. Want ik ben ervan overtuigd dat het in het onzichtbare circuit nog veel meer geld omgaat. Maar ik heb toch nog voldoende nieuwsfeitjes weten te vinden over de afgelopen week. En daar heb jij al even aangekaart. Die televisiereclamemarkt die is na 2 jaar daling in het eerste halfjaar van 2026, dit jaar dus, gegroeid met 2,5% naar 400 miljoen euro. Nou, de conclusie dus, het bedrijfsleven investeert dus nog steeds meer in marketing gerelateerde communicatie. Sponsoring van met name sport groeit ook nog steeds sterk met ruim 5%. Dus adverteren in print, ja, dat was voorspelbaar natuurlijk, dat loopt terug. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de extra's die zijn te constateren bij de televisiereclame en in de sponsormarkt.
1: Dan de sportvereniging in Nederland. Ja, het grootste compliment wat Nederland eigenlijk altijd krijgt qua sport is hoe het eigenlijk zo goed op orde hebben, hè, met de infrastructuur die hier is qua sportverenigingen. Maar ja, sportverenigingen zijn natuurlijk ook ergens afhankelijk van inkomsten. Hè. Ze moeten natuurlijk ook wel ergens blijven bestaan. En jij hebt eigenlijk op een rijtje gezet hoe dat eigenlijk zit met de inkomsten van verschillende sportverenigingen in Nederland. Bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de welbekende kantine.
2: Ja, het is inderdaad zo wat je terecht stelt, dat menig land is jaloers op de infrastructuur van de Nederlandse sport. Het verenigingsleven is heel sterk. Ik vind overigens wel dat het verenigingsleven wat extra aandacht zou kunnen hebben. Want ik vind ik vind de clubhuizen van de sportverenigingen, we hebben er ongeveer 23.000 in Nederland, die vind ik allesbehalve toegankelijk. En ik generaliseer, daar zou heel veel aan kunnen gebeuren waardoor het toch nog meer leden aantrekt. De jeugd is hartstikke kritisch tegenwoordig. En als zo'n clubhuis een beetje een waardeloze zooi is, zonder enige vorm van aantrekkelijkheid, dan kan ik me voorstellen dat de jeugd voor andere dingen kiest. Maar hoe dan ook. We hebben dus 23.000 sportverenigingen. Hiervan heeft de helft ongeveer geen kantine. Dat vind ik al op zichzelf iets om over na te denken. Want om alleen maar een loods te gebruiken met kleedkamers en misschien een douche als sportverenigingsclubhuis, dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar dat even terzijde. Van de totale inkomsten in de sportverenigingen, en dat is een kleine 1,1 miljard per jaar, komt 670 miljoen euro uit de contributie en les- en entreegelden. De overheid draagt 120 miljoen bij via subsidies. De kantines zijn goed voor 250 miljoen. En de helft hiervan komt uit bier en wijn. Dus iets minder dan 10% van de totale inkomsten. Ik besef dat deze rekensom niet helemaal klopt. Want zoals ik al zei, heeft de helft van alle sportverenigingen geen kantine. En er zijn ook verenigingen die wel een kantine hebben, maar die geen alcohol schenken. Dus die 10% is vaak iets meer per verenigingen. Maar het zijn interessante gegevens in de discussie die weer de kop opsteekt in zaken alcohol gebruikt in sportkantines. Het is dus maar 10% van de inkomsten, maar toch, die 10% kan wel doorslaggevend zijn. Maar het zijn cijfers die wel eens op tafel mogen komen, want iedereen roept altijd maar wat. Maar als je het onderbouwt, dan ga je er toch wellicht anders naar kijken.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want onder die groep die geen kantine hebben, is dat dan ook het deel wat wel een kantine heeft, maar niet in eigen beheer? Dus zeg bijvoorbeeld in een gemeentelijke sporthal bijvoorbeeld?
2: Ja, als je het over de inkomstenbronnen hebt. Hè, er zijn veel sportverenigingen die hun kantine hebben verpacht aan een pachter. En dan zijn de inkomsten dus niet voor de club. Althans, hangt het natuurlijk af van de overeenkomst die de vereniging sluit met de pachter. Hij zal toch in ieder geval een afdracht moeten doen aan de vereniging. Maar dat geeft dus ook aan dat die cijfers niet in beton gegoten zijn. En dat er een zekere mate van flexibiliteit moet worden gehanteerd om ze te gebruiken in discussies. Maar dat de clubhuizen een aandacht behoeven, dat is voor mij een absolute must. Want waarom gebruiken we clubhuizen niet voor een buitenschoolse opvang? Waarom gebruiken we clubhuizen niet voor gymnastieklessen met alle faciliteiten van de sportverenigingen? Want overdag zijn de meeste sportverenigingen gesloten. Dus absoluut niet toegankelijk. Hoe bedoel je welkom bij ons?
1: Nou, dan gaan we van het Nederlandse verenigingsleven naar de internationale top in het voetbal. Hoe mooi kan de wereld zijn? Gaan we naar Paris Saint-Germain, want zij hebben hun partnership met Coca-Cola verlengd.
2: Ja, Paris Saint-Germain die neemt alleen maar genoegen met de nummers 1 van de wereld in alle merken natuurlijk, zo langzamerhand. Want ze zijn natuurlijk de beste club van Europa op dit moment. Ze hebben hun sponsorovereenkomst met Coca-Cola en dat gaat over het Global Partnership. Hebben ze verlengd met 3 jaar. Als toelichting zeggen beide partijen in een persbericht: We are driven by the same ambition to bring fans together around their passion at the intersection of football, fashion, music and lifestyle. En dat die laatste opsomming van fashion, music en lifestyle intrigeert mij. Ze zeggen vervolgens: Paris Saint-Germain influence extends far beyond the pitch and is more than sport. Het klinkt als uit een boekje opgeschreven, maar het is natuurlijk waar als een klok. Voetbal in de top, en Paris Saint-Germain is absoluut de wereldtop, is veel meer dan voetbal vandaag de dag. Het is meer dan sport, het is lifestyle. En iets waar ook niet-voetballiefhebbers niet aan voorbij kunnen en willen. Ik ben ervan overtuigd dat bij een club als Paris Saint-Germain, dat is een beetje glamour, daar zitten ook mensen op de tribunes en die gaan naar de wedstrijden toe. Niet zozeer voor het voetbal, maar om gezien te worden of om te zien. En om te kijken welke sterren er lopen erom na de wedstrijd. Hoe kunnen we nog in contact komen met de famous en de beautiful people of Paris? Hoe dan ook, Coca-Cola heeft de intentie uitgesproken om in de activatie van deze samenwerking onder andere een blikje Coke uit te brengen in de Paris Saint-Germain kleuren. Nou, ik vraag me dan natuurlijk direct af, zo'n vakidioot ben ik dan wel, of zij dan ook op dat blikje de logo of naam van hoofdsponsor Qatar Airways zullen meenemen. Nou, als ik Coca-Cola een beetje ken, dan ben ik ervan overtuigd dat ze dat niet willen en dat niet zullen doen. Maar als ik Paris Saint-Germain zou zijn, zou ik het bijna eisen. Want dan kom je weer je hoofdsponsor tegemoet. En dan kan daar wellicht weer gesproken worden over een verhoging of een verlenging van het contract.
1: Ja.
2: Hoe dan ook, de Coca-Cola heeft besloten 400.000 blikjes te maken. En die gaan ze afzetten via alle Carrefour supermarkten in en rond Parijs.
1: Nu ga ik er eens even een mooie tweede in gooien, Frank. De kleuren van Paris Saint-Germain, die zijn blauw, rood, wit. Dat wit kun je dan iets later, iets belangrijker maken dan dat het in de clubkleuren is bij Paris Saint-Germain. Maar het schijnt zo te zijn dat de grote concurrent van Coca-Cola, Pepsi, eigenlijk een beetje dezelfde kleurstelling heeft. Hoe doe je dat dan met die kleuren blikjes? Want dan ga je dus als Coca-Cola eigenlijk blikjes in de markt brengen, half in de kleuren, een beetje dezelfde kleurstelling als Pepsi.
2: Ja, en ik heb al, het is een terechte opmerking die je maakt, want ik heb al een ontwerp gezien van dat blikje. En dat is hoofdzakelijk blauw. En Coca-Cola kleur is natuurlijk absoluut dominant de rood. Dus ze zijn door de bocht en ze zijn Paris Saint-Germain behoorlijk tegemoet gekomen. En hebben de overheersende kleur bij Paris Saint-Germain blauw, hebben ze ook gehanteerd voor dit nieuwe blikje wat er dus uit gaat komen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ver ze daarover nagedacht hebben. Maar goed, dat is een zorg voor Coca-Cola. We gaan van Parijs naar Londen, naar Chelsea. Want die hebben eindelijk een nieuwe shirtsponsor.
2: Ja, ze spelen al enkele, ik geloof 2 jaar, 2 seizoenen al zonder een shirtsponsor. Ze gaven altijd als uitleg, wij zijn niet tevreden met zomaar een eerste de beste sponsor. Wij zijn heel nauwkeurig en zorgvuldig en we zijn op zoek naar een top. Nou, ze hebben een Amerikaans bedrijf weten te vinden. Niet geheel toevallig is het natuurlijk, de eigenaar van Chelsea is ook Amerikaans. Dus dat heeft ongetwijfeld geholpen. Todd Boehly is de eigenaar en samen met zijn compaan Mark Walter, waarover straks meer. Maar de Circle Internet Group zou naar verluid voor 50 miljoen pond per jaar voorlopig getekend hebben als eenjarige deal. Ik vind dat op zichzelf wel opmerkelijk. Maar ik denk dat de eenjarige situatie, Chelsea zou ongetwijfeld meer hebben gevraagd, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die meneer Todd Boehly en Mark Walter, die hebben de club weer in de etalage gezet en die willen er vanaf. En over die Mark Walter kom ik straks nog even terug, want het is ook de man die net zijn NBA-club, de Los Angeles Lakers, heeft verkocht voor 12,5 miljard. Maar dus Chelsea staat in de etalage, maar ze hebben dit jaar, dit seizoen, dus in ieder geval een naam van de Circle Internet Group op hun prachtige blauwe shirt staan.
1: Nou, als we het hebben over Londen, dan heb je natuurlijk wat meer grote clubs daar zitten. Zo ook Arsenal. Arsenal is eigendom van een Amerikaanse rijke meneer. Het is zo, die heeft niet één, maar inmiddels zes verschillende grote clubs. Dus kortom, Arsenal zit eigenlijk in een soort hele grote multiclubstructuur.
2: Ja, het is inderdaad opmerkelijk. Het is deze meneer, Stan Kroenke. Ik weet niet precies of je het zo uitspreekt, maar je spelt het als Kroenke. Maar ja, het is een Amerikaan, dus het zal wel iets van Kroenke zijn. Stan, voornaam. Die grossiert in sportclubs, want hij heeft behalve dus een meerderheidsbelang in de Londense club Arsenal, hè, een kampioen van Engeland en de finalist in de Champions League, heeft ook de Major League Baseball club, de Los Angeles Angels, gekocht voor 4 miljard. Hij heeft daarnaast, hij is overigens 79 jaar, deze meneer Kroenke, heeft meerderheidsaandelen in zes grote sportcompetities, namelijk de Los Angeles Rams in de National Football League, de Denver Nuggets in de National Basketball Association, de Colorado Avalanche in de National Hockey League, ijshockey, en de Colorado Rapids in de Major League Soccer, en dus Arsenal in Londen. Nou, deze miljardair heeft dus duidelijk een interesse in sport, maar ook een interesse in de ontwikkelingen van sport, want dat er nog steeds erg veel verdiend wordt in deze manier van aanpak. Dat is wel duidelijk, want er komt hoe langer hoe meer dit soort figuren staan op om te investeren in de sport.
1: Ja, maar als je ze op een rijtje zet, dan lijkt Arsenal eigenlijk nog bijna de vreemde eet in de bijt, want het is de enige niet-Amerikaanse club/franchise waar die eigenaar van is.
2: Ja, en gezien zijn leeftijd kunnen we waarschijnlijk ook niet 1, 2, 3 nog andere investeringen in Europa verwachten. Maar ja, aan de andere kant, misschien heeft hij een zoon of een dochter die het allemaal gaat overnemen. Want hij verdient goed als je ziet hoe al die clubs, zeker in de Amerikaanse competities, maar ook in Europa, hoe die stijgen in waarde. Dat is werkelijk, ik zou bijna willen zeggen afschrikwekkend, maar het is natuurlijk prachtig voor de sport. Maar ja, waar stopt het? Jij kan de vraag stellen, Robert, maar ik weet het antwoord niet.
1: Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Aankomend weekend gaan we van start met de traditionele strijd om de Nederlandse honkbaltitel, namelijk de Holland Series. In de Best of Seven Series zijn het recordkampioen Curaçao Neptunus uit Rotterdam en de Amsterdam Pirates, wat dan weer een van de talentverenigingen van Topsport Amsterdam is, die het dit seizoen tegen elkaar op gaan nemen. Voor de Pirates was de laatste Holland Series alweer 3 jaar geleden, nadat het de vorige 2 seizoenen in de playoffs het onderspit dolf tegen respectievelijk HCW en Neptunus zelf. Ja, hoe leeft men bij de Pirates eigenlijk vooruit naar deze Holland Series? En wat verwachten ze eigenlijk? Ik ga erover hebben met coach Mervin Gario. Mervin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, sowieso lijkt het me allereerst toch wel heel erg fijn om na 3 jaar eindelijk weer eens in de Holland Series terug te zijn.
2: Ja, zeker. Het voelt ook goed. Gisteren hadden we het over bij de training. Je merkt dat iedereen relaxed is en lekker aan trainen en klaar zijn voor de Holland Series.
1: Ja, neem ons even mee naar dit seizoen tot nu toe natuurlijk in de hoofdklasse. Want je komt natuurlijk niet zomaar terecht in de Holland Series. Hoe loopt het seizoen tot nu toe sowieso bij jullie?
2: Nou, het seizoen heeft echt goed gelopen bij ons. We waren ook een van de favorieten samen met K9 en Twins. We hebben een mooi seizoen neergelegd met het hele team. En nu staan we in de Holland Series.
1: Ja, dat had overigens dus nog wel een interessante voeten in de aarde wat dat betreft in die playoffs. Hè. Jullie speelden tegen Oosterhout Twins. Want er was nog zelfs een heel protest gaande en een wedstrijd die vanaf de 7e inning moest worden hervat.
2: Correct. Ja, het was een situatie tijdens de wedstrijd op zaterdag in Oosterhout. Waar de jongens van Twins hebben een herinballtruc gedaan. Jammer genoeg was de pitcher nog op de pitchermount wanneer ze dat hebben gedaan. En dat mag niet in onze spelregel.
1: Wat gebeurt er daarna? Want is het dan gewoon ook direct klaar als jullie een protest indienen? Want uiteindelijk moest er van alles gebeuren voordat die wedstrijd eigenlijk hervat werd.
2: Ja, correct. Als je een protest aanvraagt op dat moment bij de scheids, dan speel je gewoon de wedstrijd uit. Als je de wedstrijd wint, dan meestal trek je de protest in. Op dit moment hadden wij met een walk-off hebben Twins gewonnen met 1-0. En toen dachten we, weet je wat, we gaan toch die protest aantekenen. En toen hebben we wel de protest gewonnen.
1: Dan moet er natuurlijk weer een wedstrijd hervat worden vanaf de 7e inning. Dat deden jullie eigenlijk best wel succesvol.
2: Ja, dat ging best goed. We kwamen ook met het vertrouwen van, jongens, we gaan het sowieso afmaken zaterdag bij Twins. En van het eerste moment dat Julian Goins die dubbel sloeg. Ik merk aan mijn team dat de jongens vanaf dat moment gelijk omhoog ging. En ik merk aan Twins die een beetje inzakken. Ja, en op een gegeven moment ging je van de eerste punt naar de tweede punt naar de derde punt. Ja, en dan merk je gelijk dat het bijna klaar was.
1: Dan is het wel een verschil tussen of je dat duel 1-0 verliest of in dit geval met 6-1 wint.
2: Correct.
1: Overigens was het met een clean sweep. Het is dan een best of 5. In dit geval wonnen jullie 3 wedstrijden. Dus dan is het gelijk klaar. Dat is op zich natuurlijk wel een lekkere voorbereiding op de aanstaande Holland Series.
2: Ja, zeker. Kijk, het wordt ook voor ons om een goede prestatie neer te zeggen tegen Twins. En als we dat succesvol hebben afgerond, dan gaan we naar de Holland Series om daar ook weer met het hele team en de staf een mooie Holland Series te laten zien. En hopen we dat we die titel weer naar huis brengen.
1: Jullie nemen het op tegen niet de eerste, de beste ploeg natuurlijk. Curaçao Neptunus, recordkampioen in Nederland. Voordat we daar naartoe gaan, jullie hebben natuurlijk ook het reguliere seizoen tegen elkaar gespeeld. Hoe waren die wedstrijden?
2: Waren ook spannend. Waren topwedstrijden tegen elkaar. We zijn geëindigd met 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren en andersom ook voor Neptunus. Dus ik denk dat we een beetje aan elkaar gewaagd. Maar ik zou altijd zeggen, de bal is rond. En wij gaan ervoor om een goede potje neer te zetten tegen Neptunus.
1: Nou, nu starten jullie komende zaterdag in Rotterdam. Zo'n eerste wedstrijd uit, is dat gunstig? Of had je misschien liever thuis begonnen?
2: Kijk, we zeggen allemaal liever thuis begonnen. Maar ik denk, het maakt niet uit waar we beginnen. Wij gaan gewoon de strijd aan tegen Neptunus. Of het thuis is of het uit is. En wij gaan proberen om de W, dus de win, thuis te brengen. En dan vanuit daar naar zondag gaan. Maar wedstrijd voor wedstrijd gaan we gewoon spelen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor?
2: Ja, supergoed. Relax. We zijn aan genieten met elkaar. Grapjes maken. Lachen. Met elkaar dingen voorbereiden. Dus dat gaat heel goed. En nogmaals, ik ben zeker trots op deze jongens. En ook aan mijn staf. Maar ook aan de club. Maar we doen het samen. En dat is belangrijk.
1: Ja, want het is natuurlijk een groepsprestatie. Dat zou je als coach waarschijnlijk ook wel onderschrijven. Maar toch, voor de mensen die wat minder hebben gevolgd dit seizoen. Wie zijn nou echt de spelers die er bij jullie wat dat betreft boven uitsteken? Of in ieder geval de jongens zijn om echt in de gaten te houden?
2: Ik denk dat je de hele team in de gaten moet houden. Niet alleen één jongen, maar de hele team. Want dat is hoe wij functioneren als een team. Ik kan heel veel namen noemen. Maar ik noem naam aan de hele team. Waar iedereen moet uitkijken. Want iedereen is uniek in zijn eigen.
1: Ja, precies. Ja, dat is zo'n mooi politiek correct antwoord dat ik al wel verwacht van jou als coach, Mervin. Maar ja, het is natuurlijk ook een collectieve prestatie die je met het team neerzet. Nu zei je al in het reguliere seizoen 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren. Het is dus echt aan elkaar gewaagd. Wat betekent dat voor de aankomende Holland-series?
2: Nou, ik denk dat iedereen moet naar de velden toe komen. Want er wordt echt een mooie spektakelwedstrijd tegen deze twee ploegen. En we zeggen altijd, de best man win, de best team win. Maar we gaan ervoor om toch de kampioenschap weer naar huis te brengen.
1: Nu is het leukste natuurlijk altijd, voor de neutrale kijker sowieso, als het helemaal naar het einde gaat. Hè? Dus dat er een Game 7 aan te pas moet komen. Verwacht je dat ook met de 3-3, dat zijn natuurlijk bij elkaar 6 wedstrijden. Dat het ook uiteindelijk op een Game 7 zal gaan uitdraaien?
2: Weet je, we weten niet wat gaat gebeuren. Het enige wat ik wel weet over mijn team, wij willen het zo snel mogelijk afmaken. Maar nogmaals, de bal is rond. Er kan van alles gebeuren. Maar we gaan gewoon wedstrijd voor wedstrijd spelen. En we gaan ook gewoon lekker honkballen. En genieten met elkaar.
1: Nou ja, toch natuurlijk wel even ruimte voor het publiek. Voor de luisteraar. Wanneer spelen jullie thuis in Amsterdam? En waarom moeten de mensen nou voornamelijk gewoon naar jullie toe komen?
2: We spelen de eerste thuiswedstrijd op zondag. Ik vraag iedereen om naar de velden toe te komen. Kom even je ploeg aanmoedigen. Kom ons aanmoedigen. Want wij gaan weer een mooie honkbal laten zien. En het wordt echt spectaculair tussen die twee ploegen. Voor de Holland-series.
1: Nou ja, en wat het verleden wel geleerd heeft, is dat het wedstrijden tussen Curaçao, Neptunus en de Amsterdam Pirates zijn nooit saai. Dus dat zal worden. Mervin Gario, coach van Amsterdam Pirates, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk jij en je ploeg heel erg veel succes tijdens de aankomende Holland-series.
2: Nou, dankjewel. En dankjewel dat ik mag meedoen aan jullie programma. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan Britse sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap nou eenmaal opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk keek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup. Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je het hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En... en je hebt ook landen, natuurlijk als een Duitsland, een Servië, die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat...

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
8: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
0: Hockey.
9: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Darts.
10: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Ja, van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar wij zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moet hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je mee opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het IndyCar seizoen 2026 die loopt langzaam ten einde. Waar we komend weekend de seizoensafsluiter gaan krijgen op het circuit van Laguna Seca, konden we afgelopen weekend wel alvast de kampioen kronen. Tijdens het tweeluik op de Milwaukee Mile stelde Spanjaard Alex Palou zijn vijfde titel in 6 jaar tijd veilig. Wat hem momenteel ook de op 2 na succesvolste IndyCar coureur ooit maakt qua titels. De Mexicaan Pato O'Ward die wist dan weer bij de races van het afgelopen weekend te winnen. En onze landgenoot Rinus Fike, die haalde tijdens de eerste race het podium. Hij werd derde en keurig zevende tijdens race 2. Ik ga erover in gesprek met René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, er waren een paar korte nachtjes, denk ik.
2: Ja, het viel niet mee. Het originele tijdschema was eigenlijk best wel gunstig voor de Nederlandse fans. Alleen, dan heb je een oval en dan heb je ook nog de regenval. En dan gaat het hele tijdschema overhoop. Dus het waren twee korte nachten inderdaad. Maar wel genoeg spektakel gezien gelukkig om wakker te blijven.
1: Dat zeker. Want wat het even ingewikkeld maakte. We begonnen het weekend met race 1. Die werd door weersomstandigheden uitgesteld. Of in ieder geval even tijdig gekapt. Dat moest zo dusdanig worden uitgesteld dat we eerst race 2 hadden. Waarna we na race 2 nog race 1 finishten.
2: Ja, dat zorgde voor genoeg hilariteit op zowel social media en ook tijdens onze uitzending. Had je dus de situatie dat de winnaar van race 2 eerder bekend was dan de winnaar van race 1. Of dat zelfs Pato O'Ward race 2 won, terwijl die de andere wedstrijd nog aan de leiding ligt. Maar die moest nog gereden worden. Nou, heel, heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het gewoon een rechte kwestie was. He, dat ze gewoon de tweede race van het weekend eigenlijk op de originele tijd gewoon wilden laten plaatsvinden. Vooral voor het Amerikaanse publiek. En dat die dat afmaken van die eerste wedstrijd, dat eigenlijk als een soort moedje voelde. Maar uiteindelijk was dat misschien wel een van de betere wedstrijden van het jaar. Dus ik ben blij dat we die ook afgemaakt hebben.
1: Ik kan zeggen, we hebben het soms wel eens over een race in een race. Maar dit was letterlijk een race in een race.
2: Ja, het was. Kijk, en het is ook op Milwaukee. Dat is een korte oval. Heel anders dan bijvoorbeeld zo'n superspeedway als Indianapolis. Maar het blijft genieten. Je kunt gewoon 2-3 dik. Veel tactische verschillen. Overal spektakel. Het was heerlijk. Helemaal goed.
1: Ja, laten we het allereerst maar eens gewoon over de Nederlander hebben. Rinus Wieke, Rinus van Kalmthout. Die had werkelijk waar een fantastische race 1. Zou ongetwijfeld heel even gebaald hebben van het feit dat toen hij eenmaal in de top 3 te vinden was, dat de race wat dat betreft door de weersomstandigheden werd gecanceld. Maar ja, keurig op het podium, derde en ook nog eens een keer 7 in race 2. Fantastisch weekend.
2: Absoluut, ja, geweldig weekend. Ze hadden hier ook getest een tijdje geleden en we spraken hem al een paar weken terug ter voorbereiding op de drukke seizoensfinale. En onder andere Milwaukee had hij al toch al rood omcirkeld van daar moeten we echt kunnen gaan scoren. Niet op de eerste plaats omdat Junkels daar eigenlijk in het verleden altijd best wel goed gaat, maar dan moet het ook maar eventjes lukken. En bij zo'n double header weekend waarbij het klinkt gek, maar dan heb je dus best wel minder tijd om te trainen omdat de rest van het schema best wel in elkaar gedrukt is. Dan moet je meteen goed vanuit de vrachtwagen rollen en dat deed hij eigenlijk al. Meteen in de eerste vrije training had hij zich als 5e geplaatst. Kwalificatie was dan echt wel een tegenvaller. Dan hadden ze bij het team echt niet de auto goed afgesteld. Dus het moest dus helemaal vanaf de 24e plek komen. Inclusief een gridstraf ook. Dus dat hielp dan ook niet mee. Vanwege het inzetten van een extra motor. Maar uiteindelijk kon hij zich zo makkelijk naar voren knokken. En dan was het ook goed om te zien dat het niet alleen maar op de zaterdag was. Maar ook op de zondag kon hij dat ook doen. Dus het was echt een constant een goede auto. En dat is ook wel iets wat eigenlijk gewoon een trend is geweest de afgelopen maanden. Ze hebben echt stappen gezet bij Junkers Hollinger Racing. En dat uiteindelijk dan uitbetaald naar een podiumfinish. Ja, dat is loon naar werken.
1: Plus het is eigenlijk ook wel fijn dat je dat een keer gewoon puur op pace doet in plaats van tussen haakjes gelukkig met strategie.
2: Ja, absoluut. Ja, het was de eerste race officieel, maar eigenlijk de tweede wedstrijd die we reden dat weekend. Hoorde die eigenlijk gewoon altijd in die top 5 thuis. En dat hij dan uiteindelijk in de absolute slotfase nog met dan misschien een beetje geluk van een achterblijver. Maar ja, het feit dat je er wel kan zijn en iemand kan inhalen, waardoor je niet 4e eindigt. Maar derde eindigt. Ja, dat is geweldig. Echt op snelheid goed gedaan.
1: Ja, want hij heeft natuurlijk wel misschien wat pech achter de rug. Hè. Denk even naar Washington, dat hij er eigenlijk heel ongelukkig uitgetikt was. Terwijl hij daar ook echt wel resultaat kon halen?
2: Ja, absoluut. En het grappige is, eigenlijk na de Indianapolis 500... is er een soort omslag geweest bij het team. Ze hebben toch best wel wat ontwikkeld in mensen, de juiste poppetjes neerzetten. En je ziet dat het zich gewoon uitbetaalt. Eigenlijk vanaf dat moment, tot de Indy 500 had hij nog maar één top 10 klassering. Nou, toen was het team al blij als ze in de top 10 kwamen. Nu merk je al dat gewoon, tot daarna de afgelopen wedstrijden 3 keer een top 4 klassering gehad, werd hij 3 keer vierde. Ja, dan werd toch bijna gebaald dat er een podium niet in zat. Dus dat is wel een mooie shift geweest. Dat je dus eerst tevreden was met een top 10 klassering. Ja, en nu ben je dan ontevreden als je het podium niet haalt. Dus in die zin, ja, gewoon goede stappen. En gewoon een heel goed seizoen. En Rinus is dus ook op weg naar zijn beste klassering uit zijn IndyCar carrière. Staat nu gewoon in de top 10. En dan staat hij gewoon echt voor best wel grote namen. En dat met zo'n klein team. Ik denk dat dit echt wel een van de betere seizoenen is geweest van Rinus Wieckens uit zijn carrière.
1: Nou, er staat gewoon direct voor namen als Will Power, Scott Dixon, Alexander Rossi. Dat zijn natuurlijk niet de minste. Kijken we wel even vooruit naar boven, zeg maar. Daar weten we in ieder geval al één ding. Alex Palou, wederom kampioen. 4e titel op rij, 5e in 6 jaar tijd. Ja, minder overmacht natuurlijk wel dan de vorige keer. Toen was hij al iets eerder kampioen. Maar nog steeds, ja. Wie stopt? Ja, wie gaat hem stoppen?
2: Ja, nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wie gaat hem stoppen? Het is sinds hij bij Ganassi rijdt, sinds 2021, is er eigenlijk niemand die hem aan kan. Het is ongelooflijk hoe constant hij blijft presteren. En ook dit jaar gewoon weer. Het is op alle vlakken komt de concurrentie tekort. Of het nou een kwalificatie is, of het nou een prestatie is op een roadcourse, of een streetcourse, of een oval. Het maakt allemaal niet uit. Alex Palou heeft het hele IndyCar spelletje inmiddels al uitgespeeld. En het team ook. Het enige waar we ook het afgelopen weekend een beetje over hebben nagedacht, het enige wat hem zou kunnen tegenhouden, is het feit dat misschien Christian Lundgaard in die nummer 9 gaat zitten van Scott Dixon. Ja, dan krijgt hij toch wel wat extra interne druk en interne concurrentie. Hoe gaat hij daarmee om? Maar vooralsnog. Je noemde het al, hij heeft nu dus 5 titels, staat 3e in de all-time ranks. Hij is nu al een van de grootste en hij gaat alleen nog maar groter worden. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Het is ongelooflijk talent en ook gewoon weer goed uitgevoerd dit jaar.
1: Ja, en dat ding wat wel interessant maakt, hij is natuurlijk nog steeds, heeft 100 punten voorsprong in het kampioenschap, wordt dan dus afgelopen weekend kampioen. Het is niet, in tegenstelling tot misschien het vorige seizoen, om maar even een voorbeeld te noemen, al was dat natuurlijk echt een bizar seizoen. Hij liet ook wel op af en toe momenten te zien wel gewoon menselijk te zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan DC.
2: Ja, nou ja, het aardige is, dat is dan ook een van de weinige dingen dat je echt dacht, nou echt, dat hij echt een off weekend heeft. Maar het rottige is, de concurrentie heeft veel vaker gewoon een off weekend. En Palou heeft er misschien maar één. En als hij misschien een ander weekend heeft waar het een beetje moi gaat, dan wordt hij alsnog gewoon 4e of 5e. Of misschien eigenlijk niet wel op het podium. Een slechte wedstrijd voor Palou is in de basis nog steeds een top 6 klassering. Ja, en dan, daarmee haal je titels. Nu dus ook weer. Er is altijd een andere nummer 2 die opstaat. Volgens mij is Christian Lundgaard nu ook weer de nieuwe nummer 2 geworden bijvoorbeeld. Terwijl Carl Kirkwood eigenlijk het hele seizoen degene was die in de achtervolging ging. Ja, maar ook die verzaakt. Dus ik wil niks tekort doen aan de titels van Alex Palou. En zeker dit jaar ook niet. Maar het is ook niet zo dat de concurrentie het hem heel moeilijk maakt.
1: Nee, sterker nog, je hebt het over die positie 2. Die is natuurlijk heel erg spannend. Met inderdaad Christian Lundgaard nu op 2. Kyle Kirkwood terug naar 3. En ja, Petter O'Ward, de man die beide wedstrijden won in Milwaukee, staat daar heel kort achter. Hè? Volgens mij het gat tussen de nummer 2 en nummer 4 met nog 1 wedstrijd te gaan is maar 4 punten.
2: Kijk, het gaat natuurlijk helemaal nergens over in die zin. Ze willen eigenlijk met z'n drieën strijden voor die P1-plek. Maar goed, lekker de wintermaanden ingaan, dat is altijd lekker. Ik denk dat het voor Pato O'Ward een hele goede opsteker is dat hij toch al wat van zijn seizoen gemaakt heeft. Want in alle eerlijkheid, het viel tot dit weekend echt niet mee met de Mexicaan. Christian Lundgaard die zal met opgeheven hoofd graag McLaren willen verlaten. En Carl Kirkwood, ja, die wil ook eigenlijk laten zien dat hij de kroonprins is om Alex Palou aan te kunnen, wellicht volgend jaar. Dus ze hebben alle drie wel een eigen reden om die P2 in het kampioenschap op te eisen. Maar eigenlijk zijn dat maar de kruimels. De dikke vette vis die is nog echt wel gevangen door Palou. Wederom.
1: Komend weekend, tot slot, de seizoensafsluiter Laguna Seca. Wat kunnen we van die race verwachten?
2: Ja, Laguna Seca, geweldig circuit natuurlijk. Een prachtige roadcourse. Waar je dus ook weer ziet de mooie diversiteit van de IndyCar Series. Hè? Vorig weekend in de straten van Washington DC. Dit weekend hadden we dan de korte oval van Milwaukee. En volgende week dan een fraaie roadcourse. Het is een, ja, het is toch ook wel weer een Palou-baan. Het zal me verbazen als Alex Palou niet voor de overwinning zou strijden. Lundgaard kan ook daar heel goed gaan. Maar ook Rinus Vinkey gaat eigenlijk best wel vaak heel goed op Laguna Seca. En hij heeft ook wat recht te zetten. Want vorig jaar was het, toen hij nog voor Dale Coyne reed, werd hij achterstevoren getikt door Kyle Kirkwood. Terwijl hij in een goede klassering had. Dus ja, ik ben benieuwd. Rinus Vinkey kan ook nog op een hele mooie manier zijn seizoen afsluiten. Maar hou er ook gewoon rekening mee dat Alex Palou gewoon gaat winnen.
1: We gaan het in de gaten houden. In ieder geval een fantastisch weekend gezien op de Milwaukee Mile. Zeker voor Rinus van Kalmthouten. René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. Mag ik je danken voor je tijd. En spreken we elkaar ontzettend snel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
2: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het IndyCar seizoen 2026 die loopt langzaam ten einde. Waar we komend weekend de seizoensafsluiter gaan krijgen op het circuit van Laguna Seca, konden we afgelopen weekend wel alvast de kampioen kronen. Tijdens de twee luiken op de Milwaukee Mile stelde Spanjaard Alex Palou zijn 5e titel in 6 jaar tijd veilig. Wat hem momenteel ook de op 2 na succesvolste IndyCar coureur ooit maakt qua titels. De Mexicaan Pato O'Ward die wist dan weer bij de races van het afgelopen weekend te winnen. En onze landgenoot Rinus Vierkee die haalde tijdens de eerste race het podium. Hij werd 3e en keurig 7e tijdens race 2. Ik ga erover in gesprek met René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, er waren een paar korte nachtjes, denk ik.
2: Ja, het viel niet mee. Het originele tijdschema was eigenlijk best wel gunstig voor de Nederlandse fans. Alleen, dan heb je een oval en dan heb je ook nog de regenval. En dan gaat het hele tijdschema overhoop. Dus het waren twee korte nachten inderdaad. Maar wel genoeg spektakel gezien gelukkig om wakker te blijven.
1: Dat zeker. Want wat het even ingewikkeld maakte. We begonnen het weekend met race 1. Die werd door weersomstandigheden uitgesteld. Of in ieder geval even tijdig gekapt. Dat moest zo dusdanig worden uitgesteld dat we eerst race 2 hadden. Waarna we na race 2 nog race 1 finishten.
2: Ja, dat zorgde voor genoeg hilariteit op zowel social media en ook tijdens onze uitzending. Had je dus de situatie dat de winnaar van race 2 eerder bekend was dan de winnaar van race 1. Of dat zelfs Pato O'Ward race 2 won, terwijl die de andere wedstrijd nog aan de leiding ligt. Maar die moest nog gereden worden. Nou, heel, heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het gewoon een rechte kwestie was. He, dat ze gewoon de tweede race van het weekend eigenlijk op de originele tijd gewoon wilden laten plaatsvinden. Vooral voor het Amerikaanse publiek. En dat die dat afmaken van die eerste wedstrijd, dat eigenlijk als een soort moedje voelde. Maar uiteindelijk was dat misschien wel een van de betere wedstrijden van het jaar. Dus ik ben blij dat we die ook afgemaakt hebben.
1: Ik kan zeggen, we hebben het soms wel eens over een race in een race. Maar dit was letterlijk een race in een race.
2: Ja, het was. Kijk, en het is ook op Milwaukee. Dat is een korte oval. Heel anders dan bijvoorbeeld zo'n superspeedway als Indianapolis. Maar het blijft genieten. Je kunt gewoon 2-3 dik. Veel tactische verschillen. Overal spektakel. Het was heerlijk. Helemaal goed.
1: Ja, laten we het allereerst maar eens gewoon over de Nederlander hebben. Rinus Vierkee, Rinus van Kalmthout. Die had werkelijk waar een fantastische race 1. Zou ongetwijfeld heel even gebaald hebben van het feit dat toen hij eenmaal in de top 3 te vinden was, dat de race wat dat betreft door de weersomstandigheden werd gecanceld. Maar ja, keurig op het podium, 3e en ook nog eens een keer 7 in race 2. Fantastisch weekend.
2: Absoluut, ja, geweldig weekend. Ze hadden hier ook getest een tijdje geleden en we spraken hem al een paar weken terug ter voorbereiding op de drukke seizoensfinale. En onder andere Milwaukee had hij al toch al rood omcirkeld van daar moeten we echt kunnen gaan scoren. Niet op de eerste plaats omdat Junkels daar eigenlijk in het verleden altijd best wel goed gaat. Maar dan moet het ook maar eventjes lukken. En bij zo'n double header weekend waarbij het klinkt gek, maar dan heb je dus best wel minder tijd om te trainen omdat de rest van het schema best wel in elkaar gedrukt is. Dan moet je meteen goed vanuit de vrachtwagen rollen en dat deed hij eigenlijk al. Meteen in de eerste vrije training had hij zich als 5e geplaatst. Kwalificatie was dan echt wel een tegenvaller. Dan hadden ze bij het team echt niet de auto goed afgesteld. Dus het moest dus helemaal vanaf de 24e plek komen. Inclusief een gridstraf ook. Dus dat hielp dan ook niet mee. Vanwege het inzetten van een extra motor. Maar uiteindelijk kon hij zich zo makkelijk naar voren knokken. En dan was het ook goed om te zien dat het niet alleen maar op de zaterdag was. Maar ook op de zondag kon hij dat ook doen. Dus het was echt een constant een goede auto. En dat is ook wel iets wat eigenlijk gewoon een trend is geweest de afgelopen maanden. Ze hebben echt stappen gezet bij Junkers Hollinger Racing. En dat uiteindelijk dan uitbetaald naar een podiumfinish. Ja, dat is loon naar werken.
1: Plus, het is eigenlijk ook wel fijn dat je dat een keer gewoon puur op pace doet in plaats van, tussen haakjes gelukkig met strategie.
2: Ja, absoluut. Ja, nee, het was de eerste race officieel, maar eigenlijk de tweede wedstrijd die we reden dat weekend, hoorde die eigenlijk gewoon altijd in die top 5 thuis. En dat hij dan uiteindelijk in de absolute slotfase nog met dan misschien een beetje geluk van een achterblijver, maar ja, het feit dat hij er wel kan zijn en iemand kan inhalen, waardoor je niet 4e eindigt, maar 3e eindigt. Ja, dat is geweldig. Echt op snelheid goed gedaan.
1: Ja, want hij heeft natuurlijk wel misschien wat pech achter de rug. Hè. Denk even aan Washington, dat hij er eigenlijk heel ongelukkig uitgetikt was. Terwijl hij daar ook echt wel resultaat kon halen?
2: Ja, absoluut. En het grappige is, eigenlijk na de Indianapolis 500... is er een soort omslag geweest bij het team. Ze hebben toch best wel wat ontwikkeld in mensen, de juiste poppetjes neerzetten. En je ziet dat het zich gewoon uitbetaalt. Eigenlijk vanaf dat moment, tot de Indy 500 had hij nog maar één top 10 klassering. Nou, toen was het team al blij als ze in de top 10 kwamen. Nu merk je al dat gewoon, tot daarna de afgelopen wedstrijden 3 keer een top 4 klassering gehad, werd hij 3 keer 4e. Ja, dan werd toch bijna gebaald dat er een podium niet in zat. Dus dat is wel een mooie shift geweest. Dat je dus eerst tevreden was met een top 10 klassering. Ja, en nu ben je dan ontevreden als je het podium niet haalt. Dus in die zin, ja, gewoon goede stappen. En gewoon een heel goed seizoen. En Rinus is dus ook op weg naar zijn beste klassering uit zijn IndyCar carrière. Staat nu gewoon in de top 10. En dan staat hij gewoon echt voor best wel grote namen. En dat met zo'n klein team. Ik denk dat dit echt wel een van de betere seizoenen is geweest voor Rinus Wieken uit zijn carrière.
1: Nou, er staat gewoon direct voor namen als Will Power, Scott Dixon, Alexander Rossi. Dat zijn natuurlijk niet de minste. Kijk wel even vooruit naar boven, zeg maar. Daar weten we in ieder geval al één ding. Alex Palou, wederom kampioen. 4e titel op rij, 5e in 6 jaar tijd. Ja, minder overmacht natuurlijk wel dan de vorige keer. Toen was hij al iets eerder kampioen. Maar nog steeds, ja. Wie stopt? Ja, wie gaat hem stoppen?
2: Ja, nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wie gaat hem stoppen? Het is sinds hij bij Ganassi rijdt, sinds 2021, is er eigenlijk niemand die hem aan kan. Het is ongelooflijk hoe constant hij blijft presteren. En ook dit jaar gewoon weer. Het is op alle vlakken komt de concurrentie tekort. Of het nou een kwalificatie is, of het nou een prestatie is op een roadcourse, of een streetcourse, of een oval. Het maakt allemaal niet uit. Alex Palou heeft het hele IndyCar spelletje inmiddels wel uitgespeeld. En het team ook. Het enige waar we ook de afgelopen weekend een beetje over hebben nagedacht, het enige wat hem zou kunnen tegenhouden is het feit dat misschien Christian Lundgaard in die nummer 9 gaat zitten van Scott Dixon. Nou, dan krijgt hij toch wel wat extra interne druk en interne concurrentie. Hoe gaat hij daarmee om? Maar vooralsnog. Je noemde het al, hij heeft nu dus 5 titels, staat 3e in de all-time ranks. Hij is nu al een van de grootste en hij gaat alleen nog maar groter worden. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Het is ongelooflijk talent en ook gewoon weer goed uitgevoerd dit jaar.
1: Ja, en dat ding wat wel interessant maakt, hij is natuurlijk nog steeds, heeft 100 punten voorsprong in het kampioenschap, wordt dan dus afgelopen weekend kampioen. Het is niet, in tegenstelling tot misschien het vorige seizoen, om maar even een voorbeeld te noemen, al was dat natuurlijk wel echt een bizar seizoen. Hij liet ook wel op af en toe momenten te zien, wel gewoon menselijk te zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan DC.
2: Ja, nou ja, het aardige is, dat is dan ook een van de weinige dingen dat je echt dacht, nou echt, dat hij echt een off weekend heeft. Maar het rottige is, de concurrentie heeft veel vaker gewoon een off weekend. En Palou heeft er misschien maar 1. En als hij misschien een ander weekend heeft waar het een beetje moi gaat, dan wordt hij alsnog gewoon 4e of 5e. Of misschien eigenlijk wel op het podium. Een slechte wedstrijd voor Palou is in de basis nog steeds een top 6 klassering. Ja, en dan, daarmee haal je titels. Nu dus ook weer. Er is altijd een andere nummer 2 die opstaat. Volgens mij is Christian Lundgaard nu ook weer de nieuwe nummer 2 geworden bijvoorbeeld. Terwijl Carl Kirkwood eigenlijk het hele seizoen degene was die in de achtervolging ging. Ja, maar ook die verzaakt. En dus het is, ik wil niks tekort doen aan de titels van Alex Palou. En zeker dit jaar ook niet. Maar het is ook niet zo dat de concurrentie het hem heel moeilijk maakt.
1: Nee, sterker nog, je hebt het over die positie 2. Die is natuurlijk heel erg spannend. Met inderdaad Christian Lundgaard nu op 2. Kyle Kirkwood terug naar 3. En ja, Pato O'Ward, de man die beide wedstrijden won in Milwaukee, staat daar heel kort achter. Hè? Het gat tussen de nummer 2 en nummer 4 met nog 1 wedstrijd te gaan is maar 4 punten.
2: Nou, kijk, het gaat natuurlijk helemaal nergens over in die zin. Ze willen eigenlijk met z'n drieën strijden voor die P1-plek. Maar goed, lekker de wintermaanden ingaan, dat is altijd lekker. Ik denk dat het voor Pato O'Ward een hele goede opsteker is, dat hij toch al wat van zijn seizoen gemaakt heeft. Want in alle eerlijkheid, het viel tot dit weekend echt niet mee met de Mexicaan. Christian Lundgaard die zal met opgeheven hoofd graag McLaren willen verlaten. En Carl Kirkwood, ja, die wil ook eigenlijk laten zien dat hij de kroonprins is om Alex Palou aan te kunnen, wellicht volgend jaar. Dus ze hebben alle drie wel hun eigen redenen om die P2 in het kampioenschap op te eisen. Maar eigenlijk zijn dat maar de kruimels. De dikke vette vis die is nog echt wel gevangen door Palo. Wederom.
1: Komend weekend, tot slot, de seizoensafsluiter Laguna Seca. Wat kunnen we van die race verwachten?
2: Ja, Laguna Seca, geweldig circuit natuurlijk. Een prachtige roadcourse. Waar je dus ook weer ziet de mooie diversiteit van de IndyCar-series. Vorig weekend in de straten van Washington DC. Dit weekend hadden we dan de korte oval van Milwaukee. En volgende week dan een fraaie roadcourse. Het is het is toch ook wel weer een Palobaan. Het zal me verbazen als Alex Palou. Nou, niet voor de overwinning zou strijden. Lundgaard kan ook daar heel goed gaan. Maar ook Rinus Wieken gaat eigenlijk best wel vaak heel goed op Laguna Seca. En hij heeft ook wat recht te zetten. Want vorig jaar was het, toen hij nog voor Dale Coyne reed, werd hij achterstevoren getikt door Kyle Kirkwood. Terwijl hij in een goede klassering had. Dus ik ben benieuwd. Rinus Wieken kan ook nog op een hele mooie manier zijn seizoen afsluiten. Maar hou er ook gewoon rekening mee dat Alex Palou gewoon gaat winnen.
1: We gaan het in de gaten houden. In ieder geval een fantastisch weekend gezien op de Milwaukee Mile. Zeker voor Rinus van Kalmthout, René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. Mag ik je danken voor je tijd. En spreken we
2: elkaar
1: ontzettend snel.
2: All Sport Radio Live.

Wild Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Franke van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Franke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch een terugblik op nog het WK en dan specifiek de relatie tussen FIFA en Argentinië, waar we natuurlijk tijdens het WK enorm veel complottheorieën over gehoord hebben, maar nu uiteindelijk na het WK er behoorlijk wat boetes en sancties die kant op gaan.
2: Ja, ik vrees voor de Argentijnse nationale ploeg en de spelers dat in het kader van een stukje sympathie terugwinnen na alle ongein rond FIFA, dat de Wereldvoetbalbond onder leiding van de heer Infantino extra streng is geweest in het straffen van Argentinië voor de opstootjes na de finale, die de Argentijnen in het recente WK verloren van Spanje. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes werd voor maar liefst 10 wedstrijden geschorst. En ploeggenoot Manuel Molina voor 7 wedstrijden. Beide spelers kregen ook nog eens een boete van $90.000. Twee andere spelers, Almada en Ayala, kregen elk een 3 wedstrijden schorsing en een boete van $30.000. De schorsingen gelden overigens voor de nationale ploeg en niet voor hun clubwedstrijden. Daarnaast kreeg de Argentijnse voetbalbond een boete van $310.000. En ook nog eens $100.000 voorwaardelijk voor de toekomst als het nog eens ongein zou meemaken. De Argentijnse bond gaat natuurlijk in beroep, dat was voorspelbaar, maar ik vermoed dat Infantino zelf dit achter de schermen heeft geadviseerd aan de bond. Want uiteindelijk is het dan natuurlijk zo dat alles pas een paar jaar wordt uitgesproken en dan is iedereen alles weer vergeten en dan voordat we het weten wordt alles weer kwijtgescholden. Want Infantino heeft natuurlijk land als Argentinië hard nodig. En dat heeft hij ook behoorlijk laten zien dat hij een sympathie heeft voor het land. Dus ik vermoed dat daar achter de schermen nog wel het een en ander is gebeurd.
1: Nou, dan terugkomend op de Colorado Avalanche. Een van de NHL franchises. Dan hebben we het natuurlijk over het ijshockey. Dan helpt het uiteraard dat je een rijke eigenaar hebt als Stan Kroenke natuurlijk. Dat betekent ook dat je wel wat salaris kan betalen. Sterker nog, een van de spelers van de Colorado Avalanche heeft nu een record gevestigd, hè, qua salaris in de NHL.
2: Ja, het is nog maar eens even om aan te geven en te beseffen hoe sport leeft in de Verenigde Staten. Dat is Amerika's 4e of 5e sport. Daar is een discussie over. Is dat nu ijshockey of het voetbal? Ons voetbal. Maar hoe dan ook, in het ijshockey is weer een record gesneuveld. Voor wat de verdiensten betreft van individuele spelers. Cale Makar, een speler van de Colorado Avalanche, heeft een verlenging van zijn contract getekend voor 8 jaar. Voor $163 miljoen. Dat is ruim $20 miljoen dus per jaar. Nou, dat geeft dus even aan dat in een 4e of 5e sport van Amerika ook al dit soort salarissen worden betaald. Het is prachtig en ik gun het die spelers van harte. Maar ik vraag me toch af wanneer het plafond eens een keer bereikt gaat worden.
1: We blijven nog even in Amerika, want we weten inmiddels dat daar dus met sporten best wel wat geld te verdienen valt. Golf in dit geval, Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, die heeft een nieuw record gevestigd. Een record wat hij trouwens overneemt van niet de eerste, de beste, de grootste aller tijden, Tiger Woods. Maar hij heeft nu het meeste prijzengeld ooit verdiend, Scottie Scheffler.
2: Ja, hij heeft het laatste toernooi in de PGA Tour recentelijk gewonnen, afgelopen week. En hij kon daarmee $10 miljoen bijschrijven in zijn spaarbankboekje. Dat al goed gevuld is natuurlijk. Met deze overwinning en die $10 miljoen erbij heeft hij dus inderdaad, wat je zegt terecht, Tiger Woods gepasseerd als de golfer die in zijn carrière het meest in zijn sport heeft verdiend. In de 170 keer dat hij speelde in de Tour, won hij 22 keer, de Scottie Scheffler. In het totaal heeft hij nu in prijzengeld ruim $130 miljoen verdiend. En dat is nog exclusief zijn inkomsten uit sponsoring, die een veelvoud is van dat bedrag. Want die golfers die verdienen in sponsoring waanzinnig veel. $130 miljoen is ook al waanzinnig veel. Maar hij heeft in ieder geval Tiger Woods nu gepasseerd. En is nu de best ooit in de verdiensten in het golf. En hij is nog helemaal niet toe aan zijn pensioenleeftijd. Integendeel, hij is nog relatief jong en hij blijft winnen. Dus hij zal dat record niet alleen maar een klein beetje verbeteren, maar ongetwijfeld de komende jaren zeer nadrukkelijk verbeteren.
1: Gaan we het nog hebben over de Formule 1. Ook daar wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, aanstaande weekend natuurlijk in Italië, Monza. Maar even wat nieuwtjes. Het Cadillac-team voldoet vooralsnog niet echt aan de hooggespannen verwachtingen. Nu moet je natuurlijk een geheel nieuw team wel de tijd gunnen, maar het dient zich een lastig probleem aan. Ene Mark Walter, die heb ik zojuist ook al genoemd. Dat is een miljardair uit de Verenigde Staten. Die is groot aandeelhouder in het team. En deze Mark was ook eigenaar van de NBA-club of franchise Los Angeles Lakers. En is groot aandeelhouder in Chelsea, zoals we net al gemeld. De Lakers werden 2 weken geleden verkocht en zijn aandelen Chelsea staan dus ook in de etalage. En deze situatie heeft geleid tot speculaties over de financiële toestand van meneer Mark Walter. Want de FBI is ook in beeld gekomen. De man is volgens Bloomberg goed voor $16,5 miljard. Maar het feit dat de FBI zijn laptop en telefoon heeft opgeëist om daarin te kijken, dat pleit niet voor hem. En dat pleit dus ook niet voor alle activiteiten die hij heeft ondernomen in de sport. En dan zie je dat daar waar sport veel geld omgaat en veel geld valt te verdienen, dat het toch ook weer direct mensen trekt die wellicht net weer eventjes het randje van de afgrond opzoeken en er ook invallen. Want als de FBI opeens in beeld komt, dat is niet een al te goed teken. Dan de aanhoudende geruchten uit doorgaans zeer betrouwbare bronnen willen dat Nike zou hebben besloten op een of andere wijze de wereld van de Formule 1 te betreden. Nou, dat vind ik een op zichzelf best wel wereldnieuws, want je ziet hoe langer meer van de kledingmerken in de Formule 1. Er zouden al contacten bestaan tussen het zojuist en besproken nieuwe Cadillac Formule 1 team, maar daar reageer ik dan direct op, want Nike heeft toch wel een beleid dat ze niet zich echt willen associëren met auto's die achterin rijden en die nog geen enkel punt hebben gescoord in het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar. Ik acht het dus waarschijnlijker dat Nike of met een topteam iets doet of met het hele circus. Te meer daar nogmaals het Cadillac team een lopende deal heeft met Tommy Hilfiger. Daar tegenover staat dat als ze met een team in de zee zouden willen gaan, dan zouden ze niet met Mercedes en ook niet met het Audi team in zee kunnen, want die hebben allebei een overeenkomst met Adidas. Dus het feit dat het Formule 1 circus zelf ook al een overeenkomst heeft met Puma, acht ik daar de kans is ook weer klein. Maar ja goed, contracten en veel geld kunnen worden afgekocht en wie weet waar dit toe leidt. Dus het is een typisch gevalletje van wordt vervolgd. Dan tenslotte Formule 1. Interessant is dat Hard Rock, niet een onbekend merk natuurlijk, echt een sterk merk, zeker in Amerika, een titelsponsorschap van de Formule 1 race in Miami, die tot minimaal 2041 staat geprogrammeerd, heeft aangegaan voor naar verluid $65 miljoen per race per jaar dus. Deze deal geeft aan wat er net met Coca-Cola en Paris Saint-Germain ook al blijkt, dat sport en entertainment hoe langer hoe dichter bij elkaar komt en dat opent vele deuren naar nieuwe sponsors en nieuwe media en nieuwe fans en dus extra geld.
1: Dan gaan we naar de groene en de gele kaart. Elke week worden die weer door jou uitgereikt. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ik begin even met geel, want dan kunnen we eindigen met groen en het goede nieuws. Het geel gaat voor al die fatsoenrakkers die boos zijn op Duco Telgenkamp. Duco is de spits van het Nederlandse mannenhockeyploeg. En in de halve finale van het recente wereldkampioenschap in Amstelveen en in België deelde Duco een beuk uit bij een tegenstander en werd hij 10 minuten uit het veld gestuurd. In die 10 minuten verloor Oranje die wedstrijd. Nou, ik stel dat de echte topsporter heeft per definitie een kort lontje. Duco heeft zichzelf meer dan bewezen een wereldspits te zijn die de meest onmogelijk uitziende goals scoort. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de winnende goal in Parijs in de Olympische Spelen toen Nederland goud won in die Spelen. Elke tegenstander van Oranje wordt het veld ingestuurd met de opdracht van de coach: pak die Telgenkamp aan. Hij wordt dus constant geprovoceerd En iedereen weet dat intussen, hoe gevaarlijk hij is. Dus ook in het recente WK scoorde hij weer enkele keren uit onwaarschijnlijke hoeken. En dus Nederland, in mijn ogen, zou hartstikke blij moeten zijn met zo'n spits. En op de koop toenemen dat hij af en toe een kort lontje heeft. Want hij wordt constant geprovoceerd. Maar we moeten ontzettend blij zijn met dit soort spelers. Die zijn zeldzaam, die zijn schaars. En het feit dat elke tegenstander het veld ingaat met opdracht schakel die Telgenkamp in ieder geval uit. Of irriteren, waardoor hij uit de bocht vliegt en een gele kaart krijgt. Ja, en dan kan je verliezen. Maar laten we het koesteren. En bij al die fatsoensrakkers in Nederland die weer nu op de achterste poten gaan staan, dat het verlies van het Nederlandse hockeyteam, zijn slechts vierde geworden, dat dat te wijd is aan Telgenkamp. Nou, tegendeel is waar. Groen gaat wat mij betreft naar een andere sport. En dat is de roeisport. Het gaat naar de roeibond, de KNRB. Voor de consistentie in goede resultaten. Geen eendagsvlieg dus. Voor de Olympische Spelen waren ze al goed. Tijdens de Olympische Spelen waren ze het beste roeiland ter wereld. En nu bij het recente WK op de Bosbaan in Amstelveen waren er weer waanzinnig veel goede resultaten. Ik meen 4 keer goud en 1 keer zilver en 2 keer brons. Maar ik kan me daarin vergissen. Maar in ieder geval weer een enorme smak met medailles. Dus ik gun de roeibond een hele goede groene kaart. En ik gun ze ook eens een keer een echte goede hoofdsponsor. Want die verdienen ze nu in mijn ogen.
1: Nou, dan normaal gesproken zou dat hem zijn. Maar de oplettende luisteraar onder ons heeft door dat volgende week er ook weer een nieuwe uitzending is van de BV Sport. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel benieuwd. Wie heb je voor volgende week uitgenodigd?
2: Ja, in tegenstelling tot voorgaande keren allemaal hadden we altijd 1 gast, Robert, jij en ik. Ik heb nu 2 gasten, maar allebei wel uit dezelfde hoek. Ik heb uit de Tennisbond, toch Nederlands tweede sport na het voetbal, heb ik Jacco Elting, dat is de technisch directeur van de Tennisbond. Of de directeur techniek, of hoe die ook mogen heten. En Pascal Kamp, hij is senior manager partnerships. We gaan praten natuurlijk over het US Open, waarin Talon Griekspoor al is uitgeschakeld, maar Botik van de Zandschulp en Jasper de Jong nog de eerste ronde in ieder geval hebben overleefd en de tweede ronde ingaan. Maar we gaan het ook hebben natuurlijk over de Davis Cup, die op 18 en 19 september in de Maaspoort in Den Bosch plaatsvindt. Waarin Nederland heeft geloot om tegen Colombia te spelen. En dat opent zeker kan op de doorgaan naar de volgende ronde. Dus ik ga ze ook vragen trouwens waarom het zo lang duurt voordat we een opvolger hebben van Richard Krajicek. Maar dat is een beetje een ondeugende vraag natuurlijk. En daar zullen ze wellicht een beetje moeite mee hebben. Maar ik ga hem toch stellen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren dan. Maar dat gaan we dus allemaal volgende week meemaken in de BV Sport. Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
6: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
8: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met nieuws uit de televisiereclamemarkt. Want daar is goed nieuws te melden. Na 2 jaar van eigenlijk alleen maar daling qua cijfers, is het afgelopen half jaar de tendens omhoog gegaan.
2: Ja, en voordat ik daarop inga, wil ik even melden dat we hebben natuurlijk een week achter de rug met sportnieuws. Dat werd overheerst door de vele transfers en de alsmaar groeiende bedragen in het clubvoetbal in Europa. Waarin er alleen maar in de Premier League, de Engelse zeer populaire competitie, een bedrag van 4 miljard pond werd betaald. En dan heb ik het over, nog eventjes, over het zichtbare circuit. Want ik ben ervan overtuigd dat het in het onzichtbare circuit nog veel meer geld omgaat. Maar ik heb toch nog voldoende nieuwsfeitjes weten te vinden over de afgelopen week. En daar heb jij al even aangekaart. Die televisiereclamemarkt die is na 2 jaar daling in het eerste halfjaar van 2026, dit jaar dus, gegroeid met 2,5% naar 400 miljoen euro. Nou, de conclusie dus, het bedrijfsleven investeert dus nog steeds meer in marketing gerelateerde communicatie. Sponsoring van met name sport groeit ook nog steeds sterk met ruim 5%. Dus adverteren in print, ja, dat was voorspelbaar natuurlijk, dat loopt terug. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de extra's die zijn te constateren bij de televisiereclame en in de sponsormarkt.
1: Dan de sportvereniging in Nederland. Ja, het grootste compliment wat Nederland eigenlijk altijd krijgt qua sport is hoe het eigenlijk zo goed op orde hebben, hè, met de infrastructuur die hier is qua sportverenigingen. Maar ja, sportverenigingen zijn natuurlijk ook ergens afhankelijk van inkomsten. Hè. Ze moeten natuurlijk ook wel ergens blijven bestaan. En jij hebt eigenlijk op een rijtje gezet hoe dat eigenlijk zit met de inkomsten van verschillende sportverenigingen in Nederland. Bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de welbekende kantine.
2: Ja, het is inderdaad zo wat je terecht stelt, dat menig land is jaloers op de infrastructuur van de Nederlandse sport. Het verenigingsleven is heel sterk. Ik vind overigens wel dat verenigingsleven wat extra aandacht zou kunnen hebben. Want ik vind ik vind de clubhuizen van de sportverenigingen, we hebben er ongeveer 23.000 in Nederland, die vind ik allesbehalve toegankelijk. En ik generaliseer, daar zou heel veel aan kunnen gebeuren waardoor het toch nog meer leden aantrekt. De jeugd is hartstikke kritisch tegenwoordig. En als een clubhuis een beetje een waardeloze zooi is, zonder enige vorm van aantrekkelijkheid, dan kan ik me voorstellen dat de jeugd voor andere dingen kiest. Maar hoe dan ook. We hebben dus 23.000 sportverenigingen. Hiervan heeft de helft ongeveer geen kantine. Dat vind ik al op zichzelf iets om over na te gaan denken. Want om alleen maar een loods te gebruiken met kleedkamers en misschien een douche als sportverenigingsclubhuis, dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar dat even terzijde. Van de totale inkomsten in de sportverenigingen, en dat is een kleine 1,1 miljard per jaar, komt 670 miljoen euro uit de contributie en les- en entreegelden. De overheid draagt 120 miljoen bij via subsidies. De kantines zijn goed voor 250 miljoen. En de helft hiervan komt uit bier en wijn. Dus iets minder dan 10% van de totale inkomsten. Ik besef dat deze rekensom niet helemaal klopt. Want zoals ik al zei, heeft de helft van alle sportverenigingen geen kantine. En dan zijn er ook verenigingen die wel een kantine hebben, maar die geen alcohol schenken. Dus die 10% is vaak iets meer per verenigingen. Maar het zijn interessante gegevens in de discussie die weer de kop opsteekt in zaken alcohol gebruikt in sportkantines. Het is dus maar 10% van de inkomsten, maar toch, die 10% kan wel doorslaggevend zijn. Maar het zijn cijfers die wel eens op tafel mogen komen, want iedereen roept altijd maar wat. Maar als je het onderbouwt, dan ga je er toch wellicht anders naar kijken.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want onder die groep die geen kantine hebben, is dat dan ook het deel wat wel een kantine heeft, maar niet in eigen beheer? Dus zeg bijvoorbeeld in een gemeentelijke sporthal bijvoorbeeld?
2: Ja, als je het over de inkomstenbronnen hebt. Hè, er zijn veel sportverenigingen die hun kantine hebben verpacht aan een pachter. En dan zijn de inkomsten dus niet voor de club. Althans, hangt er natuurlijk af van de overeenkomst die de vereniging sluit met de pachter. Hij zal toch in ieder geval een afdracht moeten doen aan de vereniging. Maar dat geeft dus ook aan dat die cijfers niet in beton gegoten zijn. En dat er een zekere mate van flexibiliteit moet worden gehanteerd om ze te gebruiken in discussies. Maar dat de clubhuizen een aandacht behoeven, dat is voor mij een absolute must. Want waarom gebruiken we clubhuizen niet voor een buitenschoolse opvang? Waarom gebruiken we clubhuizen niet voor gymnastieklessen met alle faciliteiten van de sportverenigingen? Want overdag zijn de meeste sportverenigingen gesloten. Dus absoluut niet toegankelijk. Hoe bedoel je welkom bij ons?
1: Nou, dan gaan we van het Nederlandse verenigingsleven naar de internationale top in het voetbal. Hoe mooi kan de wereld zijn? Gaan we naar Paris Saint-Germain, want zij hebben hun partnership met Coca-Cola verlengd.
2: Ja, Paris Saint-Germain die neemt alleen maar genoegen met de nummers 1 van de wereld in alle merken natuurlijk, zo langzamerhand. Want ze zijn natuurlijk de beste club van Europa op dit moment. Ze hebben hun sponsorovereenkomst met Coca-Cola en dat gaat over het Global Partnership. Hebben ze verlengd met 3 jaar. Als toelichting zeggen beide partijen in een persbericht. We are driven by the same ambition to bring fans together around their passion at the intersection of football, fashion, music and lifestyle. En dat die laatste opsomming van fashion, music en lifestyle intrigeert mij. Ze zeggen vervolgens Paris Saint-Germain influence extends far beyond the pitch and is more than sport. Het klinkt als uit een boekje opgeschreven, maar het is natuurlijk waar als een klok. Voetbal in de top, en Paris Saint-Germain is absoluut de wereldtop, is veel meer dan voetbal vandaag de dag. Het is meer dan sport, het is lifestyle. En iets waar ook niet-voetballiefhebbers niet aan voorbij kunnen en willen. Ik ben ervan overtuigd dat bij een club als Paris Saint-Germain, dat is een beetje glamour, daar zitten ook mensen op de tribunes en die gaan naar de wedstrijden toe. Niet zozeer voor het voetbal, maar om gezien te worden of om te zien. En om te kijken welke sterren er lopen erom na de wedstrijd. Hoe kunnen we nog in contact komen met de famous en de beautiful people of Paris? Hoe dan ook, Coca-Cola heeft de intentie uitgesproken om in de activatie van deze samenwerking onder andere een blikje Coke uit te brengen in de Paris Saint-Germain kleuren. Nou, ik vraag me dan natuurlijk direct af, zo'n vakidioot ben ik dan wel, of zij dan ook op dat blikje de logo of naam van hoofdsponsor Qatar Airways zullen meenemen. Nou, als ik Coca-Cola een beetje ken, dan ben ik ervan overtuigd dat ze dat niet willen en dat niet zullen doen. Maar als ik Paris Saint-Germain zou zijn, zou ik het bijna eisen. Want dan kom je weer je hoofdsponsor tegemoet. En dan kan daar wellicht weer gesproken worden over een verhoging of een verlenging van het contract.
1: Ja.
2: Hoe dan ook, de Coca-Cola heeft besloten 400.000 blikjes te maken. En die gaan ze afzetten via alle Carrefour supermarkten in en rond Parijs.
1: Nu ga ik er eens even een mooie tweede ingooien, Frank. De kleuren van Paris Saint-Germain, die zijn blauw, rood, wit. Dat wit kun je dan iets later, iets belangrijker maken dan dat het in de clubkleuren is bij Paris Saint-Germain. Maar het schijnt zo te zijn dat de grote concurrent van Coca-Cola, Pepsi, eigenlijk een beetje dezelfde kleurstelling heeft. Hoe doe je dat dan met die kleuren blikjes? Want dan ga je dus als Coca-Cola eigenlijk blikjes in de markt brengen, half in de kleuren, een beetje dezelfde kleurstelling als Pepsi.
2: Ja, en ik heb al, het is een terechte opmerking die je maakt, want ik heb al een ontwerp gezien van dat blikje. En dat is hoofdzakelijk blauw. En Coca-Cola kleur is natuurlijk absoluut dominant de rood. Dus ze zijn door de bocht en ze zijn Paris Saint-Germain behoorlijk tegemoet gekomen. En hebben de overheersende kleur bij Paris Saint-Germain blauw, hebben ze ook gehanteerd voor dit nieuwe blikje wat er dus uit gaat komen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ver ze daarover nagedacht hebben. Maar goed, dat is een zorg voor Coca-Cola. We gaan van Parijs naar Londen, naar Chelsea. Want die hebben eindelijk een nieuwe shirtsponsor.
2: Ja, ze spelen al enkele, ik geloof 2 jaar, 2 seizoenen al zonder een shirtsponsor. Ze gaven altijd als uitleg, wij zijn niet tevreden met zomaar een eerste de beste sponsor. Wij zijn heel nauwkeurig en zorgvuldig en we zijn op zoek naar een top. Nou, ze hebben een Amerikaans bedrijf weten te vinden. Niet geheel toevallig is het natuurlijk, de eigenaar van Chelsea is ook Amerikaans. Dus dat heeft ongetwijfeld geholpen. Todd Boehly is de eigenaar en samen met zijn compaan Mark Walter, waarover straks meer. Maar de Circle Internet Group zou naar verluidt voor 50 miljoen pond per jaar voorlopig getekend hebben als eenjarige deal. Ik vind dat op zichzelf wel opmerkelijk. Maar ik denk dat dat eenjarige situatie, Chelsea zou ongetwijfeld meer hebben gevraagd, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die meneer Todd Boehly en Mark Walter, die hebben de club weer in de etalage gezet en die willen er vanaf. En over die Mark Walter kom ik straks nog even terug, want dat is ook de man die net zijn NBA-club, de Los Angeles Lakers, heeft verkocht voor 12,5 miljard. Maar dus Chelsea staat in de etalage, maar ze hebben dit jaar, dit seizoen, dus in ieder geval een naam van de Circle Internet Group op hun prachtige blauwe shirt staan.
1: Als we het hebben over Londen, dan heb je natuurlijk wat meer grote clubs daar zitten. Zo ook Arsenal. Arsenal is eigendom van een Amerikaanse rijke meneer. Het is zo, die heeft niet één, maar inmiddels zes verschillende grote clubs. Dus kortom, Arsenal zit eigenlijk in een soort hele grote multiclubstructuur.
2: Ja, het is inderdaad opmerkelijk. Het is deze meneer, Stan Kroenke. Ik weet niet precies of je het zo uitspreekt, maar je spelt het als Kroenke. Maar ja, het is een Amerikaan, dus het zal wel iets van Kroenke zijn. Stan, voornaam. Die grossiert in sportclubs, want hij heeft behalve dus een meerderheidsbelang in de Londense club Arsenal, hè, de kampioen van Engeland en de finalist in de Champions League. Heeft ook de Major League Baseball club, de Los Angeles Angels, gekocht voor 4 miljard. Hij heeft daarnaast, hij is overigens 79 jaar, deze meneer Kroenke, heeft meerderheidsaandelen in zes grote sportcompetities, namelijk de Los Angeles Rams in de National Football League, de Denver Nuggets in de National Basketball Association, de Colorado Avalanche in de National Hockey League, ijshockey, en de Colorado Rapids in de Major League Soccer. En dus Arsenal in Londen. Nou, deze miljardair heeft dus duidelijk een interesse in sport, maar ook een interesse in de ontwikkelingen van sport, want dat er nog steeds erg veel verdiend wordt in deze manier van aanpak. Dat is wel duidelijk, want er komt hoe langer hoe meer dit soort figuren staan op om te investeren in de sport.
1: Ja, maar als je zo op een rijtje zit, dan lijkt Arsenal eigenlijk nog bijna de vreemde eet in de bijt, want het is de enige niet-Amerikaanse club/franchise waar die eigenaar van is.
2: Ja, en gezien zijn leeftijd kunnen we waarschijnlijk ook niet 1, 2, 3 nog andere investeringen in Europa verwachten. Maar ja, aan de andere kant, misschien heeft hij een zoon of een dochter die het allemaal gaat overnemen. Want hij verdient goed als je ziet hoe al die clubs, zeker in de Amerikaanse competities, maar ook in Europa, hoe die stijgen in waarde. Dat is werkelijk, ik zou bijna zeggen, willen zeggen afschrikwekkend, maar het is natuurlijk prachtig voor de sport. Maar ja, waar stopt het? Jij kan de vraag stellen, Robert, maar ik weet het antwoord niet.
1: Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zo.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Aankomend weekend gaan we van start met de traditionele strijd om de Nederlandse honkbaltitel, namelijk de Holland Series. In de Best of Seven Series zijn het recordkampioen Curaçao Neptunus uit Rotterdam en de Amsterdam Pirates, wat dan weer een van de talentverenigingen van Topsoort Amsterdam is, die het dit seizoen tegen elkaar op gaan nemen. Voor de Pirates was de laatste Holland Series alweer 3 jaar geleden, nadat het de vorige 2 seizoenen in de playoffs het onderspit dolf tegen respectievelijk HCW en Neptunus zelf. Ja, hoe leeft men bij de Pirates eigenlijk vooruit naar deze Holland Series? En wat verwachten ze eigenlijk? Ik ga het erover hebben met coach Mervin Gario. Mervin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, sowieso lijkt het me allereerst toch wel heel erg fijn om na 3 jaar eindelijk weer eens in de Holland Series terug te zijn.
2: Ja, zeker. Het voelt ook goed. Gisteren hadden we het over met de training. Je merkt dat iedereen relaxed is en lekker aan trainen en klaar zijn voor de Holland Series.
1: Ja, neem ons even mee naar dit seizoen tot nu toe natuurlijk in de hoofdklasse. Want je komt natuurlijk niet zomaar terecht in de Holland Series. Hoe loopt het seizoen tot nu toe sowieso bij jullie?
2: Nou, het seizoen heeft echt goed gelopen bij ons. We waren ook een van de favorieten samen met K-9 en Twins. We hebben een mooi seizoen neergelegd met het hele team. En nu staan we in de Holland Series.
1: Ja, dat had overigens nog wel een interessante voeten in de aarde wat dat betreft in die playoffs. Hè. Jullie speelden tegen Oosterhout Twins. Want er was nog zelfs een heel protest gaande en een wedstrijd die vanaf de 7e inning moest worden hervat.
2: Correct. Ja, het was een situatie tijdens de wedstrijd op zaterdag in Oosterhout. Waar de jongens van Twins hebben een herinballtruc gedaan. Jammer genoeg was de pitcher nog op de pitcher mount wanneer ze dat hebben gedaan. En dat mag niet in onze spelregel.
1: Wat gebeurt er daarna? Want is het dan gewoon ook direct klaar als jullie een protest indienen? Want uiteindelijk moest er van alles gebeuren voordat die wedstrijd eigenlijk hervat werd.
2: Ja, correct. Als je een protest aanvraagt op dat moment bij de scheids, dan speel je gewoon de wedstrijd uit. Als je de wedstrijd wint, dan meestal trek je de protest in. Op dit moment hadden wij met een walk-off hebben Twins gewonnen met 1-0. En toen dachten we, we gaan toch die protest aantekenen. En toen hebben we wel de protest gewonnen.
1: Dan moet er natuurlijk weer een wedstrijd hervat worden vanaf de 7e inning. Dat deden jullie eigenlijk best wel succesvol.
2: Ja, dat ging best goed. We kwamen ook met het vertrouwen van, jongens, we gaan het sowieso afmaken zaterdag bij Twins. En van het eerste moment dat Julian Goins die dubbel sloeg, ik merk aan mijn team dat de jongens vanaf dat moment gelijk omhoog ging. En ik merk aan Twins die een beetje inzakken. En op een gegeven moment ging van de eerste punt naar de tweede punt naar de derde punt. Ja, en dan merk je gelijk dat het bijna klaar was.
1: Dan is het wel een verschil tussen of je dat duel 1-0 verliest of in dit geval met 6-1 wint.
2: Correct.
1: Overigens was het met een clean sweep. Het is dan een best of 5. In dit geval wonnen jullie 3 wedstrijden, dus dan is het gelijk klaar. Dat is op zich natuurlijk wel een lekkere voorbereiding op de aanstaande Holland Series.
2: Ja, zeker. Kijk, het wordt ook voor ons om een goede prestatie neer te zeggen tegen Twins. En als we dat succesvol hebben afgerond, dan gaan we naar de Holland Series om daar ook weer met het hele team en de staf een mooie Holland Series te laten zien. En hopen we dat we die titel weer naar huis brengen.
1: Jullie nemen het op tegen niet de eerste, de beste ploeg natuurlijk. Curaçao Neptunus, recordkampioen in Nederland. Voordat we daar naartoe gaan, jullie hebben natuurlijk ook het reguliere seizoen tegen elkaar gespeeld. Hoe waren die wedstrijden?
2: Waren ook spannend. Waren topwedstrijden tegen elkaar. We zijn geëindigd met 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren en andersom ook. Voor Neptunus. Dus ik denk dat we een beetje aan elkaar gewaagd. Maar ik zou altijd zeggen, de bal is rond. En wij gaan ervoor om een goede potje neer te zetten tegen Neptunus.
1: Nou, nu starten jullie komende zaterdag in Rotterdam. Zo'n eerste wedstrijd uit, is dat gunstig? Of had je misschien liever thuis begonnen?
2: Kijk, we zeggen allemaal liever thuis begonnen. Maar ik denk, het maakt niet uit waar we beginnen. Wij gaan gewoon de strijd aan tegen Neptunus. Of het thuis zit of het uit is. En wij gaan proberen om de W, dus de win, thuis te brengen. En dan vanuit daar naar zondag gaan. Maar wedstrijd voor wedstrijd gaan we gewoon spelen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor?
2: Ja, supergoed. Relax. We zijn aan het genieten met elkaar. Grapjes maken. Lachen. Met elkaar dingen voorbereiden. Dus dat gaat heel goed. En nogmaals, ik ben zeker trots op deze jongens. En ook aan mijn staf. Maar ook aan de club. Maar we doen het samen. En dat is belangrijk.
1: Ja, want het is natuurlijk een groepsprestatie. Dat zou je als coach waarschijnlijk ook wel onderschrijven. Maar toch, voor de mensen die wat minder hebben gevolgd dit seizoen. Wie zijn nou echt de spelers die er bij jullie wat dat betreft boven uitsteken? Of in ieder geval de jongens zijn om echt in de gaten te houden?
2: Ik denk dat je de hele team in de gaten moet houden. Niet alleen één jongen, maar de hele team. Want dat is hoe wij functioneren als een team. Ik kan heel veel namen noemen. Maar ik noem naam aan de hele team. Waar iedereen moet uitkijken. Want iedereen is uniek in zijn eigen.
1: Ja, precies. Ja, dat is zo'n mooi politiek correct antwoord dat ik al wel verwacht van jou als coach, Mervin. Maar ja, het is natuurlijk ook een collectieve prestatie die je met het team neerzet. Nu zei je al in het reguliere seizoen 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren. Het is dus echt aan elkaar gewaagd. Wat betekent dat voor de aankomende Holland-series?
2: Nou, ik denk dat iedereen moet naar de velden toe komen. Want er wordt echt een mooie spektakelwedstrijd tegen deze twee ploegen. En we zeggen altijd, de best man win, de best team win. Maar we gaan ervoor om toch de kampioenschap weer naar huis te brengen.
1: Nu is het het leukste natuurlijk altijd, voor de neutrale kijker sowieso, als het helemaal naar het einde gaat. Hè? Dus dat er een Game 7 aan te pas moet komen. Verwacht je dat ook met de 3-3, dat zijn natuurlijk bij elkaar 6 wedstrijden, dat het ook uiteindelijk op een Game 7 zal gaan uitdraaien?
2: Weet je, we weten niet wat gaat gebeuren. Het enige wat ik wel weet over mijn team, wij willen het zo snel mogelijk afmaken. Maar nogmaals, de bal is rond. Er kan van alles gebeuren. Maar we gaan gewoon wedstrijd voor wedstrijd spelen. En we gaan ook gewoon lekker honkballen. En genieten met elkaar.
1: Nou ja, toch natuurlijk wel even ruimte voor het publiek, voor de luisteraar. Wanneer spelen jullie thuis in Amsterdam? En waarom moeten de mensen nou voornamelijk gewoon naar jullie toe komen?
2: We spelen de eerste thuiswedstrijd op zondag. Ik vraag iedereen om naar de velden toe te komen. Kom even je ploeg aanmoedigen. Kom ons aanmoedigen. Want wij gaan weer een mooie honkbal laten zien. En het wordt echt spectaculair tussen die twee ploegen. Voor de Holland Series.
1: Nou ja, en wat het verleden wel geleerd heeft, is dat het wedstrijden tussen Curaçao, Neptunus en de Amsterdam Pirates zijn nooit saai. Dus dat zal hoe dan ook een spektakel worden. Mervin Gario, coach van Amsterdam Pirates, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk jij en je ploeg heel erg veel succes tijdens de aankomende Holland Series.
2: Nou, dankjewel. En dankjewel dat ik mag meedoen aan jullie programma. All Sports Radio Live.

0: a salavi, baby.
1: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
4: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
5: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Now is

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen. En ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is. Ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar. Dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn ding, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland en Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Wat, als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen nou ja, jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Maar ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast. Dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds, een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart? Met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
11: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsports, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerft van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar wij zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is... Is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat er enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedtesportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat wordt sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportsradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: thing.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het IndyCar seizoen 2026 die loopt langzaam ten einde. Waar we komend weekend de seizoensafsluiter gaan krijgen op het circuit van Laguna Seca, konden we afgelopen weekend wel alvast de kampioen kronen. Tijdens het tweeluik op de Milwaukee Mile stelde Spanjaard Alex Palou zijn vijfde titel in 6 jaar tijd veilig. Wat hem momenteel ook de op 2 na succesvolste IndyCar coureur ooit maakt qua titels. De Mexicaan Pato O'Ward die wist dan weer bij de races van het afgelopen weekend te winnen. En onze landgenoot Rinus Vierkee, die haalde tijdens de eerste race het podium. Hij werd derde en keurig zevende tijdens race 2. Ik ga erover in gesprek met René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Er waren een paar korte nachtjes, denk ik.
2: Ja, het viel niet mee. Het originele tijdschema was eigenlijk best wel gunstig voor de Nederlandse fans. Alleen, dan heb je een oval en dan heb je ook nog de regenval. En dan gaat het hele tijdschema overhoop. Dus het waren twee korte nachten inderdaad. Maar wel genoeg spektakel gezien gelukkig om wakker te blijven.
1: Dat zeker. Want wat het even ingewikkeld maakte. We begonnen het weekend met race 1. Die werd door weersomstandigheden uitgesteld. Of in ieder geval even tijdig gekapt. Dat moest zo dusdanig worden uitgesteld dat we eerst race 2 hadden. Waarna we na race 2 nog race 1 finishten.
2: Ja, dat zorgde voor genoeg hilariteit op zowel social media en ook tijdens onze uitzending. Had je dus de situatie dat de winnaar van race 2 eerder bekend was dan de winnaar van race 1. Of dat zelfs Pato O'Ward race 2 won, terwijl die de andere wedstrijd nog aan de leiding ligt. Maar die moest nog gereden worden. Nou, heel, heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het gewoon een rechte kwestie was. Dat ze gewoon de tweede race van het weekend eigenlijk op de originele tijd gewoon wilden laten plaatsvinden. Vooral voor het Amerikaanse publiek. En dat die dat afmaken van die eerste wedstrijd, dat eigenlijk als een soort moedje voelde. Maar uiteindelijk was dat misschien wel een van de betere wedstrijden van het jaar. Dus ik ben blij dat we die ook afgemaakt hebben.
1: Ik kan zeggen, we hebben het soms wel eens over een race in een race. Maar dit was letterlijk een race in een race.
2: Ja, het was. Kijk, en het is ook op Milwaukee. Dat is een korte oval. Heel anders dan bijvoorbeeld zo'n superspeedway als Indianapolis. Maar het blijft genieten. Je kunt gewoon 2-3 dik. Veel tactische verschillen. Overal spektakel. Het was heerlijk. Helemaal goed.
1: Ja, laten we het allereerst maar eens gewoon over de Nederlander hebben. Rinus Vierkee, Rinus van Kalmthout. Die had werkelijk waar een fantastische race 1. Zou ongetwijfeld heel even gebaald hebben van het feit dat toen hij eenmaal in de top 3 te vinden was, dat de race wat dat betreft door de weersomstandigheden werd gecanceld. Maar ja, keurig op het podium, derde en ook nog eens een keer 7 in race 2. Fantastisch weekend.
2: Absoluut, ja, geweldig weekend. Ze hadden hier ook getest een tijdje geleden en we spraken hem al een paar weken terug ter voorbereiding op de drukke seizoensfinale. En onder andere Milwaukee had hij al toch al rood omcirkeld van daar moeten we echt kunnen gaan scoren. Niet op de eerste plaats omdat Junkels daar eigenlijk in het verleden altijd best wel goed gaat, maar dan moet het ook maar eventjes lukken. En bij zo'n double header weekend waarbij het klinkt gek, maar dan heb je dus best wel minder tijd om te trainen omdat de rest van het schema best wel in elkaar gedrukt is. Dan moet je meteen goed vanuit de vrachtwagen rollen en dat deed hij eigenlijk al. Meteen in de eerste vrije training had hij zich als 5e geplaatst. Kwalificatie was dan echt wel een tegenvaller. Dan hadden ze bij het team echt niet de auto goed afgesteld. Dus het moest dus helemaal vanaf de 24e plek komen. Inclusief een gridstraf ook. Dus dat hielp dan ook niet mee. Vanwege het inzetten van een extra motor. Maar uiteindelijk kon hij zich zo makkelijk naar voren knokken. En dan was het ook goed om te zien dat het niet alleen maar op de zaterdag was. Maar ook op de zondag kon hij dat ook doen. Dus het was echt een constant een goede auto. En dat is ook wel iets wat eigenlijk gewoon een trend is geweest de afgelopen maanden. Ze hebben echt stappen gezet bij Junkers Hollinger Racing. En dat uiteindelijk dan uitbetaald naar een podiumfinish. Ja, dat is loon naar werken.
1: Plus het is eigenlijk ook wel fijn dat je dat een keer gewoon puur op pace doet in plaats van tussen haakjes gelukkig met strategie.
2: Ja, absoluut. Ja, het was de eerste race officieel, maar eigenlijk de tweede wedstrijd die we reden dat weekend. Hoorde die eigenlijk gewoon altijd in die top 5 thuis. En dat hij dan uiteindelijk in de absolute slotfase nog met dan misschien een beetje geluk van een achterblijver. Maar ja, het feit dat je er wel kan zijn en iemand kan inhalen, waardoor je niet 4e eindigt. Maar derde eindigt. Ja, dat is geweldig. Echt op snelheid goed gedaan.
1: Ja, want hij heeft natuurlijk wel misschien wat pech achter de rug. Hè. Denk even naar Washington, dat hij er eigenlijk heel ongelukkig uitgetikt was. Terwijl hij daar ook echt wel resultaat kon halen?
2: Ja, absoluut. En het grappige is, eigenlijk na de Indianapolis 500... is er een soort omslag geweest bij het team. Ze hebben toch best wel wat ontwikkeld in mensen, de juiste poppetjes neerzetten. En je ziet dat het zich gewoon uitbetaalt. Eigenlijk vanaf dat moment, tot de Indy 500 had hij nog maar één top 10 klassering. Nou, toen was het team al blij als ze in de top 10 kwamen. Nu merk je al dat gewoon, tot daarna de afgelopen wedstrijden 3 keer een top 4 klassering gehad, werd hij 3 keer 4e. Ja, dan werd toch bijna gebaald dat er een podium niet in zat. Dus dat is wel een mooie shift geweest. Dat je dus eerst tevreden was met een top 10 klassering. Ja, en nu ben je dan ontevreden als je het podium niet haalt. Dus in die zin, ja, gewoon goede stappen. En gewoon een heel goed seizoen. En Rinus is dus ook op weg naar zijn beste klassering uit zijn IndyCar carrière. Staat nu gewoon in de top 10. En dan staat hij gewoon echt voor best wel grote namen. En dat met zo'n klein team. Ik denk dat dit echt wel een van de betere seizoenen is geweest van Rinus Wieckens uit zijn carrière.
1: Nou, er staat gewoon direct voor namen als Will Power, Scott Dixon, Alexander Rossi. Dat zijn natuurlijk niet de minste. Kijken we wel even vooruit naar boven, zeg maar. Daar weten we in ieder geval al één ding. Alex Palou, wederom kampioen. 4e titel op rij, 5e in 6 jaar tijd. Ja, minder overmacht natuurlijk wel dan de vorige keer. Toen was hij al iets eerder kampioen. Maar nog steeds, ja, wie stopt? Ja, wie gaat hem stoppen?
2: Ja, nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wie gaat hem stoppen? Het is sinds hij bij Ganassi rijdt, sinds 2021, is er eigenlijk niemand die hem aan kan. Het is ongelooflijk hoe constant hij blijft presteren. En ook dit jaar gewoon weer. Het is op alle vlakken komt de concurrentie tekort. Of het nou een kwalificatie is, of het nou een prestatie is op een roadcourse, of een streetcourse, of een oval. Het maakt allemaal niet uit. Alex Palou heeft het hele IndyCar spelletje inmiddels al uitgespeeld. En het team ook. Het enige waar we ook de afgelopen weekend een beetje over hebben nagedacht, het enige wat hem zou kunnen tegenhouden is het feit dat misschien Christian Lundgaard in die nummer 9 gaat zitten van Scott Dixon. Ja, dan krijgt hij toch wel wat extra interne druk en interne concurrentie. Hoe gaat hij daarmee om? Maar vooralsnog, je noemde het al, hij heeft nu dus 5 titels, staat 3e in de all-time ranks. Hij is nu al een van de grootste en hij gaat alleen nog maar groter worden. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Het is ongelooflijk talent en ook gewoon weer goed uitgevoerd dit jaar.
1: Ja, en dat ding wat wel interessant maakt, hij is natuurlijk nog steeds, heeft 100 punten voorsprong in het kampioenschap, wordt dan dus afgelopen weekend kampioen. Het is niet, in tegenstelling tot misschien het vorige seizoen, om maar even een voorbeeld te noemen, al was dat natuurlijk echt een bizar seizoen. Hij liet ook wel op af en toe momenten te zien wel gewoon menselijk te zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan DC.
2: Ja, nou ja, het aardige is, dat is dan ook een van de weinige dingen dat je echt dacht, nou echt, dat hij echt een off weekend heeft. Maar het rottige is, de concurrentie heeft veel vaker gewoon een off weekend. En Palou heeft er misschien maar 1. En als hij misschien een ander weekend heeft waar het een beetje moi gaat, dan wordt hij alsnog gewoon 4e of 5e. Of misschien eigenlijk wel op het podium. Een slechte wedstrijd voor Palou is in de basis nog steeds een top 6 klassering. Ja, en dan, daarmee haal je titels. Nu dus ook weer. Er is altijd een andere nummer 2 die opstaat. Volgens mij is Christian Lundgaard nu ook weer de nieuwe nummer 2 geworden bijvoorbeeld. Terwijl Carl Kirkwood eigenlijk het hele seizoen degene was die in de achtervolging ging. Ja, maar ook die verzaakt. En dus het is, ik wil niks tekort doen aan de titels van Alex Palou. En zeker dit jaar ook niet. Maar het is ook niet zo dat de concurrentie het hem heel moeilijk maakt.
1: Nee, sterker nog, je hebt het over die positie 2. Die is natuurlijk heel erg spannend. Met inderdaad Christian Lundgaard nu op 2. Kyle Kirkwood terug naar 3. En ja, Pato O'Ward, de man die beide wedstrijden won in Milwaukee, staat daar heel kort achter. Hè? Volgens mij het gat tussen de nummer 2 en nummer 4 met nog 1 wedstrijd te gaan is maar 4 punten.
2: Oh, nou kijk, ja, het gaat natuurlijk helemaal nergens over in die zin. Ze willen eigenlijk met z'n drieën strijden voor die P1 plek. Maar goed, lekker de wintermaanden ingaan, dat is altijd lekker. Ik denk dat voor Pato O'Ward een hele goede opsteker is dat hij toch al wat van zijn seizoen gemaakt heeft. Want in alle eerlijkheid, het viel tot dit weekend echt niet mee met de Mexicaan. Christian Lundgaard die zal met opgeheven hoofd graag McLaren willen verlaten. En Carl Kirkwood, ja, die wil ook eigenlijk laten zien dat hij de kroonprins is om Alex Palou aan te kunnen, wellicht volgend jaar. Dus ze hebben alle drie wel hun eigen reden om die P2 in het kampioenschap op te eisen. Maar eigenlijk zijn dat maar de kruimels. De dikke vette vis die is nog echt wel gevangen door Palo. Wederom.
1: Komend weekend, tot slot, de seizoensafsluiter Laguna Seca. Wat kunnen we van die race verwachten?
2: Ja, Laguna Seca, geweldig circuit natuurlijk. Een prachtige roadcourse. Waar je dus ook weer ziet de mooie diversiteit van de IndyCar Series. Hè? Vorig weekend in de straten van Washington DC. Dit weekend hadden we dan de korte oval van Milwaukee. En volgende week dan een fraaie roadcourse. Het is een, ja, het is toch ook wel weer een Palobaan. Het zal me verbazen als Alex Palou niet voor de overwinning zou strijden. Lundgaard kan ook daar heel goed gaan. Maar ook Rinus Wieken gaat eigenlijk best wel vaak heel goed op Laguna Seca. En hij heeft ook wat recht te zetten. Want vorig jaar was het, toen hij nog voor Dale Coyne reed, werd hij achterstevoren getikt door Kyle Kirkwood. Terwijl hij in een goede klassering had. Dus ja, ik ben benieuwd. Rinus Wieken kan ook nog op een hele mooie manier zijn seizoen afsluiten. Maar hou er ook gewoon rekening mee dat Alex Palou gewoon gaat winnen.
1: We gaan het in de gaten houden. In ieder geval een fantastisch weekend gezien op de Milwaukee Mile. Zeker voor Rinus van Kalmthouten, René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. Mag ik je danken voor je tijd. En spreken we elkaar ontzettend snel.
0: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het IndyCar seizoen 2026 die loopt langzaam ten einde. Waar we komend weekend de seizoensafsluiter gaan krijgen op het circuit van Laguna Seca, konden we afgelopen weekend wel alvast de kampioen kronen. Tijdens de twee luiken op de Milwaukee Mile stelde Spanjaard Alex Palou zijn 5e titel in 6 jaar tijd veilig. Wat hem momenteel ook de op 2 na succesvolste IndyCar coureur ooit maakt qua titels. De Mexicaan Pato O'Ward die wist dan weer bij de races van het afgelopen weekend te winnen. En onze landgenoot Rinus Fiquet die haalde tijdens de eerste race het podium. Hij werd 3e en keurig 7e tijdens race 2. Ik ga erover in gesprek met René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, er waren een paar korte nachtjes, denk ik.
2: Ja, het viel niet mee. Het originele tijdschema was eigenlijk best wel gunstig voor de Nederlandse fans. Alleen, dan heb je een oval en dan heb je ook nog de regenval. En dan gaat het hele tijdschema overhoop. Dus het waren twee korte nachten inderdaad. Maar wel genoeg spektakel gezien gelukkig om wakker te blijven.
1: Dat zeker. Want wat het even ingewikkeld maakte. We begonnen het weekend met race 1. Die werd door weersomstandigheden uitgesteld. Of in ieder geval even tijdig gekapt. Dat moest zo dusdanig worden uitgesteld dat we eerst race 2 hadden. Waarna we na race 2 nog race 1 finishten.
2: Ja, dat zorgde voor genoeg hilariteit op zowel social media en ook tijdens onze uitzending. Had je dus de situatie dat de winnaar van race 2 eerder bekend was dan de winnaar van race 1. Of dat zelfs Pato O'Ward race 2 won, terwijl die de andere wedstrijd nog aan de leiding ligt. Maar die moest nog gereden worden. Nou, heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het gewoon een rechte kwestie was. He, dat ze gewoon de tweede race van het weekend eigenlijk op de originele tijd gewoon wilden laten plaatsvinden. Vooral voor het Amerikaanse publiek. En dat dat afmaken van die eerste wedstrijd, dat eigenlijk als een soort moedje voelde. Maar uiteindelijk was dat misschien wel een van de betere wedstrijden van het jaar. Dus ik ben blij dat we die ook afgemaakt hebben.
1: Ik kan zeggen, we hebben het soms wel eens over een race in een race. Maar dit was letterlijk een race in een race.
2: Ja, het was. Kijk, en het is ook op Milwaukee. Dat is een korte oval. Heel anders dan bijvoorbeeld zo'n superspeedway als Indianapolis. Maar het blijft genieten. Je kunt gewoon 2, 3 dik. Veel tactische verschillen. Overal spektakel. Het was heerlijk. Helemaal goed.
1: Ja, laten we het allereerst maar eens gewoon over de Nederlander hebben. Rinus Fiquet, Rinus van Kalmthout. Die had werkelijk waar een fantastische race 1. Zou ongetwijfeld heel even gebaald hebben van het feit dat toen hij eenmaal in de top 3 te vinden was, dat de race wat dat betreft door de weersomstandigheden werd gecanceld. Maar ja, keurig op het podium, 3e en ook nog eens een keer 7 in race 2. Fantastisch weekend.
2: Absoluut, ja, geweldig weekend. Ze hadden hier ook getest een tijdje geleden en we spraken hem al een paar weken terug ter voorbereiding op de drukke seizoensfinale. En onder andere Milwaukee had hij al toch al rood omcirkeld van daar moeten we echt kunnen gaan scoren. Niet op de eerste plaats omdat Junkels daar eigenlijk in het verleden altijd best wel goed gaat. Maar dan moet het ook maar eventjes lukken. En bij zo'n double header weekend waarbij het klinkt gek, maar dan heb je dus best wel minder tijd om te trainen omdat de rest van het schema best wel in elkaar gedrukt is. Dan moet je meteen goed vanuit de vrachtwagen rollen en dat deed hij eigenlijk al. Meteen in de eerste vrije training had hij zich als 5e geplaatst. Kwalificatie was dan echt wel een tegenvaller. Dan hadden ze bij het team echt niet de auto goed afgesteld. Dus het moest dus helemaal vanaf de 24e plek komen. Inclusief een gridstraf ook. Dus dat hielp dan ook niet mee. Vanwege het inzetten van een extra motor. Maar uiteindelijk kon hij zich zo makkelijk naar voren knokken. En dan was het ook goed om te zien dat het niet alleen maar op de zaterdag was. Maar ook op de zondag kon hij dat ook doen. Dus het was echt een constant een goede auto. En dat is ook wel iets wat eigenlijk gewoon een trend is geweest de afgelopen maanden. Ze hebben echt stappen gezet bij Junkers Hollinger Racing. En dat uiteindelijk dan uitbetaald naar een podiumfinish. Ja, dat is loon naar werken.
1: Plus, het is eigenlijk ook wel fijn dat je dat een keer gewoon puur op pace doet in plaats van, tussen haakjes gelukkig met strategie.
2: Ja, absoluut. Ja, nee, het was de eerste race officieel, maar eigenlijk de tweede wedstrijd die we reden dat weekend, hoorde die eigenlijk gewoon altijd in die top 5 thuis. En dat hij dan uiteindelijk in de absolute slotfase nog met dan misschien een beetje geluk van een achterblijver, maar ja, het feit dat je er wel kan zijn en iemand kan inhalen, waardoor je niet 4e eindigt, maar 3e eindigt. Ja, dat is geweldig. Echt op snelheid goed gedaan.
1: Ja, want hij heeft natuurlijk wel misschien wat pech achter de rug. Hè. Denk even aan Washington, dat hij er eigenlijk heel ongelukkig uitgetikt was. Terwijl hij daar ook echt wel resultaat kon halen.
2: Ja, absoluut. En het grappige is, eigenlijk na de Indianapolis 500... is er een soort omslag geweest bij het team. Ze hebben toch best wel wat ontwikkeld in mensen, de juiste poppetjes neerzetten. En je ziet dat het zich gewoon uitbetaalt. Eigenlijk vanaf dat moment, tot de Indy 500 had hij nog maar één top 10 klassering. Nou, toen was het team al blij als ze in de top 10 kwamen. Nu merk je al dat gewoon, tot daarna, de afgelopen wedstrijden, drie keer een top 4 klassering gehad, werd hij drie keer vierde. Ja, dan werd toch bijna gebaald dat er een podium niet in zat. Dus dat is wel een mooie shift geweest. Dat je dus eerst tevreden was met een top 10 klassering. Ja, en nu ben je dan ontevreden als je het podium niet haalt. Dus in die zin, ja, gewoon goede stappen. En gewoon een heel goed seizoen. En Rinus is dus ook op weg naar zijn beste klassering uit zijn IndyCar carrière. Staat nu gewoon in de top 10. En dan staat hij gewoon echt voor best wel grote namen. En dat met zo'n klein team. Ik denk dat dit echt wel een van de betere seizoenen is geweest voor Rinus Wieckens zijn carrière.
1: Nou, er staat gewoon direct voor namen als Will Power, Scott Dixon, Alexander Rossi. Dat zijn natuurlijk niet de minste. Kijken we wel even vooruit naar boven, zeg maar. Daar weten we in ieder geval al één ding. Alex Palou, wederom kampioen. Vierde titel op rij, vijfde in 6 jaar tijd. Ja, minder overmacht natuurlijk wel dan de vorige keer. Toen was hij al iets eerder kampioen. Maar nog steeds, ja, wie stopt? Ja, wie gaat hem stoppen?
2: Ja, nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wie gaat hem stoppen? Het is sinds hij bij Ganassi rijdt, sinds 2021, is er eigenlijk niemand die hem aan kan. Het is ongelooflijk hoe constant hij blijft presteren. En ook dit jaar gewoon weer. Het is op alle vlakken komt de concurrentie tekort. Of het nou een kwalificatie is, of het nou een prestatie is op een roadcourse, of een streetcourse, of een oval. Het maakt allemaal niet uit. Alex Palou heeft het hele IndyCar spelletje inmiddels wel uitgespeeld. En het team ook. Het enige waar we ook de afgelopen weekend een beetje over hebben nagedacht, het enige wat hem zou kunnen tegenhouden is het feit dat misschien Christian Lundgaard in die nummer 9 gaat zitten van Scott Dixon. Nou, dan krijgt hij toch wel wat extra interne druk en interne concurrentie. Hoe gaat hij daarmee om? Maar vooralsnog, je noemde het al, hij heeft nu dus 5 titels, staat derde in de all-time ranks. Hij is nu al een van de grootste en hij gaat alleen nog maar groter worden. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Het is ongelooflijk talent en ook gewoon weer goed uitgevoerd dit jaar.
1: Ja, en dat ding wat wel interessant maakt, hij is natuurlijk nog steeds, heeft 100 punten voorsprong in het kampioenschap, wordt dan dus afgelopen weekend kampioen. Het is niet, in tegenstelling tot misschien het vorige seizoen, om maar even een voorbeeld te noemen, al was dat natuurlijk wel echt een bizar seizoen. Hij liet ook wel op af en toe momenten te zien, wel gewoon menselijk te zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan DC.
2: Ja, nou ja, het aardige is, dat is dan ook een van de weinige dingen dat je echt dacht, nou echt, dat hij echt een off weekend heeft. Maar het rottige is, de concurrentie heeft veel vaker gewoon een off weekend. En Palou heeft er misschien maar één. En als hij misschien een ander weekend heeft waar het een beetje moi gaat, dan wordt hij alsnog gewoon vierde of vijfde. Of misschien eigenlijk hij wel op het podium. Een slechte wedstrijd voor Palou is in de basis nog steeds een top 6 klassering. Ja, en dan, daarmee haal je titels. Nu dus ook weer. Er is altijd een andere nummer 2 die opstaat. Volgens mij is Christian Lundgaard nu ook weer de nieuwe nummer 2 geworden bijvoorbeeld. Terwijl Carl Kirkwood eigenlijk het hele seizoen degene was die in de achtervolging ging. Ja, maar ook die verzaakt. En dus het is, ik wil niks tekort doen aan de titels van Alex Palou. En zeker dit jaar ook niet. Maar het is ook niet zo dat de concurrentie het hem heel moeilijk maakt.
1: Sterker nog, je hebt het over die positie 2. Die is natuurlijk heel erg spannend. Met inderdaad Christian Lundgaard nu op 2. Kyle Kirkwood terug naar 3. En ja, Peto O'Ward, de man die beide wedstrijden won in Milwaukee, staat daar heel kort achter. Hè? Volgens mij het gat tussen de nummer 2 en nummer 4 met nog 1 wedstrijd te gaan is maar 4 punten.
2: Nou, het gaat natuurlijk helemaal nergens over in die zin. Ze willen eigenlijk met z'n drieën strijden voor die P1-plek. Maar goed, lekker de wintermaanden ingaan, dat is altijd lekker. Ik denk dat het voor Pato O'Ward een hele goede opsteker is dat hij toch al wat van zijn seizoen gemaakt heeft. Want in alle eerlijkheid, het viel tot dit weekend echt niet mee met de Mexicaan. Christian Lundgaard die zal met opgeheven hoofd graag McLaren willen verlaten. En Carl Kirkwood, ja, die wil ook eigenlijk laten zien dat hij de kroonprins is om Alex Palou aan te kunnen, wellicht volgend jaar. Dus ze hebben alle drie wel een eigen reden om die P2 in het kampioenschap op te eisen. Maar eigenlijk zijn dat maar de kruimels. De dikke vette vis die is nog echt wel gevangen door Palou, wederom.
1: Komend weekend, tot slot, de seizoensafsluiter Laguna Seca. Wat kunnen we van die race verwachten?
2: Ja, Laguna Seca, geweldig circuit natuurlijk. Een prachtige roadcourse. Waar je dus ook weer ziet de mooie diversiteit van de IndyCar Series. Hè? Vorig weekend in de straten van Washington DC. Dit weekend hadden we dan de korte oval van Milwaukee. En volgende week dan een fraaie roadcourse. Het is een, het is toch ook wel weer een Palou-baan. Het zal me verbazen als Alex Palou niet voor de overwinning zou strijden. Lundgaard kan ook daar heel goed gaan. Maar ook Rinus Vicky gaat eigenlijk best wel vaak heel goed op Laguna Seca. En hij heeft ook wat recht te zetten. Want vorig jaar was het, toen hij nog voor Dale Coyne reed, werd hij achterstevoren getikt door Kyle Kirkwood. Terwijl hij in een goede klassering had. Dus ik ben benieuwd. Rinus Vicky kan ook nog op een hele mooie manier zijn seizoen afsluiten. Maar hou er ook gewoon rekening mee dat Alex Palou hem gewoon gaat winnen.
1: We gaan het in de gaten houden. In ieder geval een fantastisch weekend gezien op de Milwaukee Mile. Zeker voor Rinus van Kalmthouten. René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. Mag ik je danken voor je tijd. En spreken we elkaar ondertussen snel. All Sports Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Toch een terugblik op nog het WK en dan specifiek de relatie tussen FIFA en Argentinië, waar we natuurlijk tijdens het WK enorm veel complottheorieën over gehoord hebben, maar nu uiteindelijk na het WK er behoorlijk wat boetes en sancties die kant op gaan.
3: Ja, ik vrees voor de Argentijnse nationale ploeg en de spelers dat in het kader van een stukje sympathie terugwinnen na alle ongein rond FIFA, dat de Wereldvoetbalbond onder leiding van de heer Infantino extra streng is geweest in het straffen van Argentinië voor de opstootjes na de finale, die de Argentijnen in het recente WK verloren van Spanje. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes werd voor maar liefst 10 wedstrijden geschorst. En ploeggenoot Manuel Molina voor 7 wedstrijden. Beide spelers kregen ook nog eens een boete van $90.000. Twee andere spelers, Almada en Ayala, kregen elk een 3 wedstrijden schorsing en een boete van $30.000. De schorsingen gelden overigens voor de nationale ploeg en niet voor hun clubwedstrijden. Daarnaast kreeg de Argentijnse voetbalbond een boete van $310.000. En ook nog eens $100.000 voorwaardelijk voor de toekomst als het nog eens ongein zou meemaken. De Argentijnse bond gaat natuurlijk in beroep, dat was voorspelbaar. Maar ik vermoed dat Infantino zelf dit achter de schermen heeft geadviseerd aan de bond. Want uiteindelijk is het dan natuurlijk zo dat alles over pas een paar jaar wordt uitgesproken. En dan is iedereen alles weer vergeten. En dan, voordat we het weten, wordt alles weer kwijtgescholden. Want Infantino heeft natuurlijk land als Argentinië hard nodig. En dat heeft hij ook behoorlijk laten zien, dat hij een sympathie heeft voor het land. Dus ik vermoed dat daar achter de schermen nog wel het een en ander is gebeurd.
2: Nou, dan terugkomend op de Colorado Avalanche, een van de NHL-franchises. Dan hebben we het natuurlijk over het ijshockey. Dan helpt het uiteraard dat je een rijke eigenaar hebt als Stan Kroenke natuurlijk. Dat betekent ook dat je wel wat salaris kan betalen. Sterker nog, een van de spelers van de Colorado Avalanche heeft nu een record gevestigd qua salaris in de NHL.
3: Ja, het is nog maar eens even om aan te geven en te beseffen hoe sport leeft in de Verenigde Staten. Dat is Amerika's 4e of 5e sport. Daar is een discussie over. Is dat nu ijshockey of het voetbal? Ons voetbal. Maar hoe dan ook, in het ijshockey is weer een record gesneuveld. Voor wat de verdiensten betreft van individuele spelers. Cale Makar, een speler van de Colorado Avalanche,

0: dollar bijschrijven in zijn spaarbankboekje. Dat al goed gevuld is natuurlijk. Met deze overwinning en die 10 miljoen erbij heeft hij dus inderdaad, wat je zegt terecht, Tiger Woods gepasseerd als de golfer die in zijn carrière het meest in zijn sport heeft verdiend. In de 170 keer dat hij speelde in de Tour won hij 22 keer, de Scottie Scheffler. En in het totaal heeft hij nu in prijzengeld ruim 130 miljoen verdiend. En dat is nog exclusief zijn inkomsten uit sponsoring, die een veelvoud is van dat bedrag. Want die golfers die verdienen in sponsoring waanzinnig veel. 130 miljoen is ook al waanzinnig veel. Maar hij heeft in ieder geval Tiger Woods nu gepasseerd. En is nu de best ooit in de verdiensten in het golf. En hij is nog helemaal niet toe aan zijn pensioenleeftijd. Integendeel, hij is nog relatief jong en hij blijft winnen. Dus hij zal dat record niet alleen maar een klein beetje verbeteren, maar ongetwijfeld de komende jaren zeer nadrukkelijk verbeteren.
1: Gaan we het nog hebben over de Formule 1. Ook daar wat korte nieuwtjes, Frank.
0: Ja, aanstaande weekend natuurlijk in Italië, Monza. Maar even wat nieuwtjes. Het Cadillac-team voldoet vooralsnog niet echt aan de hooggespannen verwachtingen. Nu moet je natuurlijk een geheel nieuw team wel de tijd gunnen, maar het dient zich een lastig probleem aan. Ene Mark Walter, die heb ik zojuist ook al genoemd. Dat is een miljardair uit de Verenigde Staten. Die is groot aandeelhouder in het team. En deze Mark was ook eigenaar van de NBA-club of franchise Los Angeles Lakers. En is groot aandeelhouder in Chelsea, zoals we net al gemeld. De Lakers werden 2 weken geleden verkocht en zijn aandelen Chelsea staan dus ook in de etalage. En deze situatie heeft geleid tot speculaties over de financiële toestand van meneer Mark Walter. Want de FBI is ook in beeld gekomen. De man is volgens Bloomberg goed voor $16,5 miljard. Maar het feit dat de FBI zijn laptop en telefoon heeft opgeëist om daarin te kijken, dat pleit niet voor hem en dat pleit dus ook niet voor alle activiteiten die hij heeft ondernomen in de sport. En dan zie je dat daar waar sport veel geld omgaat en veel geld valt te verdienen, dat het toch ook weer direct mensen trekt die wellicht net weer eventjes het randje van de afgrond opzoeken en er ook invallen. Want als de FBI opeens in beeld komt, dat is niet een al te goed teken. Dan de aanhoudende geruchten uit doorgaans zeer betrouwbare bronnen willen dat Nike zou hebben besloten op een of andere wijze de wereld van de Formule 1 te betreden. Nou, dat vind ik een op zichzelf best wel wereldnieuws, want je ziet hoe langer hoe meer van de kledingmerken in de Formule 1. Er zouden al contacten bestaan tussen het zojuist en besproken nieuwe Cadillac Formule 1 team, maar daar reageer ik dan direct op, want Nike heeft toch wel een beleid dat ze niet zich echt willen associëren met auto's die achterin rijden en die nog geen enkel punt hebben gescoord in het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar. Ik acht het dus waarschijnlijker dat Nike of met een topteam iets doet of met het hele circus. Te meer daar nogmaals het Cadillac team een lopende deal heeft met Tommy Hilfiger. Daar tegenover staat dat als ze met een team in de zee zouden willen gaan, dan zouden ze niet met Mercedes en ook niet met het Audi team in zee kunnen, want die hebben allebei een overeenkomst met Adidas. Dus het feit dat het Formule 1 circus zelf ook al een overeenkomst heeft met Puma, acht ik daar de kans dus ook weer klein. Maar ja goed, contracten en veel geld kunnen worden afgekocht en wie weet waar dit toe leidt. Dus het is een typisch gevalletje van wordt vervolgd. Dan tenslotte Formule 1. Interessant is dat Hard Rock, niet een onbekend merk natuurlijk, echt een sterk merk, zeker in Amerika, een titelsponsorschap van de Formule 1 race in Miami, die tot minimaal 2041 staat geprogrammeerd, heeft aangegaan voor naar verluid $65 miljoen per race per jaar dus. Deze deal geeft aan wat er net met Coca-Cola en Paris Saint-Germain ook al blijkt, dat sport en entertainment hoe langer hoe dichter bij elkaar komt en dat opent vele deuren naar nieuwe sponsors en nieuwe media en nieuwe fans en dus extra geld.
1: Dan gaan we naar de groene en de gele kaart. Elke week worden die weer door jou uitgereikt. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
0: Ik begin even met geel, want dan kunnen we eindigen met groen en het goede nieuws. Het geel gaat voor al die fatsoenrakkers die

0: boos zijn op Duco Telgenkamp. Duco is de spits van het Nederlandse mannenhockeyploeg. En in de halve finale van het recente wereldkampioenschap in Amstelveen en in België deelde Duco een beuk uit bij een tegenstander en werd hij 10 minuten uit het veld gestuurd. In die 10 minuten verloor Oranje die wedstrijd. Nou, ik stel dat de echte topsporter heeft per definitie een kort lontje. Duco heeft zichzelf meer dan bewezen een wereldspits te zijn die de meest onmogelijk uitziende goals scoort. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de winnende goal in Parijs in de Olympische Spelen toen Nederland goud won in die Spelen. Elke tegenstander van Oranje wordt het veld ingestuurd met de opdracht van de coach, pakt die Telgenkamp aan. Hij wordt dus constant geprovoceerd. Iedereen weet dat intussen, hoe gevaarlijk hij is. Dus ook in het recente WK scoorde hij weer enkele keren uit onwaarschijnlijke hoeken. Dus Nederland, in mijn ogen, zou hartstikke blij moeten zijn met zo'n spits en op de koop toenemen dat hij af en toe een kort lontje heeft, want hij wordt constant geprovoceerd. Maar we moeten ontzettend blij zijn met dit soort spelers. Die zijn zeldzaam, die zijn schaars. En het feit dat elke tegenstander het veld ingaat met de opdracht schakel die Telgenkamp in ieder geval uit. Of irriteren, waardoor hij uit de bocht vliegt en een gele kaart krijgt. Ja, en dan kan je verliezen. Maar laten we het koesteren. En bij al die fatsoensrakkers in Nederland die weer nu op de achterste poten gaan staan, dat het verlies van het Nederlandse hockeyteam, zijn slechts vierde geworden, dat dat te wijd is aan Telgenkamp. Nou, het tegendeel is waar. Groen gaat wat mij betreft naar een andere sport. En dat is de roeisport. Het gaat naar de roeibond, de KNRB. Voor de consistentie in goede resultaten. Geen eendagsvlieg dus. Voor de Olympische Spelen waren ze al goed. Tijdens de Olympische Spelen waren ze het beste roeiland ter wereld. En nu bij het recente WK op de Bosbaan in Amstelveen waren er weer waanzinnig veel goede resultaten. Ik meen 4 keer goud en 1 keer zilver en 2 keer brons. Maar ik kan me daarin vergissen. Maar in ieder geval weer een enorme smak met medailles. Dus ik gun de roeibond een hele goede groene kaart. En ik gun ze ook eens een keer een echte goede hoofdsponsor. Want die verdienen ze nu in mijn ogen.
1: Nou, dan normaal gesproken zou dat hem zijn. Maar de oplettende luisteraar onder ons heeft door dat volgende week er ook weer een nieuwe uitzending is van de BV Sport. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel benieuwd. Wie heb je voor volgende week uitgenodigd?
0: Ja, in tegenstelling tot voorgaande keren allemaal hadden we altijd 1 gast, Robert, jij en ik. Ik heb nu 2 gasten. Maar allebei wel uit dezelfde hoek. Ik heb uit de tennisbond, toch Nederlands tweede sport na het voetbal, heb ik Jacco Elting, dat is de technisch directeur van de tennisbond. Of de directeur techniek, of hoe die ook mogen heten. En Pascal Kamp, hij is senior manager partnerships. We gaan praten natuurlijk over het US Open, waarin Talon Griekspoor al is uitgeschakeld, maar Boting van de Zandschulp en Jasper de Jong nog de eerste ronde in ieder geval hebben overleefd en de tweede ronde ingaan. Maar we gaan het ook hebben natuurlijk over de Davis Cup die op 18 en 19 september in de Maaspoort in Den Bosch plaatsvindt. Waarin Nederland heeft geloond om tegen Colombia te spelen. En dat opent zeker kansen op de doorgaan naar de volgende ronde. Dus ik ga ze ook vragen trouwens waarom het zo lang duurt voordat we een opvolger hebben van Richard Krajicek. Maar dat is een beetje een ondeugende vraag natuurlijk. En daar zullen ze wellicht een beetje moeite mee hebben. Maar ik ga hem toch stellen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren dan. Maar dat gaan we dus allemaal volgende week meemaken in de BV Sport. Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met nieuws uit de televisiereclamemarkt. Want daar is goed nieuws te melden. Na 2 jaar van eigenlijk alleen maar daling qua cijfers, is het afgelopen half jaar de tendens omhoog gegaan.
2: Ja, en voordat ik daarop inga, wil ik even melden dat we hebben natuurlijk een week achter de rug met sportnieuws. Dat werd overheerst door de vele transfers en de alsmaar groeiende bedragen in het clubvoetbal in Europa. Waarin er alleen maar in de Premier League, de Engelse zeer populaire competitie, een bedrag van 4 miljard pond werd betaald. En dan heb ik het over, nog eventjes, over het zichtbare circuit. Want ik ben ervan overtuigd dat het in het onzichtbare circuit nog veel meer geld omgaat. Maar ik heb toch nog voldoende nieuwsfeitjes weten te vinden over de afgelopen week. En daar heb jij al even aangekaart. Die televisiereclamemarkt die is na 2 jaar daling in het eerste halfjaar van 2026, dit jaar dus, gegroeid met 2,5% naar 400 miljoen euro. Nou, de conclusie dus, het bedrijfsleven investeert dus nog steeds meer in marketing gerelateerde communicatie. Sponsoring van met name sport groeit ook nog steeds sterk met ruim 5%. Dus adverteren in print, ja, dat was voorspelbaar natuurlijk, dat loopt terug. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de extra's die zijn te constateren bij de televisiereclame en in de sponsormarkt.
1: Dan de sportverenigingen in Nederland. Ja, het grootste compliment wat Nederland eigenlijk altijd krijgt qua sport is hoe het eigenlijk zo goed op orde hebben, hè, met de infrastructuur die hier is qua sportverenigingen. Maar ja, sportverenigingen zijn natuurlijk ook ergens afhankelijk van inkomsten. Hè. Ze moeten natuurlijk ook wel ergens blijven bestaan. En jij hebt eigenlijk op een rijtje gezet, hoe dat eigenlijk zit met de inkomsten van verschillende sportverenigingen in Nederland. Bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de welbekende kantine.
2: Ja, het is inderdaad zo wat je terecht stelt, dat menig land is jaloers op de infrastructuur van de Nederlandse sport. Het verenigingsleven is heel sterk. Ik vind overigens wel dat het verenigingsleven wat extra aandacht zou kunnen hebben, want ik vind ik vind de clubhuizen van de sportverenigingen, we hebben er ongeveer 23.000 in Nederland, die vind ik allesbehalve toegankelijk. En ik generaliseer, daar zou heel veel aan kunnen gebeuren waardoor het toch nog meer leden aantrekt. De jeugd is hartstikke kritisch tegenwoordig. En als zo'n clubhuis een beetje een waardeloze zooi is, zonder enige vorm van aantrekkelijkheid, dan kan ik me voorstellen dat de jeugd voor andere dingen kiest. Maar hoe dan ook. We hebben dus 23.000 sportverenigingen. Hiervan heeft de helft ongeveer geen kantine. Dat vind ik al op zichzelf iets om over na te denken. Want om alleen maar een loods te gebruiken met kleedkamers en misschien een douche als sportverenigingsclubhuis, dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar dat even terzijde. Van de totale inkomsten in de sportverenigingen, en dat is een kleine 1,1 miljard per jaar, komt 670 miljoen euro uit de contributie en les- en entreegelden. De overheid draagt 120 miljoen bij via subsidies. De kantines zijn goed voor 250 miljoen. En de helft hiervan komt uit bier en wijn. Dus iets minder dan 10% van de totale inkomsten. Ik besef dat deze rekensom niet helemaal klopt. Want zoals ik al zei, heeft de helft van alle sportverenigingen geen kantine. En er zijn ook verenigingen die wel een kantine hebben, maar die geen alcohol schenken. Dus die 10% is vaak iets meer per verenigingen. Maar het zijn interessante gegevens in de discussie die weer de kop opsteekt in zaken alcoholgebruik in sportkantines. Het is dus maar 10% van de inkomsten, maar toch, die 10% kan wel doorslaggevend zijn. Maar het zijn cijfers die wel eens op tafel mogen komen, want iedereen roept altijd maar wat. Maar als je het onderbouwt, dan ga je er toch wellicht anders naar kijken.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want onder die groep die geen kantine hebben, is dat dan ook het deel wat wel een kantine heeft, maar niet in eigen beheer? Dus zeg bijvoorbeeld in een gemeentelijke sporthal bijvoorbeeld?
2: Ja, als je het over de inkomstenbronnen hebt. Hè, er zijn veel sportverenigingen die hun kantine hebben verpacht aan een pachter. En dan zijn de inkomsten dus niet voor de club. Althans, hangt het natuurlijk af van de overeenkomst die de vereniging sluit met de pachter. Hij zal toch in ieder geval een afdracht moeten doen aan de vereniging. Maar dat geeft dus ook aan dat die cijfers niet in beton gegoten zijn. En dat er een zekere mate van flexibiliteit moet worden gehanteerd om ze te gebruiken in discussies. Maar dat de clubhuizen een aandacht behoeven, dat is voor mij een absolute must. Want waarom gebruiken we clubhuizen niet voor een buitenschoolse opvang? Waarom gebruiken we clubhuizen niet voor gymnastieklessen met alle faciliteiten van de sportverenigingen? Want overdag zijn de meeste sportverenigingen gesloten. Dus absoluut niet toegankelijk. Hoe bedoel je welkom bij ons?
1: Nou, dan gaan we van het Nederlandse verenigingsleven naar de internationale top in het voetbal. Hoe mooi kan de wereld zijn? Gaan we naar Paris Saint-Germain, want zij hebben hun partnership met Coca-Cola verlengd.
2: Ja, Paris Saint-Germain die neemt alleen maar genoegen met de nummers 1 van de wereld in alle merken natuurlijk, zo langzamerhand. Want ze zijn natuurlijk de beste club van Europa op dit moment. Ze hebben hun sponsorovereenkomst met Coca-Cola en dat gaat over het Global Partnership. Hebben ze verlengd met 3 jaar. Als toelichting zeggen beide partijen in een persbericht: We are driven by the same ambition to bring fans together around their passion at the intersection of football, fashion, music and lifestyle. En dat, die laatste opsomming van fashion, music en lifestyle intrigeert mij. Ze zeggen vervolgens: Paris Saint-Germain influence extends far beyond the pitch and is more than sport. Het klinkt als uit een boekje opgeschreven, maar het is natuurlijk waar als een klok. Voetbal in de top, en Paris Saint-Germain is absoluut de wereldtop, is veel meer dan voetbal vandaag de dag. Het is meer dan sport, het is lifestyle. En iets waar ook niet-voetballiefhebbers niet aan voorbij kunnen en willen. Ik ben ervan overtuigd dat bij een club als Paris Saint-Germain, dat is een beetje glamour, daar zitten ook mensen op de tribunes en die gaan naar de wedstrijden toe. Niet zozeer voor het voetbal, maar om gezien te worden of om te zien. En om te kijken welke sterren er lopen erom na de wedstrijd. Hoe kunnen we nog in contact komen met de famous en de beautiful people of Paris? Hoe dan ook, Coca-Cola heeft de intentie uitgesproken om in de activatie van deze samenwerking onder andere een blikje Coke uit te brengen in de Paris Saint-Germain kleuren. Nou, ik vraag me dan natuurlijk direct af, zo'n vakidioot ben ik dan wel, of zij dan ook op dat blikje de logo of naam van hoofdsponsor Qatar Airways zullen meenemen. Nou, als ik Coca-Cola een beetje ken, dan ben ik ervan overtuigd dat ze dat niet willen en dat niet zullen doen. Maar als ik Paris Saint-Germain zou zijn, zou ik het bijna eisen. Want dan kom je weer je hoofdsponsor tegemoet. En dan kan daar wellicht weer gesproken worden over een verhoging of een verlenging van het contract.
1: Ja.
2: Hoe dan ook, de Coca-Cola heeft besloten 400.000 blikjes te maken. En die gaan ze afzetten via alle Carrefour supermarkten in en rond Parijs.
1: Nu ga ik er eens even een mooie tweede in gooien, Frank. De kleuren van Paris Saint-Germain, die zijn blauw, rood, wit. Dat wit kun je dan iets later, iets belangrijker maken dan dat het in de clubkleuren is bij Paris Saint-Germain. Maar het schijnt zo te zijn dat de grote concurrent van Coca-Cola, Pepsi, eigenlijk een beetje dezelfde kleurstelling heeft. Hoe doe je dat dan met die kleuren blikjes? Want dan ga je dus als Coca-Cola eigenlijk blikjes in de markt brengen, half in de kleuren, een beetje dezelfde kleurstelling als Pepsi.
2: Ja, en ik heb al, het is een terechte opmerking die je maakt, want ik heb al een ontwerp gezien van dat blikje. En dat is hoofdzakelijk blauw. En Coca-Cola kleur is natuurlijk absoluut dominant de rood. Dus ze zijn door de bocht en ze zijn Paris Saint-Germain behoorlijk tegemoet gekomen. En hebben de overheersende kleur bij Paris Saint-Germain blauw, hebben ze ook gehanteerd voor dit nieuwe blikje wat er dus uit gaat komen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ver ze daarover nagedacht hebben. Maar goed, dat is een zorg voor Coca-Cola. We gaan van Parijs naar Londen, naar Chelsea. Want die hebben eindelijk een nieuwe shirtsponsor.
2: Ja, ze spelen al enkele, ik geloof 2 jaar, 2 seizoenen al zonder een shirtsponsor. Ze gaven altijd als uitleg, wij zijn niet tevreden met zomaar een eerste de beste sponsor. Wij zijn heel nauwkeurig en zorgvuldig en we zijn op zoek naar een top. Nou, ze hebben een Amerikaans bedrijf weten te vinden. Niet geheel toevallig is het natuurlijk, de eigenaar van Chelsea is ook Amerikaans. Dus dat heeft ongetwijfeld geholpen. Todd Boehly is de eigenaar en samen met zijn compaan Mark Walter, waarover straks meer. Maar de Circle Internet Group zou naar verluid voor 50 miljoen pond per jaar voorlopig getekend hebben als eenjarige deal. Ik vind dat op zichzelf wel opmerkelijk. Maar ik denk dat dat eenjarige situatie, Chelsea zou ongetwijfeld meer hebben gevraagd, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die meneer Todd Boehly en Mark Walter, die hebben de club weer in de etalage gezet en die willen er vanaf. En over die Mark Walter kom ik straks nog even terug, want het is ook de man die net zijn NBA-club, de Los Angeles Lakers, heeft verkocht voor 12,5 miljard. Maar dus Chelsea staat in de etalage, maar ze hebben dit jaar, dit seizoen, dus in ieder geval een naam van de Circle Internet Group op hun prachtige blauwe shirt staan.
1: Als we het hebben over Londen, dan heb je natuurlijk wat meer grote clubs daar zitten, zo ook Arsenal. Arsenal is eigendom van een Amerikaanse rijke meneer. Het is zo, die heeft niet één, maar inmiddels zes verschillende grote clubs. Dus kortom, Arsenal zit eigenlijk in een soort hele grote multiclubstructuur.
2: Ja, het is inderdaad opmerkelijk. Het is deze meneer, Stan Kroenke. Ik weet niet precies of je het zo uitspreekt, maar je spelt het als Kroenke. Maar ja, het is een Amerikaan, dus het zal wel iets van Kroenke zijn. Stan, voornaam. Die grossiert in sportclubs, want hij heeft behalve dus een meerderheidsbelang in de Londense club Arsenal, hè, en kampioen van Engeland en de finalist in de Champions League. Heeft ook de Major League Baseball club, de Los Angeles Angels, gekocht voor 4 miljard. Hij heeft daarnaast, hij is overigens 79 jaar, deze meneer Kroenke, heeft meerderheidsaandelen in zes grote sportcompetities, namelijk de Los Angeles Rams in de National Football League, de Denver Nuggets in de National Basketball Association, de Colorado Avalanche in de National Hockey League, ijshockey, en de Colorado Rapids in de Major League Soccer, en dus Arsenal in Londen. Nou, deze miljardair heeft dus duidelijk een interesse in sport, maar ook een interesse in de ontwikkelingen van sport, want dat er nog steeds erg veel verdiend wordt in deze manier van aanpak. Dat is wel duidelijk, want er komt hoe langer hoe meer dit soort figuren staan op om te investeren in de sport.
1: Ja, maar als je ze op een rijtje zet, dan lijkt Arsenal eigenlijk nog bijna de vreemde eet in de bijt, want het is de enige niet-Amerikaanse club/franchise waar die eigenaar van is.
2: Ja, en gezien zijn leeftijd kunnen we waarschijnlijk ook niet 1, 2, 3 nog andere investeringen in Europa verwachten. Maar ja, aan de andere kant, misschien heeft hij een zoon of een dochter die het allemaal gaat overnemen. Want hij verdient goed als je ziet hoe al die clubs, zeker in de Amerikaanse competities, maar ook in Europa, hoe die stijgen in waarde. Dat is werkelijk, ik zou bijna zeggen, willen zeggen afschrikwekkend, maar het is natuurlijk prachtig voor de sport. Maar ja, waar stopt het? Jij kan de vraag stellen, Robert, maar ik weet het antwoord niet.
1: Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Aankomend weekend gaan we van start met de traditionele strijd om de Nederlandse honkbaltitel, namelijk de Holland Series. In de Best of Seven Series zijn het recordkampioen Curaçao Neptunus uit Rotterdam en de Amsterdam Pirates, wat dan weer een van de talentverenigingen van Topsoort Amsterdam is, die het dit seizoen tegen elkaar op gaan nemen. Voor de Pirates was de laatste Holland Series alweer 3 jaar geleden, nadat het de vorige 2 seizoenen in de playoffs het onderspit dolf tegen respectievelijk HCAW en Neptunus zelf. Ja, hoe leeft men bij de Pirates eigenlijk vooruit naar deze Holland Series? En wat verwachten ze eigenlijk? Ik ga het erover hebben met coach Mervin Gario. Mervin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, sowieso lijkt het me allereerst toch wel heel erg fijn om na 3 jaar eindelijk weer eens in de Holland Series terug te zijn.
2: Ja, zeker. Het voelt wel goed. Gisteren hadden we het over bij de training. Je merkt dat iedereen relaxed is en lekker aan trainen en klaar zijn voor de Holland Series.
1: Ja, neem ons even mee naar dit seizoen tot nu toe natuurlijk in de hoofdklasse. Want je komt natuurlijk niet zomaar terecht in de Holland Series. Hoe loopt het seizoen tot nu toe sowieso bij jullie?
2: Nou, het seizoen heeft echt goed gelopen bij ons. We waren ook een van de favorieten samen met K-9 en Twins. We hebben een mooi seizoen neergelegd met het hele team. En nu staan we in de Holland Series.
1: Ja, dat had overigens dus nog wel een interessante voeten in de aarde wat dat betreft in die playoffs. Hè. Jullie speelden tegen Oosterhout Twins. Want er was nog zelfs een heel protest gaande. En een wedstrijd die vanaf de 7e inning moest worden hervat.
2: Correct. Ja, het was een situatie tijdens de wedstrijd op zaterdag in Oosterhout. Waar de jongens van Twins hebben een herinballtruc gedaan. Jammer genoeg was de pitcher nog op de pitcher mount wanneer ze dat hebben gedaan. En dat mag niet in onze spelregel.
1: Wat gebeurt er daarna? Want is het dan gewoon ook direct klaar als jullie een protest indienen? Want uiteindelijk moest er van alles gebeuren voordat die wedstrijd eigenlijk hervat werd.
2: Ja, correct. Als je een protest aanvraagt op dat moment bij de scheids, dan speel je gewoon de wedstrijd uit. Als je de wedstrijd wint, dan meestal trek je de protest in. Op dit moment hadden wij met een walk-off hebben Twins gewonnen met 1-0. En toen dachten we, weet je wat, we gaan toch die protest aantekenen. En toen hebben we wel de protest gewonnen.
1: Dan moet er natuurlijk weer een wedstrijd hervat worden vanaf de 7e inning. Dat deden jullie eigenlijk best wel succesvol.
2: Ja, dat ging best goed. We kwamen ook met het vertrouwen van, jongens, we gaan het sowieso afmaken zaterdag bij Twins. En van het eerste moment dat Julian Goins die dubbel sloeg. Ik merk aan mijn team dat de jongens vanaf dat moment gelijk omhoog ging. En ik merk aan Twins die een beetje inzakken. Ja, en op een gegeven moment ging van de eerste punt naar de tweede punt naar de derde punt. Ja. En dan merk je gelijk dat het bijna klaar was.
1: Dan is het wel een verschil tussen of je dat duel 1-0 verliest of in dit geval met 6-1 wint.
2: Correct.
1: Overigens was het met een clean sweep. Het is dan een best of 5. In dit geval wonnen jullie 3 wedstrijden. Dus dan is het gelijk klaar. Dat is op zich natuurlijk wel een lekkere voorbereiding op de aanstaande Holland Series.
2: Ja, zeker. Kijk, het wordt ook voor ons om een goede prestatie neer te zeggen tegen Twins. En als we dat succesvol hebben afgerond, dan gaan we naar de Holland Series om daar ook weer met het hele team en de staf een mooie Holland Series te laten zien. En hopen we dat we die titel weer naar huis brengen.
1: Jullie nemen het op tegen niet de eerste, de beste ploeg natuurlijk. Curaçao Neptunus, recordkampioen in Nederland. Voordat we daar naartoe gaan, jullie hebben natuurlijk ook het reguliere seizoen tegen elkaar gespeeld. Hoe waren die wedstrijden?
2: Waren ook spannend. Waren topwedstrijden tegen elkaar. We zijn geëindigd met 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren en andersom ook. Voor Neptunus. Dus ik denk dat we een beetje aan elkaar gewaagd. Maar ik zou altijd zeggen, de bal is rond. En wij gaan ervoor om een goede potje neer te zetten tegen Neptunus.
1: Nou, nu starten jullie komende zaterdag in Rotterdam. Zo'n eerste wedstrijd uit, is dat gunstig? Of had je misschien liever thuis begonnen?
2: Ja, Kijk, we zeggen allemaal liever thuis begonnen. Maar ik denk, het maakt niet uit waar we beginnen. Wij gaan gewoon de strijd aan tegen Neptunus. Of het thuis zit of het uit is. En wij gaan proberen om de W, dus de win, thuis te brengen. En dan vanuit daar naar zondag gaan. Maar wedstrijd voor wedstrijd gaan we gewoon spelen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor?
2: Ja, supergoed. Relax. We zijn aan genieten met elkaar. Grapjes maken. Lachen. Met elkaar dingen voorbereiden. Dus dat gaat heel goed. En nogmaals, ik ben zeker trots op deze jongens. En ook aan mijn staf. Maar ook aan de club. Maar we doen het samen. En dat is belangrijk.
1: Ja, want het is natuurlijk een groepsprestatie. Dat zou je als coach waarschijnlijk ook wel onderschrijven. Maar toch, voor de mensen die wat minder hebben gevolgd dit seizoen. Wie zijn nou echt de spelers die er bij jullie wat dat betreft boven uitsteken? Of in ieder geval de jongens zijn om echt in de gaten te houden?
2: Ik denk dat je de hele team in de gaten moet houden. Niet alleen één jongen, maar de hele team. Want dat is hoe wij functioneren als een team. Ik kan heel veel namen noemen. Maar ik noem naam aan de hele team. Waar iedereen moet uitkijken. Want iedereen is uniek in zijn eigen.
1: Ja, precies. Ja, dat is zo'n mooi politiek correct antwoord dat ik al wel verwacht van jou als coach, Mervin. Maar ja, het is natuurlijk ook een collectieve prestatie die je met het team neerzet. Nu zei je al in het reguliere seizoen 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren. Het is dus echt aan elkaar gewaagd. Wat betekent dat voor de aankomende Holland-series?
2: Nou, ik denk dat iedereen moet naar de velden toe komen. Want er wordt echt een mooie spektakelwedstrijd tegen deze twee ploegen. En we zeggen altijd, de best man win, de best team win. Maar we gaan ervoor om toch de kampioenschap weer naar huis te brengen.
1: Nu is het leukste natuurlijk altijd, voor de neutrale kijker sowieso, als het helemaal naar het einde gaat. Hè? Dus dat er een Game 7 aan te pas moet komen. Verwacht je dat ook met de 3-3, dat zijn natuurlijk bij elkaar 6 wedstrijden. Dat het ook uiteindelijk op een Game 7 zal gaan uitdraaien?
2: Weet je, we weten niet wat gaat gebeuren. Het enige wat ik wel weet over mijn team, wij willen het zo snel mogelijk afmaken. Maar nogmaals, de bal is rond. Er kan van alles gebeuren. Maar we gaan gewoon wedstrijd voor wedstrijd spelen. En we gaan ook gewoon lekker honkballen. En genieten met elkaar.
1: Nou ja, toch natuurlijk wel even ruimte voor het publiek, voor de luisteraar. Wanneer spelen jullie thuis in Amsterdam? En waarom moeten de mensen nou voornamelijk gewoon naar jullie toe komen?
2: We spelen de eerste thuiswedstrijd op zondag. Ik vraag iedereen om naar de velden toe te komen. Kom even je ploeg aanmoedigen. Kom ons aanmoedigen. Want wij gaan weer een mooie honkbal laten zien. En het wordt echt spectaculair tussen die twee ploegen. Voor de Holland Series.
1: Nou ja, en wat het verleden wel geleerd heeft is dat het wedstrijden tussen Curaçao, Neptunus en de Amsterdam Pirates zijn nooit saai. Dus dat zal hoe dan ook een spektakel worden. Mervin Gario, coach van Amsterdam Pirates, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk jij en je ploeg heel erg veel succes tijdens de aankomende Holland Series.
2: Nou, dankjewel. En dankjewel dat ik mag meedoen aan jullie programma. All Sport Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Hockey.
8: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands

0: Alpine skiester en je luistert naar All Sports Radio.
1: Tennis.
2: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden, de verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is het ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin, zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Ja, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken en rol je er een beetje in en zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e dat je ook van club verhuist zeg maar om het niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... Daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop. En ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten. En ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij... ja, snel inzat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van... nee, ja, ik heb gewoon judo. Ik heb gewoon een toernooi. Ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel... ja, dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is... sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk... dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt... waar ik nu zit en zo... dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote... rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was. Hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua natuur, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup... Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst de gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europacups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn naar de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag over 2 jaar, maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited.